0: partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En dit was het nieuws op 538.
1: Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen met een snelheidscontrole. Even oppassen op de A2 Maastricht richting Echt 234.1. A9 Alkmaar richting Haarlem bij 60.9. A10 de Nieuwmeer richting de Koentunnel bij 27.1. En ook oppassen op de A16, dat is Dordrecht in de richting van Breda bij 45.5. 538. Goedenacht, Taylor Swift is voor je onderweg. Hoor je naar Raven Lemay. Dit is Love Me Now.

Hey, fulltime fan zijn van een artiest, dat kunnen heel veel mensen. Maar hoeveel mensen kunnen ook daadwerkelijk fulltime verdienen aan een artiest? Dat is er maar voor weinig weggelegd, hoor. Tenminste, ja, het is gevaarlijk. Maar ja, natuurlijk de hele situatie met Marco Borsato, die Nathalie. 25 jaar lang was hij de persoonlijke assistent en de voorzitter van zijn fanclub. Nou, dat is uiteindelijk die gigantische drama-serie geworden waar hij nu door is vrijgesproken. Maar er is een fan van Taylor Swift. Zij begon ooit met een fanwebsite van haar om al het nieuws bij te houden. En daar krijgt ze nu gewoon door Taylor Swift zelf van betaald. Dat is toch gaaf? Dus als iemand nog de Marnix Westhuis fanclub wil openen, niet doen. Ik betaal je namelijk niet.

Daddy Yankee, Despacito bij 538. Iedere keer als ik dit nummer hoor met Louis Fonsi, denk ik... Hey, is dat niet Rolf Sanchez? Maar dan is dat dus gewoon Louis Fonsi. Ik heb ze trouwens nog nooit in dezelfde ruimte gezien. Is Rolf Sanchez misschien heel stiekem Louis Fonsi? Nou goed, laten we dit niet de wereld in helpen. Hey, die groenpaarse padjassen, die ken je waarschijnlijk wel. Hè? Die kunt winnen in de 538 ochtendshow. Nou, blijkbaar draagt de duivel wat anders, namelijk Prada. De Devil Wears Prada, misschien ken je die films wel. Er is een tweede film van gemaakt. En speciaal voor die film heeft Senna Spyro dit nummer gemaakt... dat de 538 favorite is van deze week. Senna Spyro, Material Lover...

538. En over drop it gesproken. Dit was ongemakkelijk net op de gang van 538. Het scheelt dat ik hier in mijn eentje ben. Maar ik ging net even een bakje koffie halen. En als je de studio uitloopt van 538, dan moet je eerst een trap naar beneden af. Daar staat dan dat koffieautomaat. En terwijl ik dat hete bakje koffie in mijn klauwen heb, moet ik opeens niezen. En dat moet je echt niet willen. Niezen terwijl je hete koffie in je handen hebt. De koffie was ook net iets te vol gevuld, weet je wel. Je kan ook niet gelijk een sippie nemen om er minder uit te halen. Dus, oh, ken je dat gevoel dat je echt niet mag niezen? Dat je toch moet niezen en dat je dan je best doet om niet te niezen? Ik kan je vertellen, het is gelukt. Ja, anders had ik allemaal koffie op mijn klauwen ingekregen. Hey, dit is de 538. Olivia Dean hoor je zo meteen naar Alec Warren en Fever Dream.

in Africa in de 538. Ik kwam deze week nog een TikTok tegenover deze hit. Ze hebben dus blijkbaar in de Sahara-woestijn een paar speakers neergezet en daar komt de hele tijd dit nummer uit. Toen dacht ik, rapper Shorts is ondertussen ook een soort van nationaal erfgoed geworden. Moeten we niet in het thuisdorp van rapper Shorts hetzelfde doen? Of zou er dan niemand meer willen wonen? Ik weet niet hoor. Misschien moeten we het op Hawaii doen. Bruno Mars komt daar vandaan en wat een hits heeft hij gemaakt, zeg. Dit is zijn nieuwste, je hoort hem bij 538. Dit is Risk It All.

0: een homewrecker in de 538. Hey, vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Riek, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En vanochtend waren ze even aan het bellen met Peter Heerschop. Ging onder andere over de parkeersboetes en over vandaag, 4 mei.
1: Weten jullie wat een boete voor fout parkeren kost?
2: €80 of 150.
1: Ja, nou ja, bijna €130.
2: Zo.
1: Ja, is maal 500.000. Dat is al 65 miljoen. Ja, aan de andere kant, zoveel verschilt het niet van opgeteld een weekje parkeren in het centrum van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Maar het is vandaag 4 mei. Ik werd daar dit weekend al door mijn vrouw op een vervelende manier op geattenteerd.
2: Oh, want?
1: Omdat ze zaterdag al zei, zo, bij jou hangt de vlag wel heel vroeg halfstok. Ja, ik weet niet of dit soort opmerkingen ook hoort bij huiselijk geweld. Ik zeg alleen, het houdt niet op, niet vanzelf.
0: Meer Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur in de 538 ochtendshow. DJ Snake, Justin Bieber, Zoe Levi en Snelle. Je hoort ze allemaal, want de lekkerste hits non-stop in de nacht. En nu, let's go.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen. Dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een groep amateursportclubs werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Een hele goede morgen, een warm welkom in je vroege dinsdag op weg naar de ochtendshow met deze Guns.

Mars, I Just Might. Radio 538 op deze dinsdagochtend even na 5 uur. Goedemorgen. Het wordt een redelijk lekkere dinsdag. 13 tot 16 graden. Redelijk zonnig vandaag, maar er kan ook wel een buitje vallen. Dus wees voorbereid als je wil naar buiten gaat vandaag. Misschien ook even een parapluutje meenemen. Dat je maar voorbereid bent, hè. We zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Zo hing Erik Scherder aan de telefoon gisterochtend. Die is namelijk van plan om een rechtszaak te starten tegen de overheid. Waarom dat allemaal is, waar dat allemaal mee te maken heeft, hoor je zometeen over 6 minuten. Naar Jennifer Lopez en David Guetta. En hier is deze Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow bij 538. Tell me.

0: 538 dinsdagochtend. Goedemorgen op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen met Tim, Rick, Jelte en Florentien. Vanaf 6 uur dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Eventjes iets serieus. Want neuropsycholoog Erik Scherder, die kennen we allemaal wel, denk ik. Die pleit al jaren voor meer beweging onder kinderen.
2: Goed hoor.
1: Hij gaat nu eigenlijk nog een stapje verder. Hij overweegt een rechtszaak tegen de staat om dagelijks bewegen op scholen te verplichten.
2: Mijn kinderen hebben 2 keer per week 3 kwartier gymles.
1: Maar dat is al veel, want er zijn ook scholen
2: dat
1: waar,
2: één keer per week?
1: Waar dat maar 1 keer per week is bijvoorbeeld.
2: Oh, ik denk echt, maak er 1,5 uur van, man. Dat is toch heerlijk voor die gasten.
1: Ja, volgens hem is het ook hard nodig om de gezondheid van de kinderen te ontwikkelen. We hebben Erik aan de telefoon. Goedemorgen, Erik.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eventjes, hoe belangrijk is dat nou, de bewegen voor kinderen? Want ik geloof dat jij wel eens hebt beweerd, het is eigenlijk net zo belangrijk als taal en rekenen in het onderwijs.
3: Ja, zeker, zeker. Sterker nog, bewegen, fitte kinderen zijn beter in rekenen en taal. Dus die twee dingen hangen natuurlijk heel nauw met elkaar samen. Motoriek is de basis van je cognitieve functies, zoals rekenen en taal. Maar daarnaast is het zo dat we zien dus door al die jaren heen al, hoe het gaat met de gezondheid van kinderen. De helft van de Nederlandse kinderen, haalt de beweegnorm niet. Dat is dus 1 uur bewegen per dag. De helft van de Nederlandse kinderen haalt dat niet. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht obesitas in Nederland.
1: Ja.
3: En er zijn al kinderen van 3 jaar in Nederland, die hebben al diabetes type 2. Dat is de ouderdomssuiker.
1: Ja.
3: Nou, als je dan kijkt over het recht van het kind, we hebben met Joop Albedaar doen we dit en Mirjam Stombroek zijn het over de jaar van recht van het kind. Het recht van het kind. Het kind heeft recht op gezondheid. Bewegen is daar een onderdeel van. Nou, ik noem al de fysieke effecten. Als je dus de hele dag blijft stilzitten, de risico's op die diabetes, op hart- en vaatziekte, op overgewicht nemen toe als je de hele dag zit. Los nog van de mentale gezondheid en je cognitieve functie. Dus ja, zoveel jaren omdat we in Den Haag proberen en eigenlijk natuurlijk nog hopen we dat Den Haag zal zeggen, kom op, we gaan dat onderwijs nu echt eens op een andere manier aanpakken.
1: Ja. Maar hoe is dat nu geregeld? Ik hoor hier Niels die zegt bijvoorbeeld,
2: mijn kinderen, school,
1: 2 keer per week hebben ze drie kwartier hebben ze gymles. Maar wat is de richtlijn momenteel voor basisonderwijs?
3: Nou, dat is eigenlijk wat nu de verplichting zou zijn. 2 keer per week. 45 minuten moet je natuurlijk nog aan- en uitkleden. Ja. En het gerommel erheen en terug nog aftrekken. Dus wat blijft er over?
2: 1,5 uurtje netto.
3: Nou, netto, precies. Ja. Dus dan, zo moet je echt wel kijken. En daarnaast is het zo dat de hele dag zitten thuis achter het schermpje. De screen time is natuurlijk enorm toegenomen. Dat achter het schermpje hangen. Dus dat zitten onderbreken door de dag heen is nog een ander verhaal dan dat je aan het eind van de dag gaat sporten. Dat is natuurlijk, beide is het namelijk essentieel.
1: Ja.
3: Dus denk niet dat als je aan het eind van de dag gaat sporten, dat je daarmee het negatieve effect van het zitten overdag niet hebt gedaan. Zo werkt dat niet. Je moet en door de dag heen bewegen en aan het eind van de dag, zeg maar, of aan het begin van de dag gaan sporten.
1: Ja. Hoe staat de onderwijssector hier zelf in? Zijn zij het ermee eens of vinden ze het eigenlijk wel prima? Het is natuurlijk ook gedoe, hè? Die kinderen die, zoals hier wordt gezegd, moeten erheen, moeten uitgekleed worden, er moet even gesport worden, dan weer terug, dan zijn ze misschien een beetje hyper nog.
3: Ja, dus ja, dat is zeker een goed punt. Hè. Dus dat is het meest gehoorde reactie is, ja, we hebben al te veel op ons bord liggen en dat snap ik, die reactie. Maar het is op zich een onjuiste reactie, want wat wij stellen dus voor nu, hè, wat er nu voor ligt, is 1,5 uur 3 minuutjes bewegen, dat is, daar zijn de studies naar. 3 minuutjes op 1,5 uur. En natuurlijk in het begin kan het wat rommelig kunnen zijn. Daarna, na 3 minuutjes door de klas heen of wat je het ook doet.
1: Ja.
3: Maar de ervaring leert, en dat is een heel mooi onderzoek van Mirke Jansen, zij is de lector hier in Amsterdam, die heeft dat echt goed onderzocht. En daarna wordt het steeds rustiger. Want kinderen willen bewegen.
2: Ja.
3: En die willen niet alleen
2: maar zeker jongetjes. Daar moet ook gewoon.
1: Meisjes ook hoor.
2: Ja, wel, maar over het algemeen merk je
1: jongetjes
2: wel.
1: Voetballen.
2: Jongetjes die hebben meer
1: energie.
2: Energie en denk ik.
3: Ja, dat geldt ook inderdaad voor elk kind. Ook meisjes willen gewoon lekker bewegen. Ja. En nogmaals, het kind heeft recht op. En als je kijkt naar de gezondheidssituatie nu van die kinderen, dan denk je ja. Dom op zich. Ja.
1: Hoe is dit eigenlijk in andere landen? Hoe is het daar geregeld?
3: Finland is een heel goed voorbeeld. Daar gaat ook vaak iedereen heen om te kijken hoe ze dat dan doen. Maar die 90% van de scholen daar, 90%, die hebben gewoon dat bewegen als gewoon normaal onderdeel van de dag. Dus de kinderen ook door de lessen heen, tijdens de lessen, voor en na, in de pauzes. Dus het is doorheen gelardeerd, zeg maar.
1: Ja.
3: Goed. En dat is eigenlijk het mooie voorbeeld.
1: Dat maar zou het ideaal beeld zou dat zijn. Nou overweeg je om een rechtszaak tegen de staart aan te spannen om dat dagelijks bewegen te verplichten. Wat is dan de eis uiteindelijk?
3: Ja, dus de eis is eigenlijk het bezoek. Ik zeg het nog liever, maar je hebt natuurlijk recht op het eis. 30 minuten zitten, 3 minuten bewegen. Elke half uur 3 minuten.
1: Ja.
3: En je kan het daar nog natuurlijk eventueel. Maar dat zijn de studies die dat laten zien. Daarmee minder risico op hart- en vaatziekten, obesitas en overgewicht en diabetes. Nou, dat is natuurlijk precies wat je wil. Met zo'n kleine ingreep denk je, jongens, waar wachten we op? Doe het nou. En het is toch weer barstig, want scholen denken toch een beetje. Er zijn 50 scholen in Nederland, ik geloof 52 scholen in Nederland van de 650 die dynamische schooldag doen, hè, waarbij dat gewoon door de dag heen al gebeurt.
1: Ja.
3: Nou, dat kan je wel nagaan, dat is 7%, 8%.
1: Maar zijn de resultaten daar dan ook beter?
3: Ja, dat is het mooie ervan. Dus dat onderzoek wat ik net noemde van mijn collega van Merke Jans, die laat zien dat die scholen die dat doen, daar zie je ook dat hun schoolprestaties vooruit gaan.
1: Ja.
3: Nou, dat is precies wat je wil, want je leest elke dag in de krant hoe moeizaam het toch gaat, hè, met die basisvaardigheden.
1: Zeker.
3: Kom op, mensen, doe het dan nu.
1: Hoe groot is de kans dat die rechtszaak dat die er echt komt? Want dit zijn natuurlijk ook vaak dingen. Tenminste, ik kan me voorstellen, je roept het een keer rechtszaak, dat klinkt gewichtig en wij slaan er ook op aan. Maar gaat dit echt tot een tref in de rechtszaal komen?
3: Ja, nou kijk, het is echt een serieuze afweging. We zitten dus nu op de Zuidas bij de advocaten. Ook bij Pilp, het advocatenkantoor Pilp helpt mee. Die hebben Urgenda gedaan.
1: Ja.
3: Dus zij zoeken nu uit hoeveel kans gaan we maken. Dat wordt nu uitgezocht.
1: Ja.
3: Maar ik vind dat ze er heel positief in staan. En nogmaals, ik hoop heel erg dat het zover niet komt.
1: Nee, precies.
3: Maar ik hoop heel erg dat Den Haag alsnog zal zeggen, kom op met die plannen en met de studies en laten we kijken hoe we het kunnen gaan doen. Maar ik moet zeggen dat de andere kant, die gaan we uiteraard vervolgen. Maar die ziet er niet heel slecht uit.
1: Oké. Nou, wordt vervolgd in ieder geval. En nogmaals hier dus bij ook weer de oproep om gewoon meer te bewegen op de scholen. Een half uurtje les en dan 3 minuten eventjes even uitrazen. Dat zou het beste zijn.
3: Ja, fantastisch.
1: Oké. Erik Schedder, neuropsycholoog. Dank voor de tijd.

0: Benson, Mbappé bij Radio 538, dinsdagochtend. Goedemorgen. Fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent en dat je vandaag wakker wordt met 538 door je speakers. En hoe klinkt deze dinsdagochtend eigenlijk voor je? Pak de app van 538 erbij, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Hou je het microfoontje dan ingedrukt, dan kun je even laten horen hoe jij wakker wordt vandaag. Saskia, die kwam al binnen.
1: Goedemorgen, Floris. Fijne uitzending.
0: Doei. En ook Twan.
2: Goedemorgen, Floris.
0: Lekker man. Suzanne en Freek zijn hier bij 538.

0: muziek American Girls bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Jelte en Florentien. Ja, Niels heeft even een dagje vrij vandaag. Jelte is erbij dus vandaag. Tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: We hebben het vanochtend al eventjes gehad over Donald Trump. Die had gisteren weer een...
2: Turn the microphone.
1: Een evenement in Florida. Hij was nogal boos over de geluidsinstallatie.
3: Ja, nou, ik kan me dat wel iets bij voorstellen.
1: Ja, maar luister even mee. Ja, maar dit doe even. Dit is de belangrijkste man ter wereld in principe. Hè? De president van de Verenigde Staten.
3: Ik weet wie het is.
1: Die daar eventjes de geluidstechnicus van onderuit de zak geeft.
2: Tell them to turn up the microphone, will you please? Turn up the mic. You know, I hate it. You pay these guys a lot of money, and then you get up and the mic isn't on properly. And then they want their money, and I don't believe in paying people to do a bad job. I only like to pay people. I pay early, and I'm screaming my ass off because the mic is no good. Turn the mic up, please.
4: Hij wou fucking mic zeggen.
1: Ja, dat zeg je.
4: Okay. Weet je waar, kan je nog dat filmpje herinneren van, hoe heet het nou? De wereld draait door.
1: Lucky TV.
4: Lucky TV, dat die Ron Fraser als clown... Clown Ronnie. Daar doet me dit heel erg aan denken. Alsof dit een soort typetje is waar je naar je luistert.
1: Maar wij dachten, want dat laatste stukje... We hadden net ook al eventjes in het introotje van het programma. Maar die...
2: Mic is no good. Turn the mic up, please.
1: Dat leent zich zo goed om in danceplaatjes te verwerken.
3: Oh, tuurlijk.
1: Want dan krijg je bijvoorbeeld...

0: bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. We gaan nog even terug naar gisterochtend. En ja, maandagochtend, zo rond de klok van 9:15. Gaan we toch eventjes kijken hoe het is met onze grote vriend.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Peter, goedemorgen.
2: Ja, uitgerust zeker. En jullie gemist natuurlijk.
3: Ja,
2: jullie zijn er ook weer. Even alle neuzen dezelfde kant op.
3: Ja, zeker. Zeker.
4: Ik weet niet of jij de neus van Tim hebt gezien.
2: Nee, ik heb de neus van Tim nog niet gezien.
3: Die is zo bruin, ik weet niet waar die ingezeten heeft.
4: Je hebt de neus van Bassie. En de neus van Tim.
5: Ja, ik heb lekker in de zon gelegen, jongens. Ja, sorry.
2: Oh, en dat is vooral op je neus terechtgekomen.
5: Ja, dat is op de een of andere manier, dat steekt natuurlijk het meeste uit, hè?
2: Ja, oké. Ja, daar ga ik het ook nog over hebben. Oh, ja. Maar dat komt goed. Hey, eerst eventjes dit, want we hebben elkaar natuurlijk eventjes niet gesproken.
4: Nee.
2: Een vraagje. Vorig jaar zijn er nogal wat onterechte parkeerboetes uitgedeeld. Weten jullie hoeveel?
4: Ik denk wel...
3: 200.000.
4: Nee, iets minder. Ik denk 50.000.
2: Ja, 500.000. Ja, 500.000. En dat komt natuurlijk allemaal omdat er geen contact meer is met een parkeerbeheerder.
6: Nee, ja.
2: Het is gewoon een wagentje met een camera. Die ziet niet of er alleen een oude oma of opa wordt thuisgebracht en daarna wordt er gewoon doorgereden. Of iemand wordt opgehaald na een operatie. Of iemand even aanbellen dat je er bent. Allemaal dat gaat dus mis als we niet gewoon met elkaar kunnen praten. Als we niet de kans krijgen om iets uit te leggen. 500.000 onterechte boetes. Weten jullie wat een boete voor fout parkeren kost?
3: €80.
4: 150.
2: Ja, nou ja, bijna €130.
3: Zo.
2: Ja, is maal 500.000. Dat is al 65 miljoen. Ja, aan de andere kant zoveel verschil dat niet van opgeteld een weekje parkeren in het centrum van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Maar het is vandaag 4 mei. Ik werd daar dit weekend al door mijn vrouw op een vervelende manier op geattendeerd.
3: Oh, want?
2: Omdat ze zaterdag al zei, zo, bij jou hangt de vlag wel heel vroeg halfstok. Ja, ik weet niet of dit soort opmerkingen ook hoort bij huiselijk geweld. Ik zeg alleen, het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, laten we dat bedenken. Herdenken, het is 4 mei. Eerst eventjes wat ander nieuws, want het is alweer 2 weken geleden dat we elkaar hebben gesproken.
3: Ja.
2: Hoe was de 538 Koningsdag?
3: Ja, fantastisch.
2: Ja, was het weer het beloofde megafeest?
3: Ja,
2: dat miste ik dan wel. Zelf heb ik de Koningsdag sowieso gemist, want ik zat in Frankrijk.
3: Oh.
2: Nou, ja, maar goed, voor mij gaat de Koningsdag toch altijd hetzelfde. Je hebt Koningsnacht. Nou, daar weet ik de volgende ochtend niet zoveel meer van. Dan zit je de volgende dag vanaf 10:00 met een oranje bitter, een oranje tompoes, een aangebrande hamburger, een fles rosé, een suikerspin, een stuk wortelcake en een biertje lekker te kijken naar de langslopende mensen op de Vrijmarkt. Heel even naar binnen om het koninklijk paard te zien op televisie. Dan weer naar buiten voor een portie bedorven saté, een oranje berenburger, een broodje Surinaamse kip, 2 door kinderen gebakken pannenkoeken en met een biertje naar beginnende bandjes kijken. Nou, dat is volgens mij Koningsdag. Maar dat kennen ze dus niet in Frankrijk.
3: Ja.
2: En dat soort hapjes hebben ze daar ook niet. Dus zat ik 27 april op straat in een Frans dorp met 3 croissants, een zak pain de chocolat, een kaasplank, 4 crêpes met hazelnootpasta, een raclette, een te lang in de zon gelegen steak tartare en een 3 liter pak rosé. Totaal geen begrip van de lokale gendarme. Bijna had ik €130 boete omdat ik op een parkeerplek voor auto's zat. Maar gelukkig kon ik het hem uitleggen. En we hebben samen een mooie ochtend gehad. Ander opvallend nieuws. Ik las over een Duitse toerist in Egypte. Dat vond ik echt opvallend. Die is overleden door een slangenbeet. De 57-jarige man werd in zijn been gebeten tijdens een show van een slangenbezweerder.
3: Oh.
2: Die kwam daar in het hotel. Nou, hoe kwam dat? Vrienden, vriendin, ik ga het vertellen.
3: Ja.
2: In het hotel kwam een slangenbezweerder met een show met 2 cobra's. Even voor degene die de slang de cobra niet kennen. Die is nogal giftig. Nou, hoe ging die show? De slangen werden eerst om de nek van toeschouwers gelegd.
3: Yeah.
2: Zijn giftig, hè? Maar dan komt hij. Een ander onderdeel van de show was dat een van de slangen in de broek van een Duitser moest klimmen.
3: Nee.
2: Ja, toen zat die slang klem en die beet in zijn been. En daar is die Duitse man aan overleden. Dus je hebt een show, je speelt op je fluit een cobra in een broekspijp van een toeschouwer. Wat is dat voor show? En die toeschouwer, die laat dat toe. Dat doe je toch niet?
3: Nee.
2: Nou, ik doe dat in ieder geval niet meer. Ik was een keer bij een show met pitbulls. Vroeg de hondendompteur, wie komt er op het podium om zijn broek uit te trekken? Dan doen we smeerworsten op je zak en dan kijken we wat de honden doen. Nou, toen heb ik besloten om nooit meer aan dit soort dingen mee te doen. En via de Duitse toerist kom ik bij 4 mei. Een aantal jaar geleden was ik om 19:30 s'avonds op weg naar de Dam. Vroegen 2 Duitse toeristen, een beetje oude toeristen, waar al die mensen heen liepen. En waarom? Ik vond het toch fijn om ze dat heel nauwkeurig uit te kunnen leggen. En vreemd hoe goed mijn Duits op dat soort momenten is. En met alle Fawlty Towers, don't mention the war-achtige gebaren die daarbij horen. En dan zeggen mensen, ja Peter, dat kun je niet maken. Oh nee, ik mag toch doen wat ik wil. We leven toch in een vrij land. Dat is toch het mooie aan vrijheid. Dan mag ik doen wat ik wil. Nee, dat is dus geen vrijheid. Vrijheid is namelijk niet dat je mag doen wat je wil en dat je mag zeggen wat je wil. Want als dat zo is, nou, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, hé, als ik toetertje lam in mijn auto wil rijden, dan doe ik dat. Dat is toch mijn keuze? Dat is mijn auto. Of iets anders, wat veel meer mensen doen. Als ik weet dat er ergens geen camera's staan, dan mag ik toch gewoon 180 rijden? Dat is mijn vrijheid. Regels zijn er niet voor mij. Of wat we de laatste tijd ook wel horen, ik bepaal zelf wel wie er in mijn buurt komt wonen. En ik mag daarbij slopen wat ik wil. Kijk, het is 4 mei. Zoals ze vroeger misschien zeiden, ik mag toch zelf aanwijzen waar ze verstopt zitten, zodat ze kunnen worden meegenomen. Het is toch mijn beslissing? Nee, kijk, vrijheid betekent niet dat je alles mag doen waar je zin in hebt. Bij vrijheid hoort vooral het woord samenleving. En het beschermen daarvan. En vandaag is het 4 mei. Vandaag gaat de vlag half stok, zodat we morgen weer goed weten wat vrijheid voor en met elkaar betekent. Tot volgende week.

0: deze dinsdagochtend. Goedemorgen en je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Jelte en Florentien, ze staan in de startblokken om je verder mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag starten als de eerste luisteraar. Het is vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Dat is lekker zeg, hé. Eventjes een nieuw t-shirt meepakken op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, pak die telefoon, bel maar 0909-3000-538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een steekpartij in Den Helder zijn twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn drie mensen aangehouden, onder wie een van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. In China is een vuurwerkfabriek ontploft en daarbij zijn zeker 21 doden gevallen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. En een groep amateur sportclubs die werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg en daardoor vielen veel clubs buiten de boot. Dan het weer. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Voor 10 graden in het zuiden tot 15 graden in het noorden. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Luisteraar, die wordt gezocht via 0909-30538. Hierbij de uitnodiging om even te bellen met de studio. Dus 0909-30538. Want iedere ochtend hebben wij een luisteraar nodig die de show opent. En hoe leuk is het om op bevrijdingsdag 5 mei nou die eerste luisteraar te zijn. Dus bij deze de uitnodiging even bellen. En wie weet is het shirt straks van jou.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: helemaal niet ordinair. Totaal niet ordinair. Wel nee, wie zegt dat het ordinair is? Zeggen mensen dat het ordinair is?
1: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
2: De 538 Ochtendshow.

0: I would die for you in North Jersey. Goedemorgen. Hé, dat is fijn beginnen. Een plaatje van Prince op zijn tijd kan helemaal geen kwaad natuurlijk. Dinsdag vandaag, het is de 5e van mei. Een bijzonder goedemorgen. En leuk dat je weer hebt ingeschakeld voor een nieuwe editie van deze radioshow.
1: Waar waren jullie om 8 uur gisteravond?
0: Thuis op de bank.
2: Ik was op de Dam, in Amsterdam.
1: Kijk. Ja, ja, ik zag je nog voor mij met een bus verf. Ja. Nou, dat vind ik, dat vind ik mooi.
2: Nou, ja, ik redde het net op tijd vanuit het programma hier. En ik dacht, dan ga ik het een keer doen. Ik was er nog nooit geweest. En het is heel bijzonder om daar een keer te zijn.
0: Het was best druk ook, volgens mij.
2: Ja, maar je kon er eigenlijk vrij makkelijk bij komen. Want ik was op de fiets, heb ik iets verderop neergezet. En kon er zo heen lopen. En eigenlijk was het best rustig nog.
3: Ja, het was iets rustiger.
2: Aan de zijkanten. Ja. Dus je kon er gewoon nog bij.
1: Nou, ik denk dat dan ook mensen dachten, er gaat narigheid komen.
2: Nou, dat is dus wel vervelend als je daar staat. Dat je daar wel tijdens die 2 minuten stilte.
0: Daar ben je mee bezig.
2: Toch de helft van de tijd zo'n beetje bezig bent met het hopen dat er niet iemand gaat gillen of dat er niet iemand gek gaat doen.
3: Ja. Maar daar heeft iemand geschreeuwd, toch?
2: Ja, dat hoorde je op de Dam. Waar ik stond, heb ik dat nauwelijks gehoord.
3: Okay.
0: Ja, op tv hoorde je het wel. Er gebeurde na een seconde of 30 was er een vrouwenstem te horen die iets riep.
1: Maar
0: die...
1: wat voor maloten zijn dat?
0: Ja, mensen die aandacht willen, Rick.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar is het nou zo moeilijk om die 2 minuten...
0: Ja. Ja, nee. Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om die 2 minuten stil te zijn. Nee,
2: het doet je zaak geen goed in ieder geval.
0: Nou, dat sowieso niet, nee. En al helemaal niet naar de bekladding van het monument gisteren. Dat ze overigens op tijd dus weer schoon hadden. Hoewel ik toch het idee had dat er iets een roze waas... Maar misschien is dat je dat dan wil zien.
1: Ja.
0: Maar ik had het gevoel dat er iets een roze waas over het monument zat. Maar het schijnt dat ze nog dagen bezig zijn om het helemaal goed schoon te krijgen.
2: Ja, want het schijnt allemaal speciaal steen te zijn. Het is allemaal niet makkelijk.
0: Nee, vrij ingewikkeld. Overigens, de minister van Defensie Dylan Jezilgus... die reageerde bij RTL Tonight op de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Ze verbaast zich dat het zo ver heeft kunnen komen.
4: Dit is wat ze willen. Waarom zou je hier aandacht aan geven? Je kunt je punt op miljoen manieren maken in Nederland. We zijn een vrije democratie, het kan. Dit is respectloos. Dit is echt schandalig. En ik zou ook willen, en ik hoop ook dat komende jaren... het is verschrikkelijk dat moet. Dus ik hoop dat de gemeente Amsterdam ook voortaan dag ervoor... ja, er zijn camera's, mensen worden gepakt, dat is goed. Maar voorkom dit gewoon. Ga ervoor zitten.
0: Ik geloof wel dat iedereen vrij verbaasd was... dat er niemand had bedacht van... joh, misschien moeten we iemand op de Dam zetten.
1: Het is toch gestoord, man.
0: 24 uur van tevoren.
2: Sowieso bij het paleis daar, dat er niemand is ook.
0: Maar dat betekent dus dat er ook de dag voor de herdenking... die toch van nationaal belang is... dat er helemaal geen controle is op de Dam. Helemaal nergens.
1: Je kan eigenlijk, bij wijze van spreken... als je daar een bom wil neerleggen...
0: Nou, ik wou niemand op een idee brengen, maar...
1: dat is wel
0: ja,
1: zo.
0: Dat is wel wat het is, ja. We gaan even naar Ivo, die komt uit Den Haag. Goedemorgen, Ivo.
5: Hele goedemorgen.
0: Hey, hallo. Trambestuurder.
5: Goedemorgen. Ja, zeker. Ja,
0: dat vind ik een mooi beroep.
5: Dingelen door Den Haag heen.
0: Ja, welke tram zit je vandaag, Ivo?
5: Ik heb vandaag lijn 12. Dan gaan we even lekker door de stad heen. En dan
1: komen
5: we langs de mooiste straat van Nederland. De Oranjestraat.
1: De wat, hè?
5: De mooiste straat van Nederland. De Oranjestraat Markweg. Voor de voetbal.
1: Oh, ja, de vlaggetjes hangen al, hè?
5: Nee, de vlaggetjes moeten er nog in. Oh. De rest hangt wel. Maar er gaat nog een zootje vlaggetjes in.
0: Maar als ik jou zo hoor, heb jij er iets mee te maken ook met die Oranjestraat?
5: Ik ben daar ook iedere dag aanwezig. Maar... Na mijn werk, als ik vrij ben, dan zijn we daar druk bezig. Met Danny, die ken je ook wel. Die heb ik regelmatig aan de lijn gehad.
2: Ja, die hebben we in de middagshow gesproken.
1: Oh,
2: Danny.
1: Ik wou zeggen.
5: Ja, klopt, even bij Frank Dame.
1: Oh ja, zeker. Ja.
0: Oh, die kennen wij ook, Frank Dame.
5: Ja.
1: Dus, zo'n aardige gozer is dat, hè, die Frank Dame.
5: Ja.
0: Maar dit is dus, als ik het zo hoor, Ivo, je hebt er echt een halve dag aan op deze manier.
5: Nou, daar zijn we al 6 weken mee bezig en we moeten er nog 4. Dus zou zeggen, kom ook een keer langs.
0: Maar wat doen jullie dan de hele dag? Want op een gegeven moment is het oranje genoeg, toch, zou je zeggen?
5: Nee, het kan niet oranje genoeg zijn. Dus de straat hangt helemaal vol. Ga maar naar de livestream, ga maar kijken op Oranje Straatparkweg. Dan zul je zien, je wil niet weten hoe het eruit ziet.
2: Hoeveel kilometer vlaggetjes gaan er dit keer in?
5: Er gaan 77 kilometer vlaggetjes in. En dat is vanwege de moeder van de jongens die erachter zitten. Ja. Die is overleden.
0: Ach,
5: en die
0: zou
5: 77 worden. Ja. Dus,
3: maar na je werk sta je dus op een ladder, stel ik me zo voor, om vlaggetje of de spullen...
5: Nee, we staan op hoogwerkers. We staan op hoogwerkers.
3: Oh,
5: we hebben 4 hoogwerkers, dus van hoogwerk. En dan gaan we lekker de lucht in.
0: Hey, maar Ivo, even eerlijk. Hè? Ik bedoel, er wordt op een gegeven moment s'avonds na het werk... er worden oranje vlaggetjes gehangen en oranje spandoeken worden er gemaakt. Maar er wordt ook wel eens een biertje gedronken, kan ik me zo voorstellen.
5: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: En hoeveel
5: als
0: tijd...
5: Als er vijf in de klok zit, dan neem ik een biertje.
0: Ik wou zeggen, hoeveel tijd wordt er besteed aan het oranje versieren... en hoeveel tijd wordt er besteed aan het drinken van, nou ja, gezellig een pilsenvriendje?
5: Ik denk 2 uurtjes aan pilsjes drinken... en de rest is van 9 tot 8 zijn we bezig.
1: Het is een lange straat. Is er nou niemand die het niet zo leuk vindt?
5: Nee, joh, ze vinden het allemaal prachtig. Weet je, de buren komen gewoon, komen de vlaggetjes, komen er bij mij ook verlichting. Komt dit, komt dat. Nee. Dus het is één grote...
1: Maar dit is ook, denk ik, de gezelligste buurt van Den Haag.
5: Ja, nou ja, het zit bij de Haagse Markt in de buurt. Dus allerlei culturele en iedereen vindt het prachtig.
0: Ja, ja.
5: Er komen mensen uit buiten de stad vandaan om foto's te maken. Die horen het op de radio, die zien het op social media. Dus,
0: leuk man.
5: En iedereen, helemaal top.
0: Iedereen is welkom op de Marktweg.
5: Iedereen is welkom. En dus ook jullie.
0: De koning was er ook toch, een paar jaar geleden?
5: De koning is er geweest, dus... En als het goed is, krijgen we dit jaar... dat is de laatste wens die we nog willen, Litouwers. Dus,
1: ja, dat is dat de laatste wens van Litouwen?
5: Ja, het is de laatste wens van Litouwers ook.
0: Nou, leuk hoor, Ivan. Als we een keer in de buurt zijn... en Rick is sowieso natuurlijk regelmatig in de buurt.
1: Ik was er vorige week.
0: Oh, je bent er geweest al?
1: De Haagse Markt. En daar is je gulden nog een daalderwaard, zeg maar.
5: Ja, je euro. Ja, dus Rick, je bent met deze uitgenodigd om even langs te komen.
1: Ik kom langs.
0: Ivan, jij bent vandaag... Ja.
6: De eerste luisteraar.
0: Dus je hebt een mooi verhaal vanavond tijdens het versieren.
5: Ja, zeker.
0: Wij gaan het shirtje je kant op sturen.
5: Is goed.
0: En voor iedereen vandaag in Den Haag, lijntje 12. Daar kun je met Ivo in contact komen. Dat is toch leuk als je kan zeggen, ik zat bij de eerste luisteraar in de tram.
5: Nou, dat zeker.
0: Hey, mooie dag vandaag. Rij voorzichtig, hè.

0: Toen ze ooit lang geleden die artiestennaam aannam, als je er nu op googelt, kom je er niet meer uit, hoor. The Rhythm of the Night hoorde je op 538 om 10 minuten voor 6:30 in de ochtendshow voor dinsdag 5 mei vandaag. Een beetje ingewikkelde dag altijd, want is dat nou een vrije dag? Voor sommige mensen is het een onofficiële vrije dag vandaag.
1: Veel ambtenaren wel, toch?
0: Ja, ambtenaren die zijn vrij. Ook veel scholen die vandaag dan weer de deuren sluiten. Maar niet voor iedereen, dus het leidt altijd tot een beetje... Ja, we hebben het hier gisteren ook al over gehad, maar het leidt altijd een beetje tot verwarring bij veel Nederlanders.
1: Want er zijn wel festivals ook, er is van alles te doen.
0: Ja,
1: dus maar daar moet je wel vrij voor zijn.
0: Dat is eigenlijk zonde, want er zijn inderdaad op heel veel plaatsen zijn er bevrijdingsfestivals. Dat is ook de reden bijvoorbeeld dat Niels er vandaag niet is, want die is in Utrecht dan druk met het bevrijdingsfestival. Maar heel veel mensen die moeten vandaag de hele dag werken, dus die missen het feest van de vrijheid.
1: Ja, en je wil eigenlijk ook 6 mei vrij zijn om bij te komen van het bevrijdingsfestival.
2: Nou, ik zeg de rest van de week.
3: ook omdat heel veel scholen dus nog dicht zijn.
0: Ja, dat is wel lekker als je dat een beetje kan combineren. Maar goed, ben jij in de blij omstandigheden om vandaag niet aan het werk te zijn, dan zou ik zeggen, geniet ervan vandaag. En voor al die mensen die wel aan het werk zijn, we weten hoe je je voelt, want wij zitten er ook gewoon. Maar we gaan er een leuke show van maken tot 10:00 vanochtend. Met onder andere weer in het kokerspel kans op maximaal 10.000 euro.
1: Ja, het is maar gisteren liet die Ilona, wat was het, 3.000 of 4.000 euro lopen?
0: Ja, die dacht naar de eerste vraag, die won 500 euro. En die dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel een mooi geldbedrag.
1: En dat is een hoop geld, hè?
0: Dat is hartstikke veel geld, zeker. Maar als ze door had gespeeld en ze had de vragen goed beantwoord, daar kwamen wij achter toen we de kokers open gingen maken, had ze 4.000 euro kunnen winnen.
3: Dikke knaller.
0: Ja, dat is een lekkere prijs geweest. We gaan dat vandaag weer doen. We zoeken dus voor zometeen, en heeft nu nog geen zin om te bellen, maar voor straks een kandidaat die mee wil spelen met het kokerspel. En die maakt dan uiteindelijk kans op 10.000 euro. Hangt er een beetje vanaf hoeveel geld er zit in de laatste koker. Dat weten wij op voorhand ook niet. Is voor ons ook een verrassing. Maar zit daar een geldbedrag in van bijvoorbeeld 10.000 euro en heb je de vraag goed, dan is dat geld van jou. Dus het zijn 3 vraagjes die je moet beantwoorden op de radio.
3: Hoe makkelijk is het?
0: Ja, het is echt super makkelijk geld verdienen. Dus dat verderop in de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. 10.000 euro maximaal in ons kokerspel. Spelen we zo rond 7:15 vanochtend. Dat is nu de planning. Maroon 5 is dit. En Memories in de ochtendshow.

0: Memories van Maroon 5 in de ochtendshow. Goedemorgen, 5:30. En het laatste nieuws is aanstaande. Florentien heeft het voor je.
1: Voetballer Noah Lang duikt weer de muziek in. En deze keer met een opvallende artiest.
0: Oh, een samenwerking. Nou, ben benieuwd. Gardo en Rani Sonneveld zo dadelijk met Loco Loco. Een van die zomerhits voor komende zomer, tenminste, zo lijkt het. En kans op de badjas en lekker naar de wekker.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
1: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel... waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen... en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij... dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterij Show op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De Kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
21: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
22: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag in het zuiden en oosten veel bewolking. Daar kan ook een regenbui voorkomen. Het wordt dan een graad of 11. Elders is het droog, met zonnige periode ook nog, en 13 tot 16 graden. Dus daar een stukje beter. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar ze staan.
15: Op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 13 minuten vertraging. A15, Ridderkerk-Oostvoorde bij de Merwedeweg, 5. En de laatste, Tim, is de A27, Breda-Gorkum bij Werkendam. Vrachtwagen met pech en de vertraging 52 minuten.
0: 6:55, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Bijna alle verdachten zijn ondertussen weer vrij. En er zijn waarschijnlijk inmiddels 7 mensen met het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, hebben het niet overleefd. Een Brit ligt op de IC. En bij Hotel De Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag. Estafettelopers die brengen het vuur het land door, onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals.
0: Nou, dat is mooi. Dat virus, dat is toch wel een dingetje op die, op die boot.
23: Ja.
0: Want het schijnt nu dat de vrouw, de Nederlandse vrouw, die is van boord gegaan en die is op het vliegveld van Johannesburg, is zij ziek geworden.
23: Ja, ze bracht haar man naar huis.
0: Ja.
23: En ze wordt zelf onwel op het vliegveld en toen ging het heel snel.
15: Maar jij denkt, als zij op het vliegveld is geweest, de kans dat ze andere mensen heeft.
0: Nee, het schijnt dus, tenminste, dat zegt zo'n beetje iedere viroloog die hier iets van af weet, van het kan eigenlijk niet van mens op mens gaan, dit virus. Het is vaak uitwerpselen van bijvoorbeeld muizen, daar word je ziek van.
24: Maar daar hebben er dan meer last van gehad. Ja. Dat is natuurlijk ook wel opvallend.
0: Ja, ze zijn of in een ruimte geweest waar dat stof heeft rondgedwarreld. Maar in ieder geval, de kans is groot dat het bijvoorbeeld aan boord in een van de zalen, dat daar die uitwerpselen hebben gelegen. En dat ze daar bijvoorbeeld ziek zijn geworden. Of tijdens een excursie. Of ze weten het eigenlijk niet. Het
24: klinkt wel een beetje als geen paniek. En dan weet je, over een paar maanden hebben
15: Ik zeg, pak de mondkapjes maar weer.
0: Nou, nee toch. Nee,
23: het is dus niet besmettelijk.
15: Nou, dat zeggen ze. Ja, dat zijn ze toen ook over die dingen, hè. Ja.
23: Goed, voetbal Noah Lang dan. En ja, hier komt die rapper Lil Kleine. Die vormen een nieuw muzikaal duo. Ze brengen namelijk samen een nummer uit. En het nummer heet Ewa Safi. Ik weet niet hoe hij het uitspreekt, maar nou, ik denk dus zo. En op Instagram is al een soort clipje van de samenwerking gedeeld. En op die beelden is Noah Lang te zien in een shirt van de Roemeense voetballegende Hagi.
0: Oh, nou luister even mee. Ewa Safi.

0: Nou ja, enzovoort, enzovoort.
1: Het is wel leuk.
0: Ja, het is wel een grappig liedje.
2: Het is vrolijk, maar
0: ik word er niet heel warm van.
3: Maar die jongen Lang is toch een lul eerste klas.
1: Ja, waarom dan?
0: Een ingewikkelde jongen. Ja,
3: een hele nare jongen.
2: Ik vind hem juist wel leuk.
0: Ja?
2: Ja, omdat hij een beetje dwars is. Het is een beetje de mafketel. En ook die liedjes elke keer. Dat doet hij toch wel eens goed?
0: Nee, hij is wel muzikaal.
2: Hij is hartstikke muzikaal.
0: Dat moet je hem aangeven. Maar als je de documentaire hebt gezien over hoe hij in het leven staat.
2: Ja,
0: die televisieverpakking, die heeft die wordt voor de deur neergezet, inclusief het piepschuim. En hij rijdt er tot 3 keer toe overheen.
2: Nou, hij is niet gewend dingen op te ruimen.
0: Nee.
1: NAC dan heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. Ja, die zaak draaide natuurlijk om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had en meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar goed, de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. Ja, NAC heeft nu echt een wonder nodig om niet te degraderen.
0: Dat is klaar toch wel voor
1: ja,
0: NAC?
1: Ja, dat is denk ik wel klaar. En Albert Heijn dan begint een proef met bodycams. Ja, ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt. Dat meldt het AD. Camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. En de supermarkt zegt dan elk jaar duizenden van die agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dit zou moeten helpen. Jumbo is er ook al mee begonnen.
0: Oh.
1: Maar die hebben hun eigen medewerkers een bodycam gegeven. En Albert Heijn die huurt dus beveiligers in. Want die zouden dan beter opgeleid worden. Ik moet zeggen Dirk, niet de Jumbo.
0: Oké, maar dit is op het moment dat je bijvoorbeeld gecontroleerd wordt. Hè, bij de zelfscan.
1: Ja, en dan moeten ze echt zeggen van ja, we zetten de bodycam aan. En weet je dat. Ja, en dan kunnen ze in ieder geval zien van hoe dat dan ontstaat, zo'n ruzie.
0: Weet je
1: ja, blijkbaar zijn er heel veel mensen agressief in de supermarkt.
0: Ja, dat je gewoon vroeger ging je naar de kassière en er was helemaal niks aan de hand. Maar tegenwoordig, je wordt gefilmd, je moet alles zelf doen.
2: Ja, en de steekproef zijn ook, ze moeten geloof ik inmiddels 20 dingen scannen. Hè? Ja. Ze staan echt je hele tas om ze boven te halen.
0: Tot zover even het laatste nieuws. Wij maken ons op voor lekker naar de wekker. Zometeen maak je kans op de badjas in groen of paars. Mag je helemaal zelf weten.

0: Loco, loco.
1: Je hebt gelijk zin om naar een Spaans eiland te gaan en daar een discotheek in te douwen.
0: Dit is echt een plaat die ga, ben ik bang, de hele zomer van 2026 ga je deze nog horen. Dat is helemaal niet erg, inderdaad.
2: Lekker, na de wekker.
0: Ja, even benieuwd wat we straks voor je mogen opzetten. We hebben twee platen tegenover elkaar gezet. En één van die twee platen gaat zo meteen met de overwinning ervandoor. En jij bepaalt welke plaat dat is. Je kan stemmen via de app van 538 of via 035-538-5538. Moet je maar even proberen, dat werkt ook. Dus dan toets je gewoon in je WhatsApp-schermpje 035-538-5538. Wij hebben vandaag voor je een liedje van Chris Brown. Die is namelijk jarig vandaag.
1: Yeah.
0: 37 lentes jong is hij. Bekend van deze plaat.

Yeah, Yeah, Yeah van Chris Brown. Die mag je als optie 1 bestempelen. En als je die leuk vindt, dan ook je stem daarop uitbrengen. Dan is het natuurlijk vandaag 5 mei, de dag van de vrijheid. Nou, iemand die die dag in vrijheid kan vieren, dan zal die ongetwijfeld zelf ook blij om zijn.

0: Optie 1, Chris Brown vandaag, die is namelijk jarig met Yeah, Yeah, Yeah. Of in het kader van Bevrijdingsdag het liedje Vrij Zijn van Marco Borsato. En Ayla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook oh, er klinkt een hoop vermoeidheid uit jouw goedemorgen.
2: Beetje Brabantsachtig.
0: Oh, ja? Ja. Heb je, heb je het zwaar vanochtend?
1: Nee hoor, helemaal niet.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig, dan heb ik het, nou, dan hebben we helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Ik denk, Ayla, die hebben een zware ochtend.
2: Daar heb je zin in.
1: Oh, ja. Nee, zeker niet.
0: Maar jij zet de bloemetjes buiten, zie ik. Oh.
1: Ja, dat klopt.
0: Letterlijk zometeen, want je bent bloemist.
1: Ja. Nou, ik ben geen bloemist, maar ik werk wel voor de grootste bloemistenorganisatie van Nederland.
0: Oh,
1: ja.
2: Is dat Fleur op?
1: Ja, Fleur op.
0: Maar dan krijgen jullie druk met de aanstaande Moederdag.
1: Zeker, we krijgen het heel druk. En we hebben heel veel zin in.
2: Kan je wat aan die prijzen doen? Nee, maar een bordje rozen kost met Moederdag zo verschrikkelijk veel geld.
1: Nee, helaas. Ja, de bloemisten zelf, daar kunnen we niks aan doen. Voor iedereen is het inderdaad erg duur.
0: Ja.
1: Maar je geeft wel iets heel erg moois aan je moeder. Dus het is het ook wel waard natuurlijk.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ik begrijp dat jij dit zegt, Ayla. Ja. Maar wat zijn een beetje... Want is het echt de rozen voor Moederdag? Of kunnen er ook nog andere bloemen?
1: Nee. Zeker, we hebben hele mooie speciale boeketten voor Moederdag. Niet alleen rozen, maar vooral paarse en roze bloemen doen het en boeketten doen het heel erg goed.
0: Oh ja, een beetje kleurig.
1: Heel kleurig, ja.
0: Ja, en ik heb wel eens begrepen dat je eigenlijk geen gele bloemen mag geven.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat
1: voor
0: is
1: mij wel hoor.
0: Dat niet
1: mij
0: aardig.
1: Mag je allerlei soorten bloemen geven. Ja, ja hoor.
2: Of geen geraniums om achter te gaan zitten.
1: Ja.
0: Hey, Ayla, we hadden vandaag in de aanbieding Chris Brown met het liedje Yeah, Yeah, Yeah. Dat was de eerste optie. En Marco Borsato met het liedje dat hij ooit ook zong voor Bevrijdingsdag, Vrij Zijn. Optie 2, wat moet het worden?
1: Ja, optie 2, doe maar.
0: Dat is de leukste, ja?
1: Ja.
0: Marco Borsato.
1: Ja, nou. Kun je dat lekker mee hard meezingen.
0: Nou, hartstikke dus, goed, Ayla. Ik ga zorgen dat hij op de radio komt. Het is namelijk de winnaar geworden. Dus binnen nu een paar seconden gaat hij klinken, maar niet voordat we van jou hebben gehoord. Welke kleur badjas? Een groene of een paarse?
1: Ah ja, een paarse natuurlijk.
0: Ja, ik hoor jou net al over die paarse bloemen. Dus er komt een paarse badjas komt jouw kant op.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Hey, maak er een mooie dag van, hè, Ayla. En succes met de drukte.
1: Dankjewel. Komt goed, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Marco Borsato met een liedje dat onmiddellijk ook in associatie wordt gebracht met 5 mei, de bevrijdingsdag vandaag. Want hij had ook een 5 mei versie van deze plaat, had hij in die tijd. Had hij uit. Ja, dat ging nou over een meisje in een oorlogsgebied dat vrij wilde zijn. Was een iets aangepaste tekst, verder hetzelfde liedje. Dat hij overigens weer, zoals Marco Borsato wel vaker deed, volledig uit de Italiaanse platenkast had gepikt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat was van Paolo Valessi heette die. Ik heb nog even erbij gezocht. Hij heeft weinig gedaan zeg maar, om hem anders te laten klinken dan het origineel. Even horen hoe die...
1: Ja, graag.
0: Dit is het origineel van de plaat. Gewoon letterlijk, of tenminste letterlijk vertaald. Hij heeft een iets andere tekst, maar dit gaat ongeveer over hetzelfde. Zoals hij dat wel vaker deed. Maar hey, kom er maar op, dat is natuurlijk ook zo. Straks het vervolg van de ochtendshow, waarin wij onder andere wellicht 10.000 euro weer gaan geven. We spelen verderop het kokerspel. Rond 7:15 gaan we dat doen vanochtend, dus dan weet je dat vast. En dan kun je daar de klok op zetten. Dan weet je, om 7:15 ga ik bedenken of ik
1: geld
0: wel,
1: verdienen.
0: Of ik vandaag wel of niet naar mijn werk hoef. Verder hebben wij, en dat is wel even leuk, misschien hebben jullie ervan gehoord, de Red Nail Theory.
1: De wat?
0: Ja, dat is iets dat gaat op social media op dit moment rond. De Red Nail Theory. Dat is eigenlijk een soort theorie. Het idee dat vrouwen met rode nagels aantrekkelijker worden gevonden. En dat dames die op date gaan in hun nagels in de goede kleur rood lakken.
1: Ja, dat is echt een glimmend rood. Dat vuurrood.
2: Maar helpt het of helpt het niet?
0: Nou, dat gaan we straks even vragen.
2: Ja, ik heb wel rode nagels.
0: Oh, je bent op oorlogspad.
2: Ja, ja.
0: Nou, we vragen het straks even aan onze huisseksuologe Kokkie Drost.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: De Droomselectie.
7: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
6: De Droomselectie.
9: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl.

0: genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
2: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. 538 Nieuws.
8: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het lijkt erop dat er 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het...
9: Gratis, we doen met je mee. Plus.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: 538 Nieuws.

0: Delta-virus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op dit moment op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar 1000 agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel De Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht. Ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jette en Splinter Chabot. Gaan we naar het weer. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich af en toe zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Voor 10 graden in het zuiden tot 15 graden in het noorden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo, dan de fillers. Waar die staan weet Rick. Het zijn er 3. Begin op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 9 minuten. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 42 minuten.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
5: Doei!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster!
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Voor 5 mei, bevrijdingsdag vandaag. En nieuws voor vanochtend, historicus Geerten Waling. Die woont in Amsterdam en die vertelde gisteravond bij Pauw en de Wit aan tafel dat je daar steeds vaker acties ziet waarbij wordt gedemonstreerd. En hij vindt het dan ook dat de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam verwacht had kunnen worden en wellicht dus ook voorkomen.
2: Ik vind dat we dit niet alleen maar moeten verwerpen, maar dat we dit gewoon allemaal moeten voorkomen. Sorry, dat wordt onacceptabel roepen, heb ik alle hoogwaardigheidsbekleders zien doen vandaag. Maar dat is gewoon niet genoeg meer. Je had gewoon politie bij moeten staan. Je weet dat die dag zonder klein hekje zit het hier op de foto. Het hekje is een meter hoog. Kun je zo overheen springen. En dit had echt veel beter voorbereid moeten worden.
0: Ik had verwacht dat die gasten al lang gepakt zouden hebben. Ja, ze hebben die beelden wel geanalyseerd. Het zijn drie gasten in een lange zwarte regenjas. Als die dat pakken, wat voor straf zou jij ze geven? Het is vernieling van een nationaal symbool.
3: Is dat een maand gevangenisstraf? Een half jaar? 5 jaar?
0: Ja, dat weten ze aan de rechter. Ik weet niet welke straffen daarvoor staan.
3: Ja, ik weet dat het is van de rechter.
4: Maar sowieso een vrijwilligerstaak.
0: Dat zou een goede zijn, ja.
4: Vrijwilligerstaak. Ze gezinnig werk gaan doen. Ze hebben blijkbaar de tijd om dit te gaan doen.
3: Gevangenisstraf moet die gasten geven.
4: Laten ze beter iets nuttigs gaan doen.
0: Laat ze lekker monumenten schoon gaan maken. Stuur ze lekker op pad.
3: Lekker papier prikken.
0: Ja. De paspoortgate in de Eredivisie die is gisteren tot een einde gekomen. De KNVB die heeft van de rechter gelijk gekregen. Dat vertelt persrechter Erich bij de NOS.
5: De wedstrijd NACO uit Eagles hoeft niet te worden overgespeeld. En dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen.
0: Ja, en echt mazzel dat het er zo in staat, want dit had de KNVB zoveel problemen gegeven. Want als dit was doorgegaan, als deze wedstrijd overgespeeld
3: had, de hele competitie ook. Dan had iedereen kunnen vragen, we willen die wedstrijd overspelen. Waar stop je dan?
0: Maar zijn ze hier goed weggekomen dus, zeg jij?
3: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat ene woordje kan, dat heeft ze gered.
0: Ja, maar goed, er zal ongetwijfeld een jurist destijds naar gekeken hebben die ook gezegd heeft van, laten we daar kan van maken. Dan kan het nog alle kanten op. En dan de directeur van Avro Tros, die heeft de beslissing genomen om niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Johan Derksen die vertelde bij VI dat hij het juist goed vindt dat deze keuze ooit gemaakt is.
6: Ik vind het heel sterk van die man. En die krijgt er nou links en rechts van langs. En dan gaat die NOS de show stelen. Die gaat het uitzenden, maar die nemen het helemaal niet serieus. Want die hebben die vervelende gozer van Studio Sport. Hoe heet die?
3: Henry Schut.
6: Henry Schut hebben ze als commentator aangesteld. Dan weet je, voordat de prijzen uitgereikt zijn, slaapt heel Nederland.
3: Henry Schut nou precies van Songfestival?
6: Ja, niks.
7: Niks?
6: Nee. Wat weet hij van voetbal? Niks. Nee. Hij kan het hele Oude Testament opdreunen, dat kan hij wel.
0: Ja, dan dus Johan Derksen die nog even een persoonlijke rekening met Henry Schut aan het treffen.
3: Maar Henry Schut is de liefste man in de showbiz.
0: Ja, ik ken hem helemaal niet eigenlijk.
3: Ik ken hem vrij goed.
0: Ja, waar ken je hem van dan?
3: Nou, van Studio Sport.
0: Maar hij doet onder andere langs de lijn, doet hij.
3: Ja, hij is een fantastisch aardige vent.
0: Ja,
3: maar het is natuurlijk geen songfestival. Weet je wel, dan wil je toch een wat flamboyanter iemand misschien hebben. Iemand die helemaal daarin zit. Maar voor hetzelfde is de kenner, dat weet ik niet. Maar dat lijkt me niet.
0: Voor mij hebben Sander Landegaas er ook daar geweest. Jij zegt, je hoeft niet per se kennis van muziek te hebben om eraan te schrijven.

0: baan is geschoven, waarvoor hartelijk dank ook nog. Vandaag in het zuiden en oosten veel bewolking. Het regent, graad of 11 worden daar. Elders gelukkig droog, zonnige periode en daar maximaal een graad of 16 vandaag. En op de weg, Rick.
1: 5 files in de file met de meeste vertraging nu op de A27. Dat is Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Nieuwendijk. 5 kilometer lang en de vertraging 26 minuten.
0: Mena en Kim Wilde.

0: Babette met z'n tweeën, hoe dan ook in de Ochtend Show, om precies 7:15. Goedemorgen. We hadden het er net al even over, voor de mensen die net inschakelen, de Red Nail Theory. Dat is voor mensen die op date gaan. Want,
1: ik vind nagellak wel mooi.
0: Ja, het is prachtig. Zeker de goede kleur. Het kan ook helemaal verkeerd zijn natuurlijk.
1: Ja? Ja, is dat een persoonlijk dingetje?
0: Nee, maar je hebt bijvoorbeeld je hebt mooi rood. Florentine liet net haar nagels zien bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is schitterend.
2: Dat is
0: een
2: mooi
0: rood. Rood. Ja. Een mooie kleur rood is dat.
2: Beetje diep rood.
1: Maar lak jij ze zelf of laat je ze lakken?
2: Nee, laat ik doen. Kan dat niet.
0: Maar is het lakken of is het...
2: Nee, dat zijn wel niet gelnagels.
0: Oh ja, van dat gel.
3: Even die nepdingen erop zitten.
0: Maar goed, de theorie is dus dat dames met rode nagels... dat die als aantrekkelijker worden ervaren. En dat die dus eigenlijk op het moment dat ze op date gaan... dat ze eigenlijk 1-0 voorstaan. Dat is een beetje de red nail theory. Maar is dat waar? Klopt dit? Dat moeten we even checken bij onze huisseksuologe Kokkie Drost.

0: Goedemorgen, goedemorgen, hallo.
1: Even, ja, gewoon puur uit de nieuwsgierigheid, maar hoe is het met de nageltjes vanochtend?
0: Nou, die kunnen wel een beurtje gebruiken.
1: Oh, een nagel. De nagel.
2: Ja, je hebt een soortje van logo aan de beurt.
1: Ja. Nou, dat is knap. Binnen 10 seconden al volledig gespoord. Dat is gezellig. Hé, hey, maar Kokkie, even die red nail theory, had jij er wel eens van gehoord?
0: Nee, dat was voor mij nieuw. Ja, ik val natuurlijk niet meer helemaal in de TikTok-generatie.
1: Ah, nee.
0: Maar het verbaast me niet, moet ik je eerlijk zeggen. Want het is inderdaad wel het effect wat rode nagels hebben. Even heel kort samengevat. Als je rode nageltjes hebt, of je handen of je tenen, het is net welke lichaamsdeel zichtbaar is, dan kom je vaak wat zelfverzekerder over. En dat is omdat je dus letterlijk tot in de puntjes jezelf hebt verzorgd.
1: Ja.
0: En dat kan dus inderdaad een effect hebben op de manier waarop jij je gedraagt, op je attitude. En rood is natuurlijk ook een kleur die wordt geassocieerd met sensualiteit, met passie, met misschien een beetje seks. He, diva's, Marilyn Monroe, die hadden vaak van die rode nagels. Dus vaak in ons onderbewuste associëren we dat met iets spannends.
1: Ja, ja, maar daarmee zeg je dus ook dat bijvoorbeeld rode nagellak werkt beter dan blauw of groen.
0: Nou, dat is ook weer een leuk verhaal. De kleur rood heeft inderdaad dat effect dat je wat meer als sexy overkomt. Maar als je gewoon bijvoorbeeld houdt van zo'n nude kleur, zo'n huidkleur, zeg maar, of inderdaad zwart of groen, en je voelt je daar helemaal zelfverzekerd bij, dan heeft het uiteindelijk, nou ja, op een kleur rood nader omdat het gepassioneerd overkomt, maar wel hetzelfde effect in jouw zelfvertrouwen, in je attitude. Want jij houdt van die kleur, je hoeft niets te bewijzen. En dat kan voor heel veel mensen juist ook weer heel sexy zijn.
1: Ja, ja, maar het kan ook een beetje intimiderend werken misschien op een eerste date. Als daar iemand...
0: Dat ligt een beetje aan wat jij associeert met de kleur rode nagellak, denk
1: ik. Als jij dan gaat zitten met knalrode nagels en felrode lippenstift, dan kan je natuurlijk ook iets uitstralen van, kom maar op, ik heb er zin in.
0: Ja, vind je dat intimideren?
1: Nou, ik zeg dat kan intimiderend zijn, Kokkie.
0: Ja, dat zegt denk ik misschien wat over jou. Nou,
3: het hangt ook van de lengte van de nagels af, denk ik. Als je met van die hele lange, weet je, van die grijpers gaat zitten, dan wordt het al spannend, denk ik.
0: Ja, weet je, dat is ook iets. Elke cultuur, ja, die grijpers, ja. Elke cultuur heeft ook weer zijn eigen schoonheidsidealen. Dit is wat wij nu mooi vinden. Of aantrekkelijk, bewust of onbewust. En dat geldt dus ook weer niet voor iedereen. Want jij zegt, Tim, ik vind het een beetje intimiderend.
1: Nee, ik zei het. Kan intimiderend zijn.
0: Dat je daar geen gedoe mee krijgt.
1: Ik vind het prachtig. Ja. Ik ben gek op goede roodgelakte nagels, vind ik altijd
0: wel
1: mooi.
0: Maar
4: jij zegt, ik ben bang voor zo'n K nou.
1: Nou, nee, ik denk dat het voor sommige mannen, of vrouwen, is natuurlijk maar net hoe de date is opgebouwd, maar dat het misschien tijdens een eerste date al heel erg intimiderend kan werken, maar dat weet ik dus niet. Dat was eigenlijk mijn vraag aan jou.
0: Als zo'n persoon met die knalrode lippen, daarmee straal je eigenlijk hetzelfde uit. Lippen is zelfs nog wat sensueler dan nagels, omdat het eigenlijk al refereert naar die andere lippen.
1: Ja.
0: En die heel mooi rood staan te glimmen. Ja, dat kan wel een bepaald effect oproepen bij bepaalde mensen.
4: Wacht even, deze snap ik niet meer.
2: Andere lippen? Jezus,
0: Je schaamlippen. Weet je dat je lippen van je mond, als je die een extra kleurtje geeft, dat ook weer iets oproept bij van, hé, kijk, deze lippen staan heel mooi te stralen. En onbewust roept dat ook iets op met de andere lippenassociatie.
4: Ik heb er nog nooit naar gekeken, maar misschien mannen wel.
0: Ja, zeker. Ja, zo werkt dat in die breinen.
1: Is dat echt zo? Dit hoor ik ook voor het eerst. Nee hoor.
0: Ja, je hebt daarom een lippenstift zo sexy.
4: Ik ken me niet.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, dat is juist het idee dat lippenstift zo sexy is. Dat roept die associatie op.
1: Ja, ja. En zijn er nog andere, want we hebben het nu over rode lippen en nagels, maar zijn er nog andere dingen die je tijdens een date als dame of als man kan doen om een beetje indruk te maken?
0: Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk, het is een open deur, maar dat jij gewoon verzorgd eruit ziet. Kijk, en zoiets als, kijk, sommige mensen vallen ontzettend op tattoos. Voor andere mensen komt dat juist over als iets heel goedkoop, zeg maar. Ja. Dus net wat cultuurgebonden is. Je hebt inderdaad die grijpnagels. En wat denk je van die wimpers, weet je wel? Dat vinden sommige mensen prachtig, andere mensen vinden het afstotelijk.
3: Of hooghaken.
0: Dat is wel een hele leuke ook. Want hoge hakken zorgen niet alleen voor wat lengte toevoeging.
1: Ja.
0: Maar je gaat er ook rechter van lopen als vrouw.
1: Aha.
0: Aan de andere kant is het ook weer een opgelegd schoonheidsideaal. Want hoge hakken zitten echt totaal niet handig. Dus dan kun je bij sneakers juist weer uitstralen van, joh, ik ben lekker mooi zoals ik ben.
1: Ja. Maar nou, dit zijn allemaal dingen die vrouwen kunnen doen, hè? Maar is er ook zoiets voor mannen? Dat je, als je op date gaat, dat je kan zeggen van, nou, dit doe ik eventjes. En dan straal ik net iets meer zelfvertrouwen uit?
0: Sowieso. natuurlijk drie jaar naar de sportschool gaan en een enorm wasbord hebben opgebouwd. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Het is ook niet iets voor alle vrouwen opvallen. Ik denk dat het bij mannen veel meer gaat om de verzorging. Weet je, een baard of geen baard, dat is niet de vraag. Hoe ziet die baard eruit? Is die goed bijgewerkt aan de zijkant? Of is het zo'n hangend, een beetje aangegroeid ding dat toevallig ja niet wordt weggehaald? Daar zit het veel meer in. Hoe ruikt een man? Zit er niks in zijn oren? Zit er niks in zijn neus? Zit er niks in zijn ooghoeken? Dat zijn allemaal details waar vrouwen op letten.
1: Ja, ja. Kijk, dit zijn toch even de tips die je meepakt. Herken je dit, ja. Florentien? Ik check het even bij jou.
4: Ja, ja, mijn lijst is nog wat langer hoor dan dat. Maar inderdaad.
1: Waar let jij op dan, Flo?
4: Nou, ik let ook op bewegingen van een man. En hoe iemand praat. En of iemand geïnteresseerd is. Dat soort dingen. Maar goed. Ja, ja. Maar qua uiterlijk, ja, iemand moet wel schoon en fris zijn, lekker ruiken. En,
0: ja, maar het is niet zoiets als dat een man moet een snor hebben dat hetzelfde effect heeft als rode nagellak bij een vrouw. Dus
4: nee.
0: Voor een man zijn de hulpstukken helaas wat beperkter.
4: Ja.
0: Of misschien is het juist zegt dat ook al heel veel weer over een man. Die kan gewoon zijn wie die is.
1: Ach.
0: Ja, zielig, hè, uiteindelijk.
3: Ja. Over de nagels knippen.
4: Bijvoorbeeld een man die helemaal onder de botox zit, zou ik eerder op afknappen. Dan denk ik van, ben je dan zo onzeker dat je dat allemaal nodig hebt? Terwijl
0: ja,
4: vrouwen doen het ook. Terwijl daar het veel normaler wordt gevonden.
0: Ja, dat zegt iets, dat is de evolutiepsychologie. Die laat dus altijd nog zien dat een vrouw eigenlijk zoekt naar een man die haar kan beschermen.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje aan het verschuiven, maar in de oermens zit dat dus nog steeds.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat een vrouw de nagellak wel kan hebben. En dan, bij een man vinden we dat juist een beetje raar.
1: Ja. Nou, ik ben blij dat we het in ieder geval ook nog een beetje op een, in dit geval, wetenschappelijke manier hebben benaderd. De red nail theory.
0: Ja.
1: Maar het is vooral een social media dingetje dus. Dat is wel de conclusie die we kunnen trekken.
0: Zeker. Als je ervan houdt, doe lekker rode nagellak op.
1: En als je er niet van houdt, doe het dan ook vooral niet. Kokkie, dankjewel. Leuk je even gesproken te hebben. En een hele mooie dag.
0: Hoi, hoi. Jullie ook.
1: Even bellen met Kokkie, zo zie je maar. Het leidt altijd wel tot nieuwe inzichten. 7 voor half 8 in de ochtendshow van 538. En dit is muziek van Milka Chance, Stolen Dance.

0: talk about it.
1: Milky Chance en Stone and Dance bij 58 in de ochtendshow. Het is 7:55 en dat betekent dat wij ons opmaken voor het laatste nieuws zo dadelijk. En Florentien, die kan ons ongetwijfeld vertellen wat erin zit zometeen.
2: Welke moederdagcadeaus zijn populair op dit moment? Ga ik zo vertellen.
1: Oh, even wat tips.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel handig. Ik schrok ook vanochtend hoor, toen ik het hoorde. Oh ja, bijna moederdag. Moeten we even aan de bak natuurlijk.
2: Zondag, hè?
1: Ja, en zometeen kans op heel veel geld. Uiteindelijk wellicht misschien wel 10.000 euro in het kokerspel.
3: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten. Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
4: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed. Thanks, Bo.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: En actie, Olifant.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
16: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: De Kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
1: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Vandaag komt in het zuiden en oosten veel bewolking voor. Het regent bij een graad of 11 daar. Elders is het veelal droog, zonnige periode en 13 tot 16 graden. Dus iets warmer daar. En dan de files. Ja. Rick weet waar ze staan.
24: Erg rustig. 6 files. Begin op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij Velzen. 13 minuten vertraging. Dan de A9. Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het zijkanaal C12. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk. 10 minuten vertraging.
1: Dus 8:02. Tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De meeste actievoerders die werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vrijgelaten. Politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen. Eerder dit jaar werd zo'n goksite verbannen door de kansspelautoriteit, maar vergelijkbare sites zijn nog altijd in de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van het FD. En vandaag vieren we Bevrijdingsdag. 8 van de 10 Nederlanders vinden dat die vrijheid onder druk staat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Het komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ja, ze werd natuurlijk 2 maanden geleden opgepakt en krijgt een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog een keer doet, dan is het niet oeps. I did it again.
1: Heb je dit zelf bedacht?
24: Nee. Oh, daar zit ze al de hele tijd op de broer.
2: Nee, want ze heeft een proeftijd. Oké, veel mensen die hebben nu dus moederdagstress. Komende zondag dan is het zover. Vooral mannen, die halen dan nog even heel snel iets bij de benzinepomp voor hun moeder. Of hun vrouw natuurlijk, de moeder van zijn kinderen. 50% doet eraan mee en we geven gemiddeld €50 uit.
1: Ik vind het altijd zo lastig om dan iets te kopen voor mijn moeder.
2: Ja, ik weet dat mijn moeder altijd heel blij is met bloemen.
1: Ja?
2: Dus daar, en het liefst een hangplant voor in de tuin. Dus dan weet ik al dat ik goed zit. Dus dat is heel makkelijk.
1: Oh ja, ja dat is toch wel een idee, ja.
2: Of Chanel nummer 5.
1: Oh, die,
2: dat vindt ze ook altijd heel lekker.
1: Het bestaat toch 105 jaar dit jaar?
2: Dat klopt.
25: Ja, zo ruikt het ook.
2: Ja. Maar goed, als je de winkelfoldertjes erop naslaat, dan proberen ze je dus vooral te lokken om huishoudelijke apparaten te kopen. Zoals kruimeldieven, een groenteblender, strijkijzer, stofzuigers. Ja, ik vind dat
25: maar wel. Maar je komt er niet bij je moeder aan met een strijkijzer?
1: Of met een stofzuiger?
25: Alsjeblieft.
1: Dat is toch niet leuk?
2: Nee, ik vind dat zulke stomme cadeaus.
1: Maar ik snap wel dat die winkels dat graag willen verkopen.
2: Ja, er zitten hele dikke kortingen op, ook op dit moment. Feuns, krultangen, dat soort dingen. Maar goed, parfum is nummer 2. En de bloemen natuurlijk, hè, dat wordt toch wel het meest verkocht.
1: Okay.
2: En vooral pioenrozen zijn heel erg populair dit jaar. En kunstbloemen ook, hè, dat is natuurlijk ook wel.
1: Dat is blijvend.
2: Ja, en wat in opmars is, dat is Lego.
1: Lego? Voor vrouwen? Vrouwen?
2: Ja. Maar wacht even. Dat geeft heel rustgevend.
25: Een Lego brandweerkazerne aan je moeder.
2: Ja, ik snap het ook niet helemaal. Maar ja, misschien is het. Nou ja, mijn ouders die puzzelen dus heel veel.
1: Nou, maar dat is wel
2: heel rustgevend.
25: Maar dat snap ik.
2: Hè?
25: Zo'n Jan van Haasteren puzzel of zo, dat is wel leuk.
1: Is ook een leuke cadeau.
2: Er is een puzzel op tafel.
1: Dat is een leuke cadeau om te geven, ook een puzzel. Maar ik vind het Lego. Ik zie mijn moeder niet aan de keukentafel met een doos Lego zitten.
2: Ik ook niet echt. De douane heeft op Schiphol 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren achtergelaten bij een wc in de vertrekhal. De dieren waren vermoedelijk bedoeld om mee te nemen naar het buitenland, om te smokkelen. Maar ze waren voor de douane gedumpt in de prullenbak. En ik denk dat iemand douanevrees kreeg. Gelukkig. Ze leven nog. Ze zijn naar de opvang gebracht.
1: Dat is fijn.
2: Meer bij voetbalclub FC Volendam spreekt de trainer, Rick Kruijs heet die man, zijn spelers aan op hun schermtijd. Te veel scrollen op de telefoon is namelijk funest voor de concentraties. Voor de concentratie. En andere trainers doen het ook. Bijvoorbeeld die van Manchester City.
1: Ja.
2: Die heeft zelfs een complete internetafsluiting voor zijn spelers geregeld.
1: Wow.
2: Maar nou is de vraag van, mag een werkgever zomaar die telefoon afpakken? Of mag die zeggen van, je mag niet meer kijken op je telefoon? Nou, dat mag, zolang je dus op je werk bent.
1: Dan heb je daar zeggenschap over.
2: Ja, dan heb je daar zeg dat, ja, dat valt onder het instructierecht. Een werkgever mag gewoon regeltjes opleggen en bepalen wat. Je zit toch op je werk.
4: Nou, maar voor zo'n teamproces kan ik me best voorstellen dat de uurtjes voor zo'n wedstrijd het goed is als een team met elkaar bezig is.
1: Juist.
4: En dat ze niet allemaal op hun toestel zitten. Dat snap ik wel. Maar om nou de hele week op een voetbalclub het internet plat te leggen.
1: Ja, dat je dan de wifi afsluit.
4: Ja.
1: Of een nieuw wachtwoord erop zet. Ja. Flo, dankjewel even voor dit moment. Dit is de ochtendshow met Lucas Graham zometeen hier. Die hoor je na Just the Internal Lights on.

0: Marcus Graham. 7 years.
1: Once I was 7 years old.
0: Om 7:45 in de 538-ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Ja, we hadden het net even over Moederdag. Het zit eraan te komen komend weekend. En een van de cadeaus die zeer populair zijn dit jaar is Lego. En wij moesten daar een beetje om lachen.
2: Ja, een gek cadeau toch?
0: Zoals Jelte zei, ja, je geeft je moeder toch geen Lego brandweerkazerne om in elkaar te zetten. Maar het schijnt allemaal iets genuanceerder te zijn. We worden echt plat geappt en gebeld door luisteraars. Wow. Nanette onder andere. Goedemorgen, Nanette.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent zo'n Lego-liefhebster.
3: Ja, dat klopt. Al vanaf klein zo aan.
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat als jij nu Moederdag viert of een andere leuke gelegenheid, dat jij dan van je vriend of van je man dat je dan een brandweerkazerne krijgt.
3: Nee, ik krijg ook geen brandweerkazerne. Ik krijg gewoon bloemen die ik in elkaar kan zetten. En dat heeft hele leuke effecten. Want mijn huis staat vol met bloemen.
0: Van Lego?
3: Ja, van Lego.
0: Oh. Ja, ik heb ze volgens mij wel eens voorbij zien komen, maar
2: ik ga ze even googlen.
3: Ik was zondag jarig en ik heb magnolia's gekregen. En die mag ik zelf in elkaar zetten.
0: Nou, wat leuk zeg.
4: Maar zet je ze wel ook in een vaas?
3: Ja, ik zet ze ook in een vaas, ja.
0: En die is ook van Lego?
3: En dan kunnen de poezen daarmee spelen. Nee, de vaas is niet van Lego, nee.
0: Oké, oh, dat dan weet ik niet.
4: Ik moet zeggen, het ziet er inderdaad heel mooi uit. Het zijn mooie, ja, maar is het veel werk?
3: Ja, best wel. Ik ben er wel even mee bezig, een paar dagen. Na mijn werk en in mijn vrije tijd mag ik dan Lego'en.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik kende dit gebruik eigenlijk niet. Maar,
3: mijn man is er een paar jaar geleden mee begonnen op Valentijnsdag. Ja. En nu doet hij dan, als het bonusmoederdag is, dan krijg ik ook van de kinderen Lego bloemen.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja, ik denk als ik mijn vriendin Lego geef, dan kan ik een logeerkamer gaan Lego.
0: Nou, maar je ziet, Nanette is er hartstikke blij mee. Dat is hartstikke leuk. We gaan even naar Patrick. Patrick, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Want jij reageert ook onmiddellijk op de Lego als moederdag cadeau.
5: Ja, dat klopt. Ik liep met mijn dochter in een speelgoedwinkel. En die wees het gelijk aan. Een bosje rozen voor mama.
0: Ja, en die hebben jullie gekocht ook nu?
5: Ja, en die hebben we samen in elkaar gezet. En daar zat zelfs ook een pot bij.
0: Maar je hebt hem al in elkaar gezet en dan ga je hem zondag met moederdag ga je hem geven?
5: Ja, dat mag mijn dochter doen natuurlijk, hè.
0: Ja, maar je had niet zoiets van laten vrouwenlief hem zelf in elkaar zetten?
5: Ik denk niet, nee. De kleine vond het leuk om dat samen met mij te doen, dus dan doen we dat, hè.
0: Nou, kijk, zo zie je. Maar dat is heel populair. Er zijn heel veel luisteraars die hier over appen. William ook. Goedemorgen, William.
6: Goedemorgen.
0: Jij reageerde ook onmiddellijk hierop?
6: Ja, natuurlijk. Lego is de beste adres.
0: Maar jij klinkt niet als iemand die de bloemen in elkaar zit te zetten.
6: Nee. Ik ben iemand die zelf bouwt, een mokbouwer.
0: Een wat?
6: Een mokbouwer, my own creations.
0: Oh,
2: dan ga je echt zelf dingen verzinnen.
6: Ja. Maar zoals de kerk van Nijkerk die ik heb nagemaakt.
0: Oh, ik heb William wel eens ontmoet.
6: Ja, we hebben elkaar nog op Boerenmaandag gesproken.
0: Ja,
2: daar gaan we weer. Nee, ja.
0: Maar jij hebt ook meegedaan aan het programma Lego Masters, vertelde je.
6: Ja, ik was deelnemer van Lego Masters van Out of the Box. Afgelopen keer.
0: Maar jij kijkt dus naar gebouwen, zoals die gewoon ergens staan. En dan ga jij die helemaal proberen na te bouwen van Lego.
6: Ja, en dat is alleen maar eigenlijk gebaseerd op de foto's. En dan schat ik een beetje in hoe groot het is. En dan probeer ik het na te maken. Ja. En zo heb ik dus ook het huis van je overbuurman mogen maken.
0: Ja, dat klopt, ja. Die zei, ik wilde een maquette van mijn eigen huis van Lego.
6: Ja, wel leuk. Klopt.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
6: Ja, dat is waanzinnig, ja. En dan, als je dan ook hoorde wat zijn reactie was van Lex. Dan heb je iets gemaakt waar hij natuurlijk trots van is. En hij ziet het altijd. En dan herkent hij gewoon zijn eigen huis in Lego vorm.
0: Welke Lex? Ja, Lex Harding.
6: Lex Harding.
0: De oude radiomaker.
6: Die, yes.
0: Dat is jouw buurman? Ja, maar William heeft zijn huis nagebouwd.
2: Sowieso.
0: Maar
4: dat is niet in de achterstandswijk nummer 3.
6: Nee. Dat was een grote Lego doos. Ja.
0: Maar als er nu mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, ik wil ook bijvoorbeeld mijn huis van Lego nagebouwd hebben. Dat kan jij dan voor ze regelen?
6: Dat kan ik zeker. Dat is natuurlijk wel, er zit wel een kostenprijsje aan, maar dat kan zeker. Dan moeten ze gewoon op Instagram kijken bij William van Bricks. En dan kunnen ze mij gewoon een DM'tje sturen en dan kijken wat, wat er mogelijk is.
0: Maar moet je de 538-studio niet een keer van Lego namaken dan?
6: Ja, dat kan zeker. Ik zou zeggen, kom maar op met die opdracht.
4: Ja, ja, maar bij deze.
6: Ja. Dan kom je maar een keer langs bij mij, Tim, thuis. En dan kun je de rest nog eens even goed bekijken.
0: Nou, we zullen er eens over nadenken. William, leuk in ieder geval dat je even belde. Een echte Lego-liefhebber. Dat voor wat betreft de bloemen die dus populair zijn voor Moederdag. Maar dan van Lego. Het is 8:12 in de ochtendshow. Wij gaan zo meteen ons kokerspel spelen. En dat doen we om ongeveer 8:15. 3 kokers hier in de studio. In die kokers zitten geldbedragen, maar ook vragen. En het is eigenlijk heel simpel. Beantwoord jij de vraag uit die koker goed, dan win je het geldbedrag dat in die koker zit. En speel jij alle 3 de kokers weg, dan maak je kans op uiteindelijk een geldbedrag van...

0: Nou, ik weet zeker dat je een kleine glimlach op je gezicht krijgt toen je deze plaat hoort. Ik zie de moves. Heb jij er gewoon nog bij, Rick?
1: Nou,
0: deze plaat?
1: Ja,
0: die zit lekker te swingen.
1: Dus ik vind, die videoclip, weet je, dat ze van links naar rechts gaat met die...
0: Met die housebroek, toch?
1: Ja, dat was een dat moest toch een drollenvanger?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ik vond het iconisch. Ja.
0: Ja, hij maakte dat redelijk populair in die tijd. MCM hoorde je en You Can't Touch This in de ochtendshow voor de morgen.
2: En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: Ja, dat is de nieuwe single van Miss Montreal. Wij zijn fan. Schuiven.

0: Deze week als smulschijf hier in de ochtendshow te horen. Schuilen, zo heet het liedje. Straks in deel 3 alweer van dit radioprogramma hebben wij onder andere een jarige vriend van de show aan de telefoon.
1: Oh?
0: Ja, en dat is wel leuk, want hij is op dit moment aan het doen wat hij ooit bezong in een van zijn liedjes.
1: Ja, ik zit even te denken.
0: Ja.
2: Nou.
1: Welk liedje was dat dan?
0: In Spanje.
1: Oh.
0: daar bellen we hem zo meteen ook even. En wij spelen het kokerspel met kans op 10.000 euro.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Scherp zien. Zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
3: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
3: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De

0: wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat ermee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar cent.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boten aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. Daarbij zijn al zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. En veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid. Dat meldt 1 vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. Gaan we naar het weer. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. 12 tot 16 graden wordt het vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel Flo, dan de files.
12: Rick, weet waar. Begin op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de brug over het Zijkanaal C. 36 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. 27 minuten vertraging. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid. De vertraging 13 minuten.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: over op Ziggo. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. 538.

0: Kaiser Chiefs, Ruby, om 7:07. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 5 mei vandaag, bevrijdingsdag en nieuws vanochtend. Ja, het is de afgelopen dagen weer onrustig in de straat van Hormuz. Minister van Defensie Dylan Jezilkus die vertelde gisteravond bij RTL Tonight dat er een kans bestaat dat Nederland daar in actie gaat komen.
3: In een fase waarbij je zegt, alle partijen zijn het erover eens, er is een ceasefire en wij kunnen er naartoe. Dan zal Nederland ook een verantwoordelijke rol spelen. En dan hangt het er vanaf inderdaad, wat doen andere landen, wat voor combinatie. En die scenario's maken we nu allemaal.
0: Ja, want dus de minister van Defensie daar gisteravond aan tafel. Laatste weken ging het gerucht dat Dick Advocaat zou terugkeren als bondscoach van Curaçao. René van der Gijp die gaf daar gisteravond duidelijkheid over bij Vandaag Insight.
4: Spreek je die Cor Potman? Die kom je wel eens tegen, toch? In de Harbour Club of zo?
5: Ja, tuurlijk. Nee, maar ik spreek Casper ook. En Dickie ook wel. Maar volgens mij, Dickie heeft de druk zat nu. Die is met dat Feyenoord volop in beweging.
4: Ja.
5: En die is met zijn dochter nog steeds in beweging.
4: Zou het geen optie zijn?
5: Nee, voor hem zou het geen optie zijn.
4: Oké.
0: Okay. Geen optie dat hij terugkeert bij Curaçao. Ja. Dick Advocaat.
6: Dat is een sneu verhaal eigenlijk. Dat is echt jammer.
0: Blijft een beetje gek hoe dat gelopen is natuurlijk. Hij is hals over kop teruggekeerd naar Nederland. Want het was met zijn dochter ging het niet goed.
6: Nee.
0: Toen is hij vervolgens wel weer bij Feyenoord aan de slag gegaan.
6: Ja, want hij is echt dagelijks met Van Persie bezig om hem te helpen. Maar ja, dat kun je natuurlijk vanuit Nederland doen. Dus natuurlijk wel, daarvoor hoef je niet op Curaçao te zijn.
0: Nee, daar zit een keer punt. Maar stel dat hij wel zou overwegen om terug te keren, is Fred Rutte, want die zit daar natuurlijk nu als trainer, zou die geneigd zijn om dan weer een stap terug te doen?
7: Ik denk het wel. Fred is een hele aardige vent, hè?
0: Ken jij Fred? Ken je hem goed?
7: Jazeker.
0: Maar het blijft toch vreemd dat je op een gegeven moment wordt ingevlogen als de vervanger van en dan zou hij toch weer terugkeren.
6: Ja, ik denk als Dick zegt ik wil terugkomen en ik ga die paar bekijken. Het is ook niet zo dat ze heel ver dat toernooi gaan komen natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, Curaçao gaat niet de halve finale halen.
0: Nou, dat weet je niet, hè?
6: Nee, maar dat
0: zijn wel gekkere dingen gebeurd.
6: Maar dat moet Dick toch wel, als hij terug zou willen komen, dan gaat dat gebeuren.
0: En de advocaat van Ali B. heeft laten weten dat de rapper donderdag aanstaande niet aanwezig zal zijn bij de uitspraak van het hoger beroep. Bram Moskovic vertelde bij Shownieuws dat het opvallend is dat de rechter wil weten of Ali er is in verband met de manier van uitspreken.
8: Hij hoeft niet te komen, een verdachte, tenzij het Hof zegt u moet er zijn, maar dat hebben ze niet gedaan, dat heeft de OM ook niet gevorderd. Als u er niet bij bent, dan spreken we het arrest anders uit, want zo begrijp ik hem, dan wanneer u er wel bij bent. Als die dat wilde weten om de aanspreekvorm te bepalen, dan is dat überhaupt te laat.
6: Ja, niet helemaal.
0: Nou, ik begrijp ook niet wat u bedoelt.
6: Een raar detail.
0: Maar volgens Bram is het dus zo dat de rechter er in de uitspraak rekening mee houdt of hij erbij is of dat hij niet aanwezig is in de zaal.
6: Ja, maar dat heeft niks te maken met de strafmaat dan, toch?
0: Dat blijkt me niet. Maar het gaat om de manier van aanspreken.
6: De aanspreekvorm dan, maar dat is toch zo aangepast?
0: Ja,
6: dat lijkt me niet echt het moeilijkste in de uitspraak.
0: Ja, of zij weten, ze weten natuurlijk al lang wat ze uit gaan spreken. Maar stel dat hij inderdaad weer veroordeeld wordt.
7: Nou, dat hoort hij natuurlijk.
0: Ja, dat denk jij, hè?
7: Ja.
0: Ik hoor nu toch wel een hoop mensen zeggen van het is allemaal nog niet zo zeker en het kan echt alle kanten op. Maar hij hoeft niet direct dan weer de gevangenis, dan hoeft hij naar de gevangenis, want dan kan hij er weer in cassatie gaan gelopen.
6: Ja, en dat duurt gemiddeld zo een jaar. Dus dan ben je weer een jaar verder.
0: Ja. Nou goed, aanstaande donderdag dus de uitspraak van het hoofd.

0: Backstreet Boys!
1: Weet je nog dat we ze een paar jaar geleden hier live hadden?
0: Ja, dat zal ik nooit vergeten. Zo.
1: Er stonden een partij mensen hier voor de deur.
0: En dan overdrijven. Ja, nou, vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want de fans van de Backstreet Boys die waren meegegroeid met de Backstreet Boys. Qua leeftijd. Wat natuurlijk ontzettend grappig is. Maar we hadden, ik denk een man of... En dan overdrijf ik niet als ik zeg dat er wel 100 mensen buiten stonden. Ja. Die allemaal met de Backstreet Boys op de foto wilden. En die ook allemaal met de Backstreet Boys op de foto zijn geweest.
1: Die gasten waren zo aardig.
0: Niet normaal. Dat is, ik geloof zelfs dat ze uiteindelijk een van de fans nog mee naar huis hebben genomen.
1: En uit elkaar hebben getrokken.
2: Het 538 Kokerspel.
1: Ja, zo aardig.
0: Zo zijn ze, die Backstreet Boys.
1: Ja, Backstreet Boys.
0: I want it that way. Nou, wij gaan het kokerspel spelen. Sophie inmiddels weer bij de kokers plaatsgenomen.
3: Ja.
0: In die kokers zitten geldbedragen en een bijbehorende vraag. Dus elke koker vertegenwoordigt een geldbedrag en een vraag. Heb je de vraag in de koker goed, dan win je dat geldbedrag. En mag je beslissen of je doorspeelt naar de volgende koker. Ja. Die automatisch een hoger geldbedrag heeft.
1: En dit spel spelen we in de ochtend.
0: En in de middag.
1: En in de middag.
0: Zeker. Ja, dus je kan ook in de middagshow geld verdienen. Maar Richard, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij koos ervoor om in de ochtend even contact te zoeken en hier wellicht 10.000 euro te verdienen. Want dat is het uiteindelijke geldbedrag dat je kunt verdienen. Hoeft niet zo te zijn uiteindelijk, maar dat kun je verdienen. Als jij de vragen goed beantwoordt in het kokerspel.
4: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. En je bent op dit moment werkzaam in de bouw, zie ik staan.
4: Ja, klopt.
0: In de straat van Arjen.
4: Nou, dat heb ik me laten vertellen, ja. Ik heb me nog niet gezien, maar ik heb me laten vertellen dat zij hier net iets verderop in de straat woont, ja.
0: Oh, joh. Hé, maar even, het is 9:10. Misschien dat je zo meteen... Kan je de kango even aanzetten?
4: Ja, we gaan het best doen. Ja.
0: Richard, jij gaat spelen in het kokerspel. Je weet volgens mij hoe het werkt. Je mag ieder moment beslissen om te stoppen. Maar weet wel dat als je doorspeelt en de vraag fout beantwoordt... dan ben je het geldbedrag dat je gewonnen hebt kwijt.
1: Alles kwijt, hè?
0: Dan win je helemaal niks.
1: Ja. Alleen een staatslot. Een lot nog.
0: Ja, dan krijg je staatslot.
4: Ja. Ja, nou is in ieder geval wat.
0: Dat sowieso. Maar het zou leuk zijn als jij er vandoor gaat met veel geld. We gaan de eerste koker spelen, daar gaan we.
4: Ja,
2: koker 1.
0: En dan kijk ik Sophie aan. Vraag het naar Sophie.
3: Ja, nou daar zit gelijk best wel een lekker bedrag in. Namelijk 1000 euro.
0: Zo!
4: Kijk, dat zijn opschieters.
3: Zeker. En daar hoort natuurlijk een vraag bij.
0: Ja, nou ik ben heel erg benieuwd. Je krijgt 8 seconden bedenktijd, Richard. Als je te laat bent met antwoorden, moeten we het helaas fout rekenen. Dus doe antwoord geven binnen 8 seconden.
3: Komt
4: gaan we doen.
3: Op welk Nederlands waddeneiland staat de vuurtoren met de naam Brandaris?
0: Richard.
4: Dat moet Terschelling zijn.
0: Dat moet Terschelling zijn. Ik zie Sophie al blij en knikkend kijken.
3: Dat klopt.
0: Het is goed, ja! Richard.
4: Dat is 1.
0: Dat is 1. Oh jee, daar maak ik uit op dat jij gewoon van plan bent om door te spelen.
4: Tuurlijk,
0: zegt hij ook gewoon.
3: Oh, spannend!
0: Nou, dan gaan wij naar de tweede koker. Sophie, kijk jij eens even wat er in...
2: Koker 2.
0: ...zit aan geldbedrag.
3: Zo, nou dat is ook lekker hoor. Een bedrag van 4000 euro.
1: Wel, wie betaalt dit allemaal, jongens? Niet te geloven, ik denk...
0: 4000 euro. En daar hoort natuurlijk ook weer een vraag bij.
3: Zeker, daar komt-ie. Welke Nederlandse voetballer maakte de winnende goal in de EK-finale van 1988?
4: Marco van Basten.
0: Marco van Basten.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat was natuurlijk niet echt de winnende goal, want dat werd 2-0. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hij maakte hem wel, Marco van Basten.
1: Gullit ook één.
0: Ja, Gullit ook één. Ja, dus,
1: eentje ben je er zo één.
0: Ja, nee,
1: eentje niet.
0: Wij gaan naar de laatste vraag.
1: Ja.
0: Tenminste, als jij die gesteld wilt hebben, Richard... want jij hebt nu 4000 euro in de laatste koker... dat weten we zeker, zit een hoger geldbedrag dan 4000 euro.
1: En dat bedrag win je.
0: En dat bedrag is ook het geldbedrag dat je wint... als je de vraag in die koker goed beantwoordt.
1: Oei.
0: Maar het risico bestaat dat je die vraag fout beantwoordt... en dan ben je dit geldbedrag kwijt. Dus het is helemaal aan jou wat je nu wil doen.
4: Nou, dan hou ik het bij deze 4000 euro. Die, die komt heel erg lekker.
1: Oh.
0: Maar hoezo komt hij zo goed van pas dan, Richard?
4: Ja, er komen een hoop weekendjes weg de komende tijd. En,
0: ik hoor het al.
4: Dus die zijn allemaal lekker betaald.
0: Richard is een levensgenieter. Nou, van harte gefeliciteerd! Ja!
4: Dankjewel, jongens.
0: Jij wint 4000 euro en een staatslot. En deze prijs wordt je aangeboden door Staatsloterij. Van harte gefeliciteerd. Zullen we even kijken? Sophie, gewoon...
3: Gewoon even uit nieuwsgierigheid.
0: Ik ben gewoon benieuwd welke vragen in de, of welk geldbedrag er in die laatste koker zit.
1: Als je maar niet gaat vragen, had je deze geweten.
0: Wat is het geldbedrag?
3: Het geldbedrag dat erin zat was 10.000 euro.
0: Oh.
4: Dat zal je altijd zien.
5: Ja. Maar nu de vraag.
0: En gaan we die stellen?
5: Gaan
0: we die...
5: Ja, natuurlijk gaan we stellen.
0: Gaan we de vraag stellen?
3: Ja, is wel leuk, hè?
4: Stel hem.
3: Oké. Okay. Hoe heet de huidige leadzanger van Kensington?
4: Dat had ik niet geweten.
3: Oh, gelukkig.
4: Nou. Dat had ik niet geweten.
5: Oh. Dan heb je een goede beslissing genomen. Ja.
0: Wat was het antwoord, Sophie?
4: Wel.
3: Jason Dout.
0: Jason Dout, ja. Nou, Richard, je hebt fantastisch gespeeld, want anders was je alles spijt geweest. En nu ga je er gewoon vandoor met 4000 euro.
5: Hoppatee.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van harte gefeliciteerd. Onwijs veel plezier ermee en leuk je gesproken te hebben.
4: Vond goed, jongens. Fijne uitzending.
0: Maar even herrie maken daar, hè, in de straat van Arnhem.
4: Ja, gaan we doen. Oké,
0: hoi. Het is 7 minuten voor 8:30 in de ochtendshow met Max en Andy Grummer.

0: Max en Andy Grammer. En The Thing I Love in de ochtendshow. 4:30. Leuk, zegt het kokerspel. Nou, morgen spelen we weer een nieuwe ronde. Dus voor mensen die geld goed kunnen gebruiken.
1: En dat vanmiddag, hè?
0: Ja, nee, tuurlijk.
2: Zeker weten.
0: In de middagshow gaat er ook weer een nieuwe ronde gespeeld worden. En eigenlijk op dezelfde wijze. Dus elke koker vertegenwoordigt een geldbedrag. En als jij de vragen in die koker goed weet te beantwoorden, ja, dan ben je spek over. Ga je er dus misschien wel vandoor met heel veel geld, zoals Richard net, die 4000 euro won. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws vandaag?
3: Nou, naar de wc gaan wordt echt nooit meer zoals het was. De wc-rol verdwijnt.
0: Oh nee!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel, waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
8: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Omdat de vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben.
11: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
18: Kippie. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
24: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag komt in het zuiden en oosten veel bewolking voor. Daar valt ook af en toe een regenbui. Het wordt daar slechts 11 graden. Elders is het veelal droog. En zonnige periodes met 13 tot 16 graden. Een overzicht van de ochtendspits op deze dinsdag. Het is niet zo druk, hè?
26: Nou, heel rustig zelfs. Twee files. Eén op de A15, Gorkum, Ridderkerk bij Ridderkerk Noord. 32 minuten. Ander op de A16, Breda, Rotterdam bij Ridderkerk Zuid. De vertraging 15 minuten.
0: 8:55 en dus de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In winkels van Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef die begint in 4 filialen... en daarna wordt de test uitgebreid. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat. Dat heeft een vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij... en het oprukken van extreme denkbeelden. En zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanaf vanmiddag bevrijdingsfestival. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Sabot daar samen met premier Jette het startsein voor. De Jossie-band gaat als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter 4 van de festivals af. Nou, vandaag kun je natuurlijk de vlag ophangen. Eigenlijk had je hem al moeten hangen. Want je moet bij zonsopgang, moet jij die vlag omhoog hijsen.
0: En voor zonsondergang moet je
3: hem... En voor zonsondergang moet je hem dus weer helemaal naar beneden halen. Hij mag helemaal in de top. En bevestig de vlag aan een stok die zo lang is dat de vlag de grond nooit mag raken.
0: Oh ja, maar dat is ook met het ophangen. Als je hem strijkt ook weer, dan mag de vlag...
26: Strijken?
0: Ja, zo heet dat toch, de vlag strijken.
26: Is dat zo?
0: Oh, als je hem naar beneden haalt.
26: Ik dacht echt strijken.
0: Nee, ben gek. Ik ga de vlag niet strijken.
26: Nee, maar. Je bent wel aardig.
0: Maar hij mag, dacht ik, de grond niet raken. Dat is oneerbiedig.
3: Nee, dat is oneerbiedig. En hij mag ook het verkeer niet storen.
0: Nee, dat is dat lijkt me
3: zo onhandig. Maar hebben jullie hem hangen? Ik heb hem niet hangen nog.
0: Nee?
3: Nee, dat
0: heb ik. Ja, ik wel. Oh, wat goed.
26: Ik heb een vlag, maar ik heb hem nog niet hangen, nee. Dan moet ik straks naar huis om hem te gaan hangen.
0: Ik had gisteren nog even ruzie met... de vlag moet half stok, maar dat is altijd een beetje ingewikkeld. Wat is dan ongeveer half stok?
26: Nou,
3: 2/3.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Het is op 2/3 moet hij... ik had hem echt een beetje op de helft hangen, maar dat zag er zo lullig uit.
3: Ja, je moet hem om 6 uur 's avonds eerst helemaal omhoog hijsen... en dan langzaam terug strijken naar 2/3. En weet je of vandaag bijvoorbeeld, bevrijdingsdag, moet er een wimpel bij, ja of nee? Moet je wel even weten.
26: Dat
3: natuurlijk.
26: Mag. Dus zou zeggen, het is feest. Je hebt de wimpel.
3: Nee, het is dus niet de bedoeling dat je vandaag die wimpel erbij hangt. Alles mag natuurlijk, je krijgt geen boete. Maar het is niet de bedoeling. Alleen op Koningsdag wordt dat gedaan. En op de verjaardagen van Maxima en Beatrix en Amalia.
0: Oh, kijk, nou, dat zijn eventjes
3: dat
0: toch...
3: moet je ook maar net even weten, toch?
0: Van die vlagfeitjes.
3: Vlagfeitjes.
0: Toch maar even mee hier.
3: Dan groot nieuws, want namelijk het kartonnen toiletrolletje gaat op de schop. Hij verdwijnt gewoon.
0: Wat?
3: We krijgen dus een wc-rol zonder koker. En dat is een uitvinding door EDET. Het is onderdeel van Essity. En deze nieuwe smart toiletrol, zoals die dan heet... kreeg afgelopen week ook de innovatieprijs Wheel of Retail.
0: Ja, je zou denken, briljant. Hè?
3: Ja.
0: Maar hoe kom je hierop? Dat vragen we even aan de commercieel directeur van Essity. Dat is Joyce Browns. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Ja, de wc-rol verdwijnt, tenminste in de vorm zoals we hem kennen. Je zou denken, hoe is het nou mogelijk dat het al die jaren heeft bestaan... en nu blijkt het helemaal niet nodig te zijn, dat kartonnetje dat erachter zit.
27: Ja, dat klopt. Nou, niet helemaal nodig. We hebben er lang onderzoek naar gedaan om ervoor te zorgen... dat we op dit moment op de markt kunnen komen met een toiletrol zonder rolletje.
0: Ja.
27: We zijn met consumenten gaan praten en daar bleek uit... nou, een stukje gemak en ook duurzaamheid is hetgene wat consumenten belangrijk vinden in die aankoop. En toen zijn we gaan zoeken naar hoe kunnen we nou die toiletrol maken zonder dat rolletje...
0: Ja.
27: Dat toch wel voor wat irritatie zorgt.
0: En hoe werkt dat dan? Want je zou denken, dan wordt het een heel slap stuk papier.
4: Een hoopje. Ja.
27: Het exacte geheim ga ik natuurlijk niet aan jullie onthullen. Maar wat we gedaan hebben is gezorgd dat de rol op een andere manier geproduceerd wordt. Waardoor die wel net zo stevig is als wat jullie gewend zijn van Edet.
0: Maar hij ziet er verder wel hetzelfde uit. Je hebt pas bij het laatste velletje heb je door van er zit geen kokertje in.
27: Ja, het werkt precies hetzelfde als je normale rol. De rol is wel dikker, want we hebben er een maxi-rol van gemaakt. Dus er zitten twee keer zoveel vellen op een rol. Zo. Dat is ook goed voor het milieu.
0: Ja.
27: En je hoeft de rol dus minder vaak te vervangen. En als die dan uiteindelijk op is, heb je geen rolletje dat je nog weg moet gooien.
3: Maar past die nog in de normale houder? Of moet iedereen nu zijn houder aanpassen?
4: Ja, dat is het leuke.
27: Nee, ook dat hebben we getest. Het past.
3: Oh, het past.
4: En het laatste velletje, is die net zo, veegt dat hetzelfde als het eerste?
27: Ja, het laatste velletje veegt net zoals het eerste. Ik zou echt zeggen, probeer het. Het is echt een ontzettend prettige innovatie.
0: Nou, wat goed. Ja, je zit niet meer met die vervelende rolletjes natuurlijk. Nee. Dat je had,
3: maar de kleuterjuf zal hier niet blij mee zijn,
0: nee,
3: denk ik.
0: Dat heb jij goed gekund.
27: Nee, ik denk inderdaad dat we op zoek moeten naar een alternatief voor alle knutselwerken. Maar genoeg andere verpakkingsmaterialen die in die leegte kunnen springen, denk ik.
0: Maar is het nu ook goedkoper, de nieuwe wc-rol?
27: De prijs is vergelijkbaar, althans wat wij adviseren, met de rest van ons assortiment. Het is ook niet goedkoper om te produceren, maar absoluut goed voor het milieu. Dus daar doen we het voor.
0: Want hoeveel karton wordt er op deze manier bespaard op jaarbasis?
27: En de producten zijn ingestroomd halverwege 2025. En tot dusver hebben we 1260 kilo karton bespaard.
0: Zo,
3: dat is wel heel veel.
27: Ja. Het gaat echt heel hard, ja.
3: En kun je hem al kopen?
27: Ja, zeker bij grote retailers in de Nederlandse markt.
0: Nou, Joyce, fijn dat je er even over wilde vertellen, over de wc-rol. Ik heb nooit gedacht toen ik vanochtend mijn bed uitstapte dat ik het
4: grap had.
0: Dat ik de wc-rol zou hebben, 3 minuten lang. Maar een mooie innovatie, dankjewel en veel succes ermee. Tot zover eventjes dit nieuws. Wij hebben zometeen hier in deze radioshow een jarige vriend van dit programma. Die moeten we even feliciteren.

0: hangt de vlag uit. Dat is in het kader van de 5 mei-viering, Bevrijdingsdag. Maar misschien ook wel een klein beetje in het kader van de verjaardag van deze man. Want een jaar ouder geworden en aan de telefoon op dit moment vanuit Spanje... Mart Hoogkamer, Mart!
1: Hey!
0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen, lieve mannen.
0: En gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Je bent nog op een leeftijd dat ik gewoon mag vragen hoe oud, hè?
1: Ja, ik ben 28 jaar geworden, jongens.
0: Oh, wat een heerlijke leeftijd, man.
1: Ja,
0: en dan ook nog eens
1: nog wel.
0: De verjaardag vieren in het buitenland, dat doe je goed.
1: Ja, joh, nee, joh. Ik ben even door een paar vrienden meegevraagd om even 2 dagen in Spanje te gaan.
0: Maar dat is speciaal voor je verjaardag dat je daar zit?
1: Ja. We bouwen een beetje van kaarten, fanatiek kaarten. Nou, weet je wel, met die gasten onder elkaar. Dus we hadden daar een kaartbaan buiten, je kent het wel.
0: Ja, nou, eigenlijk niet, maar...
1: Nee, dus dat zijn wel leuke dingen.
0: Wat goed, man. Hey, en dan, want je bent thuis volgens mij. Ik zag wat foto's voorbij komen op je Instagram, maar je zit in een redelijke verbouwing volgens mij.
1: Ja, dat klopt. En die houdt niet op, joh. We zitten al een jaar in. Het is nou gelukkig bijna af. En over 2 maandjes kunnen we erin.
0: Maar ik zag wat foto's voorbij komen.
1: Ja.
0: Maar dat doe jij niet verkeerd qua huis dat je aan het bouwen bent.
2: Dat is een villa.
1: Nou ja, ik zelf ben het niet aan het verbouwen. En Nee, maar het is voor mij is mooi. Je hebt er hard voor gewerkt. En als je dan daar als gezin kan eindigen samen, toch? Dan,
0: ja, man.
1: Dan ben ik onwijs blij en trots, joh.
0: En het is je meer dan gegund, Mart. Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik vind het alleen maar onwijs leuk voor je. Hé, hey, maar want dat betekent dat jij de verjaardag niet in het bijzijn van je kind viert vandaag?
1: Nee, ik vlieg vanavond terug.
0: Oh!
1: Nee. Ik zit om 6 uur gewoon in het vliegtuig, joh, jongens. Dus ga ik lekker naar mijn gezin toe.
0: Nou, hartstikke goed, hartstikke goed. En dan, doe je nog iets met familie over de vloer of is het gewoon lekker op jezelf?
1: Nee, ik denk wel dat ik vandaag of vanavond even een drankje ga drinken met een paar vrienden bij me thuis.
0: Ja.
1: Maar het is voor de rest, een beetje, je bent papa, hè, dus het is een beetje saai aan het worden allemaal.
0: Je moet je een beetje gedragen nu.
2: Ja, maar voor een weekend met vrienden klinkt jij nog best fris, vind ik, hoor.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben helemaal in barrels, joh. Dat wil je niet weten, man. Ik kan amper lopen.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, man, hou toch op. Nee, maar het was gezellig. En je kent het, een paar drankjes gedaan. En ik ben de enige die geen kater heeft, want ik wist wat er vandaag zou komen natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Hé, hey, en een beetje bijgekomen van je optreden op Koningsdag ook, want dat was ook wel een groot feest.
1: Ik moet zeggen, het was echt een geslaagd feest. Elk jaar, en ik vond het dit jaar weer... Dus veel leuker dan vorig jaar. En het lijkt wel alsof het elk jaar steeds meer uit de hand loopt, joh.
0: Nou, we hebben dat van meer mensen teruggehoord. Maar hoe kan dat dan? Waar ligt het dan, denk je?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk toch meer ook... Toch ook wel dat er voor ons... als volkszangers, zeg maar.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dat toch wat meer... er stond voor mijn gevoel ook.
0: Maar je...
1: Ja, op het podium. Dus dat ik recht vanuit ging van een Robert van Hemert, Yves Berends, noem het allemaal maar op, weet je wel. Dus ik denk ook wel dat de mensen dat ook leuk vonden.
0: Het kan prima hand in hand ook tussen de andere popmuziek.
1: Ja, precies. Ja.
0: Heerlijk toch, dat het allemaal wat meer in elkaar overvloeit. En dan aanstaande zaterdag natuurlijk ook nog het Dikste Café.
1: Dikste Café, ja. Dat gaan we ook nog doen. Nee, het gaan we gewoon lekker door, gelukkig, jongens.
0: Ja, man. Ja. Hey, en het gaat natuurlijk heel veel over het Songfestival deze dagen. Want dat zit er ook weer aan te komen. Ja, we weten allemaal, Nederland doet niet mee. Maar het is een soort goed gebruik dat je aan iedere zanger en zangeres... die je spreekt in deze periode, dat je vraagt... sta je daar ooit voor open? Dus ik ga jou ook maar weer een keer stellen. Sta je er ook voor open, voor het Songfestival?
1: Nou, ooit misschien wel, nu alleen nog niet. Maar als ik het zou doen, zou ik wel heel graag... Engels of Italiaans willen zingen. En waarom is gewoon puur omdat ik het Nederlands...
2: Zat ben.
1: Nee, maar ik vind het als je meedoet aan zo'n Eurosongfestival en je gaat dan een Nederlandstalig liedje zingen, dan... het klinkt niet op zo'n... Je snapt wel een beetje wat ik bedoel, toch?
0: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar...
1: Rick, snap je ook een beetje wat ik bedoel, Rick?
3: Ja, jongen, ik begrijp je helemaal.
0: Maar het voelt een beetje gek uit de mond van iemand die natuurlijk groot is geworden als zanger van het Nederlandse lied.
1: Ja, tuurlijk wel, maar als iedereen dan bij zo'n Eurozone Festival Engels staat te zingen, jij staat een beetje, ik ga zwemmen te zingen, dat klinkt ook voor geen meter.
0: Het valt wel op. Hey, het valt wel op, dat is een ding dat zeker. Nou,
1: het valt wel op, ja. Nee.
0: Mart, fijn je even gesproken te hebben. Ik zou zeggen, geniet er nog even van daar in Spanje. En ja, er is natuurlijk na dit gesprek maar één plaat mogelijk om te draaien. Ja, je voelt hem aankomen.
1: Ja, lief van je, de mannen.

0: Hotelkamer, jarig vandaag in Spanje. En daar is ook precies precies de plek waar hij de verjaardag aan het vieren is. Ook zo hebben we net van hem begrepen. Het is inmiddels 6 minuten voor 9 uur. Zometeen bij ons in deze radioshow. Het illustere radiospelletje. Begin de dag met een mooi bedrag. Je maakt kans op een prachtig bedrag van €538. Als jij zometeen kunt vertellen van wie, en dat is wel even leuk, deze stem is.
1: Je kan één ding niet kopen en dat is de tijd.
0: Ja, wie of wie zou dat nou zijn?
2: Mag ik hem nog één keer horen?
0: Nou, heel snel dan.
1: Je kan één ding niet kopen en dat is de tijd.
3: Tijd is niet te koop.
0: Nee, tijd is net als gezondheid en heel veel andere zaken. Oh. Maar via 0909-30538 gaan wij zo dadelijk op zoek naar een kandidaat die denkt te weten wie dat was.
4: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
5: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert
5: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
4: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
5: Dan win je €20.000.
4: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
5: Aanmelden via 538.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Laat het zien.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
21: Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
23: Aldi. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
1: we vieren. Aldi.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet, dat meldt het AD. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. En vandaag, op bevrijdingsdag, zijn er weer meerdere bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter, Chabot en premier Jetten. En samen steken ze dan het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar door Jos die Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Gaan we naar het weer. Op veel plekken bewolkt. Vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick, waar staan?
24: Bevrijdingsfestivals. Het startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter, Chabot en premier Jetten. En samen steken ze dan het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar door Jos die Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Gaan we naar het weer. Op veel plekken bewolkt. Vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het...

0: minuten.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: we wel wezen, de commerciële. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld naar waar we naar moeten streven met die shit die die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële. Je kunt niet zeggen dat de commerciële hebben laten zien hoe het eigenlijk moet.
1: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
2: de 538 Ochtendshow.

0: Taylor Swift, Opa Light, hier bij 58 om 8 minuten over 9. Ochtendshow voor deze dinsdag 5 mei. En hoe leuk zou het zijn om op deze toch feestelijke dag een prachtig geldbedrag te winnen van €538.
1: Lekker.
0: Dat is de uiteindelijke hoofdprijs bij ons op het rad. Gisteren zat het er heel dichtbij. 1 tandje verschil. Okay. We hadden hem uit kunnen keren. Maar wellicht lukt het dan vandaag. Dit is de stem.
2: Je kan 1 ding niet kopen en dat is de tijd.
0: Ja, je kan 1 ding kopen en
3: ik
0: dat
3: heb
0: is
3: geen enkel idee.
0: Nee, echt niet?
3: Nee, echt niet.
1: Oh, wel een diepe spreuk.
0: Ja, hier is over nagedacht.
3: Ja.
0: Via 0909-3058 kun je even bellen. Dus 0909-3058. Als jij denkt te weten over wie het gaat hier, of tenminste van wie deze stem is.
2: Je kan 1 ding niet kopen en dat is de tijd.
0: Via dat telefoonnummer kun je kandidaat stellen voor begin de dag met een mooi bedrag. En op die manier dat mooie bedrag wellicht incasseren. Want geef je het goede antwoord op de radio, dan win je met een beetje geluk de hoofdprijs van €538.
2: Je kan 1 ding niet kopen en dat is de tijd.
0: Ja. Nou, laat me even weten wie het is. Als jij denkt te weten, mag je nu bellen. En deze man moeten we ook feliciteren. Hij is jarig. Hij maakt al onderdeel uit van Lekker naar de Wekkerman. Toen legde hij het af tegen Marco Borsato. Maar hey, ja, je bent jarig of je bent het niet.
3: Juist.
0: Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. In de ochtendshow van 58.

0: ik durf niet meer.
1: Ah, durf niet meer, dat vind ik niet leuk. Nee,
0: ik heb gisteren trouwens wel een heleboel reacties gehad van mensen, blijf maar wel lekker zitten.
1: Ga maar lekker morgen zingen.
2: Ja, voor de mensen die het gemist hebben, Florentine was gisteren hier, ze werd een beetje aangevallen op het feit dat ze vals was.
0: Ja, maar Rick stoort zich aan mij.
3: Nee, ik stoor me nooit aan jou. Ik erger me.
1: Maar jij zingt een beetje vals.
0: Ja, nou, ik krijg toch zangles straks? Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Is dat zo?
0: Nou ja, daar hadden jullie het gisteren over. Dus
1: ja.
0: Binnenkort, hoop ik.
2: Nou, dat zou leuk zijn. We gaan naar Linda. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, Linda. Hallo.
4: Hallo.
2: Hey, Linda.
4: Hallo. Linda.
2: Heb jij die stem net gehoord?
4: Ja, ik heb die stem gehoord. Een tijdje geleden al. Is het gelijk?
2: Nou, wie is het dan?
4: Henry Bontebal.
1: De...
4: Ja.
2: Ja, CDA-frontman. Is dit Henry Bontebal?
5: Je kan één ding niet kopen, en dat is de tijd.
1: Ik snap het wel.
2: Ja.
1: Het is een kopen.
2: Hij is het niet.
4: Nee, echt niet.
2: Nou,
4: ik dacht het echt te weten. Meestal weet ik altijd alles, maar ik kom er nooit doorheen. En nou kom ik er doorheen en dan is het niet goed.
2: Maar weet jij meestal alles, ja, Linda?
4: Ja, altijd als ik in de auto zit en ik hoor de stem, dan heb ik het eigenlijk altijd goed.
2: En nu ben je een keer op de radio en heb je het fout.
4: En nou is het eindelijk gelukt om er doorheen te komen tussen het werk door. En nou is het...
2: Zou je altijd zien.
1: Zou je altijd zien, ja.
2: Volgende keer beter, Linda. Oké, mooie dag, hè.
4: Oké, fijne dag.
2: Jeroen, goedemorgen.
6: Goedemorgen allemaal.
2: Wie zoeken wij?
6: Ik denk dat het Mart Hoogkamer is.
2: Mart Hoogkamer? Nou, we hadden hem net nog aan de telefoon natuurlijk.
1: Dat zou wel heel raar zijn.
2: Dat zou een beetje gek zijn, maar het zou natuurlijk kunnen.
5: Je kan één ding niet kopen en dat is de tijd.
2: Ja, nou jij zegt het. Hij klonk inderdaad wel zo, ja.
1: Maar?
2: Het is niet goed.
6: Ah, jammer.
2: Hé, zonde man.
6: Nee, maar niet.
2: Ja, ik hoor de teleurstelling in je stem, maar nee.
6: Ja, zeker.
2: Ja. Ruud, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
2: Hé, hey, Ruud. Jij hoorde de stem en je dacht, ik weet wie dat is.
7: Ja, ik denk dat het Robert van Heerlijk is.
2: Sorry?
7: Ik denk dat het Robert van Hemert is.
2: Robert van Hemert?
1: Nee, Robert. Ik vind het zo mooi, ja.
2: En hoe kom je daar zo bij, Ruud?
7: Ja, die stem die kwam me bekend voor.
2: Dat is in principe zoals het spelletje werkt. Jij zegt, dit is Robert van Hemert.
5: Je kan één ding niet kopen, en dat is de tijd.
2: En dat is helemaal goed! Gefeliciteerd! Er is aan het rad gedraaid. En de grote vraag is... Ja, we nemen even de tijd ervoor vanochtend.
0: Hebben jullie even?
2: Dit meen je niet.
0: Hetzelfde als gisteren.
2: Dit is gewoon echt precies hetzelfde scenario als gisteren.
0: Exact. Maar dat betekent dus ook dat het weer €125 is.
7: Wat een mooi bedrag.
2: Ja, nee, het is een prachtig bedrag. Maar er gebeurde... Ja, hij loopt weer voorbij de €538.
0: Zachter draaien.
2: Ruud, veel plezier met dat geld. €125 maken we aan je over.
7: Ja, dankjewel.
2: En Sofia, we moeten toch eventjes die draai gaan evalueren. Want...
0: Ja, nou, ik doe dus iedere keer exact hetzelfde. Ja, en daar gaan we het fout.
1: Daar gaan we het evalueren.
2: Oké, Robert van Hemert was dus het goede antwoord. Wij moeten Justin de Wil nog even draaien. Want daar waren we het vorige uur niet meer aan toegekomen. De smulschijf van anderhalve week geleden. Cheerio!

0: above.
1: Sommieux, Dark Before the Dawn. 9:55 in deze radioshow, waar wij zometeen voor Florentien nog even iets leuks hebben. We hebben iets leuks voor jou.
2: Leuk.
3: Ik weet het ook niet. Wat grappig.
1: Ja, we hebben iets leuks voor je geregeld. Of eigenlijk de persoon in kwestie, die heeft het voor jou geregeld. Maar we komen daar zo op terug. Maar ik denk dat jij hier heel gelukkig van gaat worden. En ik denk dat Rick er ook heel gelukkig van gaat worden. En heel veel luisteraars gaan er ook gelukkig van worden. Britney Spears komt eraan. Straks Tiësto in de ochtendshow. En meer.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou. NVM.
10: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7... kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
11: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
12: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
20: Milner.
22: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag komt in het zuiden en oosten veel bewolking voor. Het regent daar ook af en toe. Het wordt een graad of 11. Elders veelal droog met zonnige perioden en temperaturen tussen de 13 en de 16 graden. Eigenlijk al de hele ochtend een hele rustige ochtendspits, Rick.
3: 1 file. Ja. A1, Osnabrück, Hengelo. Bij Hengelo 7 minuten vertraging.
1: Nee, dat is niet veel. Wel lullig als je daar nog precies in staat natuurlijk. Exact 9:30 is het. Hoofdpunten van het nieuws, Florentien, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Rusland heeft in Oost-Oekraïne gasinstallaties aangevallen met raketten en drones. En daarbij zouden zeker 5 doden zijn gevallen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Beveiligers in Albert Heijn die gaan bodycams dragen. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich agressief gedraagt, dan mag het cameraatje worden aangezet. En Albert Heijn verwacht dat de situatie dan niet verder uit de hand loopt. En Nederland viert natuurlijk vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen. En van daaruit verspreidt het vuur van de vrijheid zich door het land. Vanmiddag starten overal, ja, natuurlijk de bevrijdingsfestivals.
1: Ja, leuk. En een aantal van die ambassadeurs van de vrijheid, ja, die dan per helikopter ook weer de festivals bezoeken.
0: Ja.
1: Rolf Sanchez en de Josti-band is ook een van de ambassadeurs dit jaar.
0: Klopt.
1: Dankjewel, Florentien. Het is 10:01 en Miles Smith zijn hier. Samen met Miles.

0: Just hit me baby one more time in de 538-ochtendshow. Inmiddels is het 9:57 en gisteren hadden we het in dit programma even over de zangkunsten. Van onze Florentien. Want Florentien die is nogal geneigd om mee te zingen met name het liedje van Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Ja.
1: Dat zingt lekker weg ook.
0: Ja,
2: normaal wel.
0: Normaal wel, maar ik kan wel even laten hoe het klinkt als je de muziek eronder uithaalt.
1: Begin de dag.
0: Met een mooi bedrag.
2: Zo, dit is wel...
0: Als je het zo hoort, Flo.
1: En ja, het is knijterval. Ja.
0: Oh. Maar het maakt niet uit. Ik bedoel, je hebt een lol in en dan gaat het om. Maar gisteren was eigenlijk de vraag...
3: Maar zou je het leuk vinden om op zangles te gaan?
1: Ja.
3: Zullen wij dat voor jou... Zullen wij een zangcoach hier laten komen?
1: Ja, dan moet je, heel leuk.
2: Je hebt dus een hele bekende... Heet die Babette...
3: Ja. Labey. Die Labey. Heeft de Voice allemaal bijgestaan.
1: Ja, ex van Herman Brood.
0: Ja. Nou, dit is gisteren ook allemaal gehoord door diezelfde Babette.
1: Echt?
0: Jazeker.
1: Ah, ja.
0: Sterker nog, ze heeft onze voicemail ingesproken. Met een bericht aan jou.
4: Hoi mannen en Florentien natuurlijk. Babette Labey hier. Ik heb naar jullie geluisterd. En ben overigens niet de ex van Herman Brood. Ik voel me heel oud ineens trouwens. Maar Florentien, wat ontzettend leuk dat je bij mij een keer op zangles wil komen. Dat gaan we natuurlijk doen. En dan kom je snel langs op de Babette Labey Music Academy in Amsterdam. En nou, laat me even wat horen alvast van hoe ze zingt. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik je snel, Florentien. Bye bye.
0: Nou,
1: leuk zeg.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Ik ben wel bang dat je er even uit moet gaan leggen hoe je erbij komt. Dat zij de ex van Herman Brood was.
1: Verstand van mij. Ik weet het niet, dat dacht ik.
0: Ja, nou ja, ja, ja. Is, maar zo krijg je dus ruzie. Ja, sorry. Maar die zat dus gisteren naar de radio te luisteren. Die hoorde dit allemaal voorbij komen. Maar ze had wel zoiets van: kom gezellig langs en je bent weer welkom.
1: Dus heel gaaf.
0: Je gaat zangles krijgen. Ja, van de beste.
1: Want ja, weet ik.
3: Zij is waanzinnig.
0: Een betere zangcoach is er niet in Nederland. Echt alle grote sterren die lopen bij haar. En dus ook de kandidaten van de Voice onder andere.
5: En Florentien.
0: En Florentien.
5: Ja, dadelijk gaat ze nog meedoen.
0: Ja. Nou, we gaan dit volgen, hoor.
1: Heel leuk.
0: Ja, we gaan dit even in de gaten houden. Er gaat zeker een camera mee, ook als jij die kant op gaat. Maar
3: en een microfoon zo. Ja.
0: Maar je bent uitgenodigd. Dit is Tiësto, Traffic in de Ochtendshow.

0: hier een berichtje binnenkomen van Harry. Die zegt, is het gek dat ik Direct sinds Koningsdag nog beter ben gaan vinden?
1: Nee,
0: dat is niet gek.
2: Waanzinnige show weer, hè?
0: Niet normaal, wat was dat weer goed.
2: Zo gaaf.
0: Ja, loopzuiver en vol enthousiasme en overgave, geweldig. Direct won't fall hier in de ochtendshow. Waar inmiddels de klok staat op 14 minuten voor 10 uur. En dat betekent dat morgen rond deze tijd, want dan is het woensdag, Arie weer gezellig langskomt. Voor een moppie, je weet wel, deze.
1: Ja, voor hem even in de zomer te blijven natuurlijk. Iedereen heeft natuurlijk heel erg genoten van het mooie weer.
2: Zeker.
1: En zo ook twee kabouters. Een mannetje en een vrouwtje. En die lopen heerlijk over het strand. Maar het begint een beetje te schemeren. Dus die moeten een plekje voor de nacht zien te vinden.
2: Ja.
1: En het laatste stukje, komen ze op een naaktstrand terecht. Hij zegt, nou wat zegt hij? Maar dan legt een vrouw, die legt een beetje met de benen bij. Ouderwets, met een bos haar erop, dan heb ik jou daar. En dan zegt hij, daar kunnen we mooi overnachten. Hij zegt, dat ziet er goed uit. Hij zegt tegen de vrouw, hij zegt, ja, nou even wachten. Ik ga even kijken, ik ben zo terug. Ze zegt, ik wacht hier. Komt hij na 5 minuten terug? Hij zegt, dat is niks. Ze zegt, wat dan? Hij zegt, een heel klein belletje. Ik werd 3 keer aangebeld. Ik hoorde iemand roepen, ik kom, maar er komt helemaal niemand. Had je getrouwd? Staat er nog lekkage ook?
0: Morgen is hier met een nieuwe Uit de Kroeg. Arie, 13 voor 10 in de 5 uur ochtendshow met Hanna Meij en Maxime.

0: Dr. Wellman. En Sing Hallelujah als laatste voor ons vanochtend in de ochtendshow. Want zometeen hier Martijn Legouw.
1: Oh ja.
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Wat vind jij het zo hard te lachen, Rick?
1: Nee, ja, we hebben een geitje hier zo. Ik zat nog na te lachen om die mop van Harry. Die was
0: ja, die was wel leuk.
3: Die was zeker goed, ja.
0: Hey, even wat vragen die zijn binnengekomen. Nou ja, je kan merken, het is bevrijdingsdag, dus we hebben wat minder vragen. Er is eigenlijk slechts één vraag binnengekomen van Nicky. Die zegt altijd leuk, die vraag aan het eind van de uitzending. Ik wil graag aan Rick vragen of hij een keer zijn tekenkunsten durft te delen met de luisteraars. Ik zie hem namelijk de hele ochtend tekeningetjes maken.
1: Oh ja, nee, maar ik heb een soort, ja, noem het een afwijking.
4: Tik, ja, tik.
1: Ik maak bijvoorbeeld de letter E.
0: Ja.
1: En die ga ik dan een schaduwdingetje omheen maken. Dat is echt, ja, ik wil het best wel delen, maakt mij niet uit. Maar...
0: Droedelen noemen ze dat toch?
1: Ja, droedelen. Ja.
0: Droedelen, ja, ja.
1: Ik doe dat overal. Ik kan ik zie nu bij Jelte even een papiertje. Het liefst zou ik daar nu een E op zetten.
3: Maar moet je morgen een kunstwerk maken? Wat dan geveild kan worden bijvoorbeeld.
0: Maar waarom de letter E?
1: Ja, ja, dat vind ik een mooie letter.
4: Kom je daar nou weer op?
1: Ja, vind ik een hele mooie letter.
0: Maar de hoofdletter E of een kleine?
1: Nee, de hoofdletter E. Ja, ja. Maar echt zo'n, ik droedel morgen de E.
0: Maar dat doe je al heel lang ook. Of is er op een gegeven moment ga je naar een andere letter over?
3: B. Nee.
4: Maar is het een ronde of is het een vierkante E?
1: Een vierkante E,
0: zeg maar. Vierkante E, ja, ja, ja. En die krijgt dan ook diepte, een beetje 3D?
1: Ja, diepte, 100%. Ja, het is, ja. Ja, ik kan ook wel andere dingen doen, maar dat vindt u ook niet zo leuk als ik dat ga doen hier.
0: Nee, maar ik zeg...
4: Ja, ik vraag me gewoon af waarom de E.
0: Ja, dat...
4: Is het van een vernoemd naar iemand?
1: Nee, ik vind de E gewoon een hele mooie letter. Daar zit alles in.
4: Ja, vind ik ook een hele mooie letter, maar, ja, maar ik heb dus een reden.
3: Ja, maar ik denk dat dit is voorproef voor psychologen.
0: Ja, dat is ik denk als je hier iemand op loslaat, dan kunnen ze er allerlei persoonlijkheidsstoornissen aan vaststellen.
1: Dat kan ik je ook wel eens over vertellen.
0: Nou, dus dat voor wat betreft de vraag van Nicky. Hij is bij deze beantwoord. Het is dus, de letter E wordt eigenlijk de hele ochtend doorgetekend.
1: Ja.
0: En het liefst met allerlei dieptes daarin. En Rick wil hem met alle liefde delen. Dus morgen zullen we een mooie tekening zullen we onthullen. Die komt dan op de socials te staan. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie bevrijdingsdag van. Tot morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
13: Niet bij mij, tv is te klein.
14: En ik heb geen barbecue.
15: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
16: Prachtige planten en geurende bloemen.
14: Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
21: En ook verse app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart.

0: aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische bevrijdingsdag. Alle 13 demonstranten die gisteren tijdens de dodenherdenking in Amsterdam werden aangehouden, zijn weer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze niet op de juiste plek wilden gaan staan, de orde verstoorden en eentje omdat ze wilden gaan schreeuwen tijdens het stiltemoment. Het OM bepaalt wat voor straffen worden uitgedeeld. En supermarkten in België die mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grotere. En dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. En dan het weer, op veel plekken bewolkt, met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en in het westen is het vaker droog met wat zon en het wordt 12 tot 16 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel, moet jij meteen door naar je zakles nu?
6: Nee, een andere keer, maar ga wel.
7: Ja, dat was vanochtend leuk. Heel leuk. Dankjewel Flo. En ik wou zeggen tot morgen, maar ik zie je morgen helemaal niet. Tot morgen. Het 50 verkeer dan door Flitsmeister. Daar is geen enkele file op dit moment. 0 staat hier. Bij de flitsers zijn er wel een aantal dingen te melden. De A1 Barneveld Amersfoort bij Amersfoort 45C. De A2 Weert Eindhoven bij 189.9. En de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6.5. Dan de A16 Breda richting Dordrecht bij 59.5. En de Rotterdam richting Dordrecht bij 19.8. A22 Velsen Beverwijk bij Velsen Zuid 9.3. En de A32 Leeuwarden Heerenveen bij Grouw 61.7. Wil je meer flitsers van tevoren even weten? Check de Flitsmeister app.
8: Hi,
7: I'm
8: Hoi.
9: Hallo.
10: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
7: 538. Martijn Lagraaf. Fijne bevrijdingsdag. En goed dat je 538 aan hebt gezet. Eva Max hoor je nu met...

0: Faded van Alan Walker. En ook Eva Max met Sweet But Psycho. We zijn bezig met de vijf van het bedrijf van Milan.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Milan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent de CEO, de grote baas van jouw pakketje.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat een couriersbedrijf?
2: Nee, het is een pakketpunt.
0: Een pakketpunt. Jij bent zo iemand die al die dozen en die zakken inneemt en dan wacht tot mensen ze komen ophalen.
2: Ja, in de hoop dat ze ze komen ophalen.
0: Want ik vraag me dan altijd af, want ik kom natuurlijk ook wel eens bij zo'n pakketpunt als ik al mijn vintage shit moet gaan verzamelen. Dan kom ik daar zo'n hal binnen en er ligt, ik weet niet hoeveel aan dozen en zakken en dingen. Er zijn dus ook pakketten die daarvoor altijd blijven liggen, die compleet worden vergeten. Wat gebeurt er dan eigenlijk mee?
2: Die gaan retour afzender. Dus
0: okay.
2: Die gaat gewoon terug naar of naar de webshop. Of inderdaad, als je wat op Vinted hebt gekocht, gaat hij gewoon terug naar die persoon weer.
0: Maar dat zijn ook dingen die jij dan moet doen. Die jij moet gaan uithandelen dan.
2: Ja, gelukkig allemaal de scanners die werken allemaal automatisch.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar ja, goed, jij bent toch wel degene die het even moet regelen. Maar hoeveel pakketten krijg je per dag binnen dan?
2: We zitten nu ongeveer op zo'n 500 per dag. Wat
0: 500?
2: Dat zijn er heel veel.
0: Maar dan moet jij een enorme loods hebben, toch, waarin je werkt?
2: Nou, valt op zich wel mee, want het wordt op zich wel snel opgehaald. De meeste mensen wachten op een pakketje, dus die komen meestal dag daarna komen ze wel ophalen.
0: En heb je wel eens een keer zo'n pakket in je handen gehad dat je dacht van hier zit echt iets heel raars in?
2: Ja, kijk, het wordt wel eens wat met doorzichtige zakjes.
0: Ja,
2: ik zie wel eens van alles voorbij komen.
0: Wat is het gekste wat je gezien hebt?
2: Ja, het gekste wat ik echt gezien heb is denk ik gewoon een hele kleine onderbroek. met heel weinig stof.
0: Dat heb je heel netjes gezegd, Milo. Ja. Heel goed. Hey, dankjewel voor het insturen van jouw vijf van het bedrijf. Is die voor jou alleen of heb je ook nog personeel?
2: Ja, ik heb met drie collega's heb ik hem allemaal samengesteld.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, je krijgt daarvoor voor het harde werken een taart van ons. Die kun je dan delen met al je collega's. Ja, dankjewel voor het insturen voor jouw vijf van het bedrijf. We hebben nog muziek van Bruno Mars en Sarah Larsson ook nog zometeen. Dus die gaan we draaien. En de taart die hierbij hoort, die komt zo gauw mogelijk richting Hoensbroek, Milan.
2: Yes, super. Dankjewel.
0: Dankjewel en werk ze vandaag, hè.
2: Dankjewel.
0: Goedjes.
2: Hoi.
0: Hoi. De vijf van het bedrijf kun jij aanvragen als je wil via 538.nl.

bedrijf mag jij niet één, maar vijf platen tegelijk aanvragen. Speciaal voor jou en je collega's. Dus stuur de favoriete playlist van jouw werkplek door via 538.nl/bedrijf. En dan is het eerste half uur van de 538-werkdag helemaal voor jou en jullie. Plus daarbij dus ook nog taart voor het hele team. En net als Milan vandaag heeft gefixt voor zijn collega's. Milan van het pakketpunt in Hoensbroek. Waarbij dus ook gewoon in doorzichtige tasjes hele kleine onderbroekjes worden bestuurd. Ja, less is more. Zo is het natuurlijk wel. Kensington komt eraan met Live in 4. Eerst nog even de laatste van de vijf van het bedrijf van vandaag. Zara Larsson. Hier is het Lush.

0: zaterdag hoor je op 538. Tussen 3 en 6 de 538 top 50. Met de allergrootste artiesten ter wereld daarin. Met de allergrootste artiest van allemaal uit die lijst. Die hoor je zo meteen op Radio 538.
1: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18 plus.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterij Show op SBS 6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi. Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
18: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
19: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
22: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
21: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Binnen 1 minuut
24: meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
25: Nog een keer! Papa, sneller!
26: Heb je net dat beetje extra nodig?
0: Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Martijn Lagaal.
3: Ja, zometeen de allergrootste artiest uit de 50 op 50 die we hebben. Maar eerst Ed

Herb Mix en Sweet Dreams are made of this op 538. Tijdens je 538 werkdag. Martijn is mijn naam. Voor de laatste dag op de plek van Dennis Ruijer, die lekker 3 weken Costa Rica in zijn binnenzak heeft zitten. Blijkbaar had hij ook 6 gifkikkers nog in zijn binnenzak zitten, want die zijn aangetroffen op een toilet op Schiphol, lees ik net. Maar goed, die is er dus morgen weer. Vandaag werken wij nog even samen. Met de beste hits en de grootste artiesten. Die worden natuurlijk iedere week verzameld op zaterdagmiddag tussen 3 en 6 in de 50 tot 50 bij Mark. En daar staan dus, ja, dat is een lijst met alleen maar supersterren. Daar staan hele, hele grote artiesten in. En de allergrootste van allemaal, die ga ik zo meteen voor je draaien. Dan heb ik het over Somber. Daar kun je alleen muzikaal niet omheen. Met al die hits die hij scoort, maar ook qua lengte niet. Want de beste man is 2 meter en 1 centimeter. Daar kijk je niet zo makkelijk overheen. Dus niet alleen een lange vent. Grote hits. Deze bijvoorbeeld, Homewrecker. Somber nu voor je dinsdagwerkdag. Hier op Radio 538.

Brown and Tape Gray. What I want tijdens je 538 werkdag. En hier krijg je altijd dat je werkdag de twee keer zo snel garantie gaat. Hier krijg je mee even een pizza te bezorgen tot de dieren verzorgen. Het maakt niet uit wat je doet, wie je bent. Je bent welkom bij de 538 werkdag met alle hits van al je favoriete artiesten.

0: Kid Leroy en Justin Bieber op 538. Stay. 5 minuten voor 11. Esther, fijne bevrijdingsdag.
1: Och, nou dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel. Taylor Swift komt eraan, Enrique Iglesias ook. En uiteraard het nieuws. Hebben we iets positiefs te melden vandaag?
1: Nou, misschien heb je wel mazzel hoor aan de pomp vandaag. Ligt er wel even aan wat je moet tanken.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
5: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel... Als

0: Een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: 538 Nieuws. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl de prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is nog altijd wel een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Op een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door een wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regiozender Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was, maar het meisje raakte zwaar gewond. En een violist uit Canada eist een schadevergoeding van Google na een pijnlijke AI-blunder. Wie zijn naam opzocht via de Google chatbot, die kreeg een compleet verkeerd beeld. Hij werd namelijk onterecht beschuldigd van zedendelicten. Met als gevolg dat zelfs een concert werd afgezegd. Volgens een muzikant is zijn reputatie flink beschadigd. En daarom sleept hij Google nu voor de rechter. En hij eist omgerekend bijna 1 miljoen euro. En ik heb het weer nog voor je. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. En het wordt vandaag 12 tot 16 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Ik vind de 1 miljoen euro nog een beetje aan de karige kant.
2: Dat vind ik ook.
3: Dat verhaal zo hoor.
2: Had wel iets meer gekund, ja.
3: Nou, een nulletje erbij, denk ik. dankjewel, Esther. 3:11. Verkeersinformatie van Flitsmeister op 538 met 2 vertragingen momenteel. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Daar 10 minuten vertraging. En de A12 Oberhausen richting Arnhem. Dus als je Duitsland eruit komt tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 6 minuten. Dan de flitsers, de A2 Weert naar Eindhoven bij 189,9. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 19,8 is net binnengekomen. En de A16 Breda richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, daar eentje bij 48,7. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 27,8. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw 61,7. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Goes bij Kroetingen 147,0. Wil je alle flitsers even meepakken? Check de Flitsmeister app.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 538. Martijn Lagra. Zometeen een verse Dance Smash Classic hier op 538. Maar eerst hoor je Enrique Iglesias.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor op 538. Ik heb van Dennis Ruijer de sleutels gekregen van de grote groen-paarse 538 tijdmachine. Ja, hij doet het. Daar gaan we.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Tuurlijk, je moet vooruitkijken in het leven, maar soms is het ook lekker om even je hoofd over je schouder te gooien en te kijken wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Vooral als het gaat over Dance Smash Classics. De teletijdmachine die ronkt. We stappen in en we stappen zometeen weer uit. In het jaar 2000 hebben we ineens blond stekeltjes haar, velour, joggingpakken en onze klaptelefoon in onze hand. Stel je voor, het is een willekeurige zondag bij de achteruitgang van een net zo willekeurige discotheek, waar de Belgische DJ's Wout en Reggie hun spullen aan het afbouwen zijn na een nachtje draaien daar. Reggie die vraagt aan Wout om even twee van zijn keyboards mee te nemen, omdat ze niet meer in zijn auto passen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Waarna Wout dus thuis komt met twee keyboards. En daar raakt hij nogal nieuwsgierig naar. Dus hij prikt een van die dingen in zijn thuisstudio en begint een beetje te pielen, begint een beetje te spelen. En dan ineens ontstaat er iets. Hij weet een sound te vinden waarvan hij al gauw door heeft dat het iets bijzonders is. Dus Wout duikt snel de studio in met Reggie en vocalist Sylvie de Bie om samen een enorme Eurodance banger te produceren. En dat is de Dance Smash Classic van vandaag. Silver met Turn the Tide.

Milieu? Hey, de vraag is... Nou, lijkt me wel toch. Hier is hij, de koffiegong voor je driedubbele Johnny Bakker. Om die dinsdagwerkdag een beetje door te komen. Ook qua muziek komt het nog goed. Melder komt eraan. Talk to You, dat is nieuwe muziek op 538. Naar de Fugees. Deze classic heet Ready or Not.

0: Disco Fever dinsdag. Zojuist door nieuwslezer Esther Dijkstra net in de studio. Dankzij de track van Lennart die je hoorde. Ben jij zo iemand die wel goed gaat op een beetje risico nemen in het leven? Of speel je liever op safe? Met andere woorden, ben jij iemand zoals Louis van Gaal zou zeggen?
1: The dead of the gladiolus. Ja. Or you are dead, or you receive the gladiolus flower.
0: Ga jij voor de dood of de gladiolen, dan hebben we deze week een spel voor jou waar jij heel veel geld bij kan verdienen. Daarover zometeen meer. Rondé komt er ook aan en Just Jack Silent John met Turn the Lights Off.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Even over later.
15: Ik ben aan het streamen.
14: Oh, sorry.
15: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Daar zit je weer,
5: Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
18: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: 538, Martijn Lagaal.
0: Just Jack Sal en John met Turn the Lights Off. Hoor je zo meteen naar Rob.

0: Just Jaxel en John. Turn the lights off op 538. Hou jij van een beetje risico nemen? Met andere woorden, ben jij een beetje van de...
1: The dead of the gladiolus.
0: Precies.
1: Or you are dead, or you receive the gladiolus flower.
0: Ja, dood op de gladiolen. Dankjewel.
2: Het 538 kokerspel.
0: Maar goed, ga je dus het allerliefste tot het uiterste? Of speel je het liever een beetje op safe? En wat nou als er heel veel geld op het spel staat? Want dat is precies het geval wat het deze week gebeurt er in de 538-studio. In de ochtendshow en in de middagshow. Dan spelen we namelijk het 538-kokerspel. De naam zegt het. Er zijn drie kokers met ieder een behoorlijk geldbedrag daarin. En dat kun je winnen als je de vraag die bij dat geldbedrag hoort goed beantwoordt. Lukt dat, dan kun je twee dingen doen. Of die cent in je zak steken of doorgaan met de volgende koker. Dan herhaalt het hele circus zich. En dat kun je dan in totaal drie keer doen. Met het risico dus dat je al het geld kwijtraakt. Maar tegelijkertijd de kans dat je heel veel geld bij elkaar speelt. Dus met andere woorden, hoeveel ballen je heb je, des te meer ballen kun je winnen. Dus ga je vol voor drie kokers of denk je na één koker, nou, die euro steek ik lekker in mijn zak. Geef je op voor het 538 kokerspel en luister deze middag naar Frank en Iron in de middagshow. Want dat is de eerste kans voor jou om aan die centen te komen. Alle info over het spel vind je op 538.nl. En dit zijn Agda en de Munnik.

Weet je wat het is? Hoe gekker, hoe beter eigenlijk. Toch? Dat was ook het motto van Niles Barkley. Tijdens het schrijven van de hit die je net hoorde, Crazy op 538. CeeLo Green en Danger Mouse, die samen Niles Barkley vormen, die waren met elkaar aan het klagen over hoe je het als artiest eigenlijk alleen maar kunt maken wanneer mensen denken dat je hartstikke gek bent. Dus na een rits van grappen over hoe zij mensen ervan konden overtuigen dat ze zelf ook hartstikke gek waren, was dat zaadje geplant. Toen is CeeLo Green even een nachtje door gaan zitten halen en toverde dat gesprek om tot de hit die je dus net hoorde, Crazy van Niles Barkley, tijdens de 538 werkdag. Waar je de garantie krijgt dat die werkdag voor je gevoel twee keer zo snel gaat door de hits van 538. R.E.M. komt eraan met Losing My Religion, maar eerst Offenbach en

0: tijdens de 58 werkdag. Losing My Religion. Lunch incoming. Zometeen na 12 hoor je Lindo. En ik zie dat hij een ontzettende classic van Tupac gaat draaien zometeen. Dat wordt genieten. En het nieuws komt eraan met Esther. Esther, wat heb je bij je?
1: Ja, nieuws over een makelaar die baalt. Want een foutje kost hem duizenden euro's.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
4: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Howdy! Beleef het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
0: het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: 538 Nieuws.
26: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is volgens het OM 59 en komt uit Brielen. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. Nog even en dan barst het feest los op de bevrijdingsfestivals in ons land. Er zijn 14 officiële en daar treden allerlei artiesten op. Ook de ambassadeurs van de vrijheid. En dat zijn dit jaar DJ La Fuente, Rolf Sanchez, Karsu en de Josti Band. En voor de Josti Band is het heel belangrijk dat ze ook mee mogen, horen we bij de NOS.
27: En dat betekent dat wij nu met de Josti Band een stem kunnen geven voor al die mensen met een beperking om gewoon mee te mogen doen in Nederland.
26: Ja, Defensie vliegt de ambassadeurs met helikopters van festival naar festival. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan de pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. En de dieselprijs die piekte vorige maand €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek die klagen dat klanten daar de grens overgaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. En een makelaar moet ruim €13.000 schadevergoeding betalen na een fout bij de verkoop van een woning. Kopers dachten een huis van 185 vierkante meter te kopen, maar dat bleek achteraf zo'n 158 vierkante meter te zijn. Er waren twee cijfers omgewisseld. De rechter oordeelt dat de makelaar onzorgvuldig heeft gehandeld met de opgegeven woonoppervlakte en daarom moet de makelaar betalen. Het weer dan nog. In het noorden en westen zo goed als droog. Overwegend ook zonnig. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. En het wordt vandaag 12 tot 16 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
28: Hartstikke goed. Even kijken hoe het op de weg is. Het valt allemaal mee. Het is een beetje druk richting Duitsland. Zoals je gewend bent inmiddels. Op de A1 en de A12 voor de grens. Een minuut of 10. Ook via de A76 naar Duitsland. Ook daar door grenscontrole. Dan de A28. Hogeveen Assen voor Assen-Zuid. 7 minuten extra in de A73. Maasbracht-Nijmegen bij Neerbos. 6 minuten. Dat is het al. Dan de controles. A1 Amsterdam-Amersfoort 11.4. A2 Amsterdam-Utrecht 53.1. A13 Rijswijk-Rotterdam 7.0. A28 Amersfoort-Zwolle 81.0. A58 Eindhoven. Het valt allemaal mee. Het is een beetje druk richting Duitsland, zoals je gewend bent inmiddels. Op de A1 en de A12 voor de grens. Een minuut of 10. Ook via de A76 naar Duitsland. Ook daar door grenscontrole. Dan de A28 Hogeveen-Assen voor Assen-Zuid. 7 minuten extra in de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Neerbos 6 minuten. Dat is het al. Dan de controles. A1 Amsterdam-Amersfoort 11.4, A2.

0: Tilburg bij Oorschot 23-0. En Van Berg op Zomerdag Goes, dus ook de A58, 147-0.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!

een held dit. Alex Warren, Fever Dream bij 538. Goedemiddag, deze bevrijdingsdag. Voetbal wel, hè, vanavond. Ja, gewoon RKC Willem II in de playoffs richting de Eredivisie, dat ook nog. Lucas en Steve zijn erbij bij je lunch. Ik ben Lindo, nou, alles is in orde. En ook taalt over naar Tupac, die hoor je nu als classic.

Material Lover. Sienna Spyro, die met dit liedje schrijft de nieuwe soundtrack voor The Devil Wears Prada deel 2. Die momenteel draait in de bios. En daar hoor je niet alleen dit liedje in, maar ook deze dame speelt daar een rol in. Lady Gaga speelt zichzelf, ze doet een cameo. Dat zou ik ook kunnen. Mezelf spelen, met mezelf spelen. Nee, wacht, mezelf spelen in de film. Ja, niet met mezelf. Een hele andere film wordt dat.

0: tijd om even een high five de jacht uit te delen aan een collega bij jou in de buurt. Of aan al je collega's van het hele bedrijf. Of misschien wel aan je beroepsgenoten. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Een high five de jacht, zo'n berichtje spreek je even in via de 538-app. Als je in de 538-app zit op je smartphone, dan kan je op het WhatsApp-icoontje klikken. En in WhatsApp heb je contact met de studio. Daar kan je gewoon met ons chatten. Maar je kan ook eventjes een berichtje inspreken, een voiceberichtje. En zo'n high five de jacht klinkt dan bijvoorbeeld zo. Dit deed Dave gisteren.
1: Een high 538 voor Team de Herenkamer Lisse. Ja, zet hem op jongens. En vergeet vooral de koelkast dicht te doen. Hè. Fijne dag. Hoi hoi.
0: Hoi. Ja, nog een tip voor de keuken ook nog. Makkelijk. Een high 538 spreken binnen. Hoor je hem zo hier. Net als Axel en Ingrosso. The Sun is Shining komt eraan.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Komt een vrouwtje uit het Gooi. Die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. Ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Ze buk voorover om te kijken. Laat ze toch een scheet. Kijk toen direct. En denk, oh, gelukkig niemand het gehoord. En op een gegeven moment zit ze die man ook. Ze zit die armband daar. Wat kost die? Ze zei, nou wil het wel zeggen, maar toen je hem zakken. Had je liedje al een scheet? En ze zei, nou de prijs van zeggen, schijt je alle broek om.
2: 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
14: Niet bij mij, de feest te klein.
15: En ik heb geen barbecue.
16: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
2: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Lindo Duval. Nou, een beetje grijs weer vandaag, hè, deze bevrijdingsdag. Ik hoop dat je geen regen hebt, dat zou wel lekker.

0: Axel en Ingrosso en The Sun is Shining bij 538.
1: High 538.
2: High 538.
0: Laten we even een paar doornemen. Paul is er weer, daar gaat hij.
3: Hey, goedemiddag. Ik zou graag een High 538 willen geven aan Mark van Overveld en Tom van Rijthoven. Jullie zijn lekker bezig, jongens. Hop, hop, hop, gas erop, zeg ik.
0: Hey, Sven.
4: Hier een High 538 voor Mitchell Dobbelaar, a.k.a. Dobbeleuter. Die is vandaag weer een keukentje aan het bouwen bij Misto Interiors. En we wensen die jongen veel succes vandaag.
0: Heel goed. Iris.
5: Ja, ik wil een High 538 geven aan mijn collega's in Van Kettenkort in Beuschum, Apeldoorn, Kerkrade, Breda. Fijne werkdag, jongens.
0: Ja, fijne werkdag.
5: Hele fijne werkdag.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. Koekske.
6: Hoi. Mijn High 538 is voor Brianna de Mooi. Mijn goede maatje. En succes hè, met je strappie. Doei.
0: Eentje nog van Jeroen.
7: Ik wil even een High 538 geven aan mijn lieve kleine collega Lois. Die vandaag weer lekker hard meewerkt op de vrachtwagen. Toppertje.
0: Toppertje, Jeroen, wat leuk. En het levert jou. Ik geef je even een 50 tosti. Het komt jouw kant op. Net als Antoon zo dadelijk tot het eind van.

0: try. Hij ging er even door, hier moet ik pas. Pink and try, ja, dat weet ik.
1: Vanmorgen in de 538-ochtendshow.
0: Ja, vanmorgen en deze hele week trouwens in de 538-ochtendshow maak je kans op duizenden euro's in het kokerspel. En elke ochtend begin je de dag met een lach. Vanmorgen ging het alvast even over Moederdag. Dat is komende zondag. Vergeet dat niet. Heren, dames, Moederdag, komende zondag. Wat moet je nog kopen voor je moedertje, weet je? Als je zoveel al gegeven hebt, zoveel liefde al gegeven, wat ga je nog kopen? Nou, Florentien had toch wel wat ideetjes.
2: Ik vind het altijd zo lastig om dan iets te kopen voor mijn moeder.
3: Ja, ik weet dat mijn moeder altijd heel blij is met bloemen.
2: Ja? Ja, dat is toch wel een idee, ja.
3: Of Chanel nummer 5.
2: Oh, die,
3: dat vindt ze ook altijd heel lekker.
2: Het bestaat toch 105 jaar dit jaar?
3: Dat klopt.
4: Ja, zo ruikt het ook.
3: Ja.
0: Zondag wordt de dag, morgen weer een nieuwe ochtendshow bij 538. Vanaf 6 uur sharp nu. Alok en Khalid, Dive Into Me.

0: daar meer lekkers en ook extra heeft nieuws zometeen. Dat gaat over de artiesten op de bevrijdingsfestivals.
1: Ja, het is nog een hele klus om ze er te krijgen, want er zijn wel problemen met de helikopters.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Amster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en Texas-schnitzels, 2 stuks. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
5: Doei.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster!
7: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Even overlaten.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
19: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ook studenten hier zijn de dupe van een grote hack van een Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen. En er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat passagiers op een Nederlands cruiseschip bij Afrika elkaar hebben besmet met het hantavirus. Muizen en ratten verspreiden het virus, maar mogelijk was een reiziger al besmet aan wal en is het aan boord verder gegaan. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw zijn erdoor overleden. De Spaanse regering heeft inmiddels toestemming gegeven om aan te meren bij de Canarische eilanden voor onderzoek en desinfectie. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de vrijheid zijn op weg naar de bevrijdingsfestivals. En eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carso moet door het slechte weer met de auto naar Limburg. Lavente, Rolf Sanchez en leden van de Jossie Band die konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Ja, en dan het weer op bevrijdingsdag. In het noorden en westen is er wat zon en is het een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. En morgen krijgen we eigenlijk nog zo'n dag. En tot zover het 538 nieuws.
5: Ja, maar morgen zijn wij niet buiten. Dan zijn we allemaal weer aan het werk natuurlijk.
0: Ja, dat gaat gewoon weer verder, ja.
5: Zonde, hè? Ja. Nou goed, en kijken hoe het op de weg is. Beetje vertraging bij Eindhoven richting het zuiden. Tussen de A2, dus tussen Batendorp en De Hoogt, 6 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden en de andere kant op. Maastricht-Eindhoven bij Eindhoven tussen Leendeheide en De Hoogt, 8 minuten. Dat is door een pechgeval, bergingswerkzaamheden. Even kijken, de A12 bij de IJsselbrug richting Arnhem, 7 minuten. En de A29 naar Rotterdam bij de Volkerakbrug, 5. Die zal even openstaan, denk ik. Even kijken naar de controles langs de weg. A1 Deventer-Hengelo, 125,7. A2 Amsterdam-Utrecht, 49,6. A13 Rijswijk-Rotterdam, 7,0. A35 Enschede-Hengelo, 64,7. A58 Berg-op-Zoom-Goes, 147,0. En het stukje A58 Breda-Tilburg bij 57,5.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
24: Kippie.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Ontwaar je reis voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Geen zin om te koken vanavond?

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: 538. Somber, die is er nu, 12 to 12. Voor je lunch, daar gaan we.

0: Mai bij 538. Wat een held is dit, hè, Bruno Mars.
1: Wordt ook al een beetje de nieuwe Michael Jackson genoemd.
0: Ja, ja.
1: Heeft al een beetje die kwaliteit. Het zou een hele grote kunnen worden. Ik weet niet of hij zo groot wordt als Michael. Die is natuurlijk wereldberoemd. Ik denk dat iedereen in de wereld wel eens gehoord heeft van Michael Jackson. En je kent Michael van de nieuwe film. Ik weet niet als je de film over zijn leven hebt gezien. Fantastische film al, Michael. En Michael Jackson ken je ook van zijn, ja, toch een van zijn dingetjes, de ad-libs. Dat hij even heel kort even in die liedjes doet hij nog even zo'n, weet je wel. Dat doet hij best wel vaak ook. Heel vaak doet hij even een ad-libje zo erbij. En wat nou als je alle ad-libs uit één van zijn hits allemaal achter elkaar plakt? Laten we Smooth Criminal even pakken, weet je wel. Any, are you okay? Alleen de ad-libs, dus al het andere laten weg. Alle instrumentaria weg, alle coupletjes weg. Hoe lang duurt het liedje dan? 14 seconden, luister maar.

0: Die is goed, hè, deze. Niall Horan en Dinner Party bij jou. 538. We gaan wel lekker, vind ik, vandaag. Ga je ook lekker op je 538 bevrijdingswerkdag?
1: Toppers, jongens. Ga zo door.
0: Hartstikke fijn om te horen. Waar ga jij heen, Anke?
2: Doei.
0: Ja, gaat gewoon best. Oké. Geen probleem. Dan blijf ik nog even voor Nelly Furtado. Dit is I'm Like a Bird.

0: David Guetta. En natuurlijk Elva Phil, van wie het origineel is van het liedje Forever Young, bij jou 538. En ken je dat gevoel als je naar de sportschool bent geweest, dat je denkt, zo, dat was even lekker, dan voel ik me goed. Ik heb het heerlijk goed gedaan, ik mag nu op de bank, biertje, chippy, heerlijk. Ja, nee, dat is je beloning, ik snap dat allemaal wel. Dat heb ik ook altijd, dat is een heerlijk gevoel. Er is een artiest die zegt, ik heb juist een hekel aan de sportschool, vooral omdat je je daarna zo geweldig voelt. Hij vindt dat helemaal geen lekker gevoel. Ja, hij ziet er ook wel uit als iemand die denkt, joh, ik vind het allemaal best zoals het is, met mijn witte onderbroek aan. Wie dit heeft gezegd, je hoort het zo.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?

0: loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: 538. Lindo Duval.
5: En wat een lekker weer. Het zonnetje komt gewoon even tevoorschijn in Hilversum. Heerlijk. En Taylor Swift.

0: Hey, als het om de sportschool gaat, hè, ben jij dan zo'n fit boy of fit girl? Of word je al moe als je het nummer van de pizzacourier gaat opzoeken? Ik zit er een beetje tussenin. Ik ben dan wel een fit boy, dan ga ik wel. Maar daarna eet ik dan wel een pizza. Denk ik, dat heb ik nu wel verdiend, weet je wel. Lewis Capaldi, die je net hoorde, hij heeft de stembanden van een engel, maar de motivatie van een deurstopper. Vooral als het om de sportschool gaat. Hij heeft daar helemaal geen zin in. En waarom heeft hij er dan een hekel aan? Hij zegt nou eigenlijk, omdat ik me beter voel na de sportschool. Dat vindt hij helemaal niet fijn, zo zegt hij.
1: I hate going to the gym. You know what I hate most of all? I hate the fact that it makes me feel better. I hate that afterwards I get this little rush of endorphins. I hate the fact that I feel good after it.
0: Vindt hij helemaal niks. Zich goed voelen, maar hij doet er een beetje om, denk ik. Hè? Maxime en Babette, zo dadelijk na deze classic van Two Brothers.

0: zijn best wel wat WK-wedstrijden van het Nederlands elftal die ik nog wel eens een keer zou willen zien.
1: Ook een boel niet.
0: Maar allemaal achter elkaar, dat zou jou 20.000 euro kunnen opleveren. Het NK WK voetbal kijken, jij kan nog meedoen en 20.000 euro winnen. Check 538.nl.

lekker dit, hè? Thomas Rhett en Marshmallow. Nieuw bij 538. Where we go. Marshmallow is die man met die latex emmer op zijn hoofd, weet je wel. Dus ooit een keer per ongeluk bij het klussen gaan. Toen dacht hij, oh, dat is eigenlijk best wel leuk als DJ... als ik zo voortaan met een emmer op mijn hoofd ga optreden. Het ziet er leuk uit. Het is Kensington. Stay bij jou 538 nu.

0: Shania Twain. That don't impress me much. Oh, Michael, even kijken ook. Mark LeBrand zo meteen na tweeën met het vervolg van de vijfdagweekdag.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more. De zak

0: die het een tikkie anders doet.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu ook zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jette samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden. En dat zijn onder andere DJ La Fuente en zangeres Karsu. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de universiteit in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op een Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het hantavirus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de Wereldgezondheidsorganisatie. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En NASA heeft in één klap meer dan 12.000 foto's vrijgegeven van de maanmissie Artemis 2. De beelden tonen onder meer de aarde, de maan en spectaculaire uitzichten vanuit het ruimtevaartuig tijdens de reis tot achter de maan. En met de missie gingen de astronauten verder van de aarde dan ooit tevoren. Ruim 400.000 kilometer van de aarde. Ja, en dan het weer nog. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten iets vaker bewolkt met soms ook regen. En daar is het 13 graden. Ja, en morgen krijgen we qua weer een beetje zo'n dag. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel Esther. Dan de 3 grootste files A1 naar Osnabrück vanuit Hengelo. Voor de Nederlandse grens. 6 minuten doe je langer over. A12 Utrecht naar Oberhausen voor IJsselbrug door een pechgeval 5. En de A12 Oberhausen naar Arnhem voor IJsselbrug vanuit 7 naar 11 minuten over 7 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het scherp in de gaten houden. A1 bij Holten, Deventer richting Hengelo bij 125.7. A2 Weert Eindhoven bij 190.2. Dan de A4 Leiden richting Amsterdam, 18.3. A9 Haarlem naar Amstelveen bij Schiphol 31.6. A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 7.0. A58 Berg op Zoom naar Goes bij Kloetingen bij Hondenhuizen naar Arnhem voor IJsselbrug vanuit 7 naar 11 minuten over 7 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het scherp in de gaten houden. A1 bij Holten, Deventer richting Hengelo bij 125.7. A2 Weert Eindhoven bij 190.2. Dan de A4 Leiden richting Amsterdam 18.3. A9 Haarlem naar Amsterdam.

0: 5. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: 538.
6: Yes!
5: Mark Lapointe. Zo, ja, nog even schakelen naar de vrije dagen. Maar 538 helpt je met Robbie Williams zometeen.

Mike Chambers, de man met wie hij het nummer schreef, had op de dag van de opname een zware bijholteontsteking. Hij belde zelfs zijn moeder, hij zei ja, ik ga cancelen. En zij zei, nee, ik heb een gevoel over vandaag, je moet gaan. Dus ging hij, met zakdoeken en een gezicht waarbij zelfs je wenkbrauw zeer doet als je naar links kijkt. En precies die dag begon Robbie Williams ineens a cappella, die inmiddels legendarische zin te zingen, I sit and wait. Dus met dank aan een zieke producer en een goedmoedig gevoel,

Ja, hier Mark Labrant, enorme Harry Styles fan. Daarom heb ik gisteren voor de derde keer naar die film met hem gekeken. Don't Worry Darling. Het is echt een enorme aanrader, mocht je hem nog niet gezien hebben. Hij is al een paar jaar oud. Maar het begint allemaal super perfect. Dikke woningen, elite buurt. En Harry Styles en zijn vrouwelijke tegenspeelster Florence Pugh. In ieder geval, ze zijn zo knap dat je echt denkt, hoe kan dit uit dezelfde fabriek komen als waar ik ook ben gebouwd? Maar dan begint het verhaal te schuren. Die Florence die speelt een vrouw die langzaamaan voelt, hey, maar dit leven, daar klopt iets niet bij Harry Styles. En hoe meer ze gaat graven, hoe erger en ja, een tikkie horror alles wordt. Gewoon zo'n film dat je tot de laatste minuut denkt, waar zit ik nou naar te kijken? En hoe gaat dit eindigen, joh? Don't worry, darling, tippie. Zometeen Bruno Mars. En eerst Gigi D'Agostino. L'amour toujours!

0: 538 met zometeen de nieuwe versie van deze. Hey, en welke U2-track past er verrassend mooi eigenlijk op deze 5 mei bevrijdingsdag? Wat denk je? Je hoort hem zometeen. En ook Davina Michel komt eraan zo.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hoi, dag.
5: Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Yes, yes.
6: 538. Maak La Brand.
2: Ja, knallend met 538. Doe je werkdag. Davina Michel en Getta.

Faithless, New Religion. De naam is Mark, het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Super logisch om in je hoofd dan te denken, ja, dus dan sta ik er even bij stil als de zon schijnt en er zijn vlaggen en festivals. Maar eigenlijk zit het natuurlijk gewoon in elke dag, hè, vrijheid. Bij jou, bij mij, durven zeggen wat je vindt, een keuze maken die nooit iedereen zal begrijpen. En het is ook zo logisch, en ik herken dat zo van mezelf, dat je denkt, ja, dat ga ik nog wel een keer leren. Ga ik nog wel een keer een TED-talk over kijken. En je blijft het maar uitstellen. Maar ik zou willen voorstellen met z'n allen nu, als je 538 luistert, doe het gewoon nu. Ja, maar echt nu, echt nu. Dus gewoon in je hoofd. Dus dat je bijvoorbeeld denkt, oké, dit deed ik gisteren nog zo, maar vandaag doe ik het anders. Gewoon zoals ik het een keer wil. En dan U2. Bono zei ooit dat deze track een lied is over zoeken, over nog niet helemaal ergens aangekomen zijn. En misschien is dat dan wat vrijheid is. Niet iets wat je in één keer vindt en daarna klaar, maar iets waar we samen voor altijd naar blijven zoeken. Voor jezelf en voor iedereen die vandaag nog steeds moet vechten om te mogen zijn wie hij of zij is. 538 op 5 mei met U2. Dit is I Still Haven't Found What I'm Looking For.

champagne bij 538. Ze heeft ook een artiestenwensenlijst, hè? Dat noem je officieel een rider. En ze klaagt een keer in een interview dat ze altijd haar wijntje mist. Of zoals Davina dat zegt, wijntje. Dus fans, super lief. Ze heeft echt diehard fans. Die gingen constant liters wijn meenemen naar concerten van Davina. Dat ze op een gegeven moment echt moest zeggen, oké, kappen nu. Anders werd het Davina Michel.

0: en 538 draait de hits voor je. You're the homewrecker van Samber. Zometeen Martin Solveig, direct komt eraan. En uit de film The Devil Wears Prada, de nieuwe editie. Shanna Spyros scoort deze week de favorite Material Lover komt eraan. En Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen voor ons?
1: Waarom heel veel mensen volgend jaar naar Londen willen.
0: Dat en meer, zometeen hier.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido, de droomselectie.
12: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
13: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team.
12: Dat Oranje achterna reist.
13: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
11: De droomselectie.
14: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team.
12: Dat Oranje achterna reist.
13: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
16: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
17: Voor het maaien van je gras.
16: Voor het reinigen van je terras.
17: Voor het snoeien van je haag.
16: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
18: Stihl. Sterk werk.
19: Amster!
20: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
19: Yes!
20: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
19: Play.
20: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
19: Zoey!
20: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
19: Yes!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Amster!
16: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
18: Stihl. Sterk werk.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
1: 538 Nieuws. 3 uur.
2: Ik ben Iris Schut. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. Artsen gaan zo meteen aan boord om te controleren of er meer mensen ziek zijn door het virus en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder 2 Nederlanders. Bevrijdingsdag 2026 is nu officieel begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot die staken een uurtje geleden het bevrijdingsvuur aan in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart-wit is en hoopt dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Ook dat is vrijheid. Zijn Britse collega premier Starmer waarschuwt mensen die achter de aanslagen op Joodse doelen in Londen zitten. Hij zegt dat dat niet getolereerd zal worden. Het laatste incident is een brandstichting bij een voormalige synagoge. Er was weinig schade, maar de impact is enorm voor de mensen die er wonen. En dan blijven we in Londen, want een record aantal mensen wil volgend jaar meedoen aan de Marathon van Londen. Dat is in april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen. Nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Het maakt de Londense marathon tot de populairste. De organisatie overweegt volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Krijg je nog het weer in het westen en noorden af en toe zon. In het zuiden en oosten soms regen en 14 graden. Vanavond en vannacht blijft die tweedeling en dan is het een graad of 8. En tot zover. Wil volgend jaar meedoen aan de Marathon van Londen. Dat is in april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen. Nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Het maakt de Londense marathon tot de populairste. De organisatie overweegt volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Krijg je nog het weer in het westen en

0: Kijken naar het verkeer. A2 Utrecht-Den Bosch is een van de drie belangrijkste files tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen 11 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen voor Westervoort door een pechgeval een klein half uur. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug 13 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het in de gaten houden. A2 Weert-Echt bij Ittervoort 213.6. Verderop op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Beestcontrole bij 83.5. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6.8. A16 Breda naar Dordrecht, Prinsenbeek 59.0. En de A58, de laatste bij Oorschot, Eindhoven naar Tilburg, opgepast bij 23.1. Wil je alle controles overzichtelijk? Check dan via app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: closed.
1: Ziezo. Gezondheid en zen.
2: 538. Favorite.
1: En dit was dus altijd een droom voor haar, hè? Ja, dat is heel schattig. Een van mijn grootste dromen was altijd namelijk om muziek voor films te maken. En dit is mijn eerste nummer in een film. Wat ben ik dankbaar? Waarschijnlijk zei ze dat laatste. Dit is mijn eerste nummer in een film. Ik ben zo dankbaar! Shanna Spyro. Ja, het is de soundtrack bij de film The Devil Wears Prada 2. Waarbij mannen natuurlijk allemaal op korte termijn naartoe moeten. Shanna Spyro, je hoort er nu.

En het is even niet zomaar een vraag, hè. Het is gewoon echt een hele levensstijl. Hoe ben jij thuis tijdens het voetbal kijken? Ben je echt iedere pas fout, iedere wissel verkeerd? Ja, dan zoeken we jou dus voor het NK WK voetbal kijken. 4 dagen lang kom je hier gezellig bij 538. Alle oranje wedstrijden achter elkaar kijken dag en nacht. We testen je dus op uithoudingsvermogen, maar ook op voetbalkennis. Hou je dat vol, dan maak je kans op €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen kijken. Sorry, kopen. Nee, je mag alleen boodschappen kijken. Geef je op 538.nl/acties.

0: Goedemiddag, het is 5 mei. Ik hoop dat je een fijne bevrijdingsdag hebt. Vrijheid, ja, het is natuurlijk voor iedereen anders, hè. Misschien jezelf kunnen zijn zonder dat je anders voor hoeft te doen. Of kunnen zeggen wat je gelooft of juist wat je niet gelooft. Een wereld zonder oorlog.
1: Vrijheid is een volgetankte Mercedes.
0: Dankjewel, Armand. En sterkte met de hoge benzineprijzen.

0: Ja, je dacht dat ik nou de huis was, hè?
1: Nee. Deze moet jatten tot de laatste seconde draaien. Zo'n mooi slotakkoord. Coldplay. En Feels Like I'm Falling In Love bij 538. Met zometeen de nieuwe van Teddy Swims. Jennifer Lopez met een van haar klassiekers Waiting For Tonight komt eraan. En Ed Sheeran zometeen hier.
2: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, maar je touwen echt Bert strikt.
17: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
1: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel... op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: 538. Marc Labrand.
0: Hey.
1: zometeen. En je hoort de nieuwe van Teddy Swims.

Wax en Annie Grammer bij 538, daarvoor nog Alan Walker. Ja, aan deze vrouw, er gaat nog steeds een hardnekkig gerucht, maar het is nooit bevestigd dat zij haar bibs, haar billen, haar kadetten heeft laten verzekeren voor... En wat denk je? De billen van Jennifer Lopez. 27 miljoen euro. Hey, hoeveel verzekeraars hebben zich gemeld om even te kijken? Mevrouw, even de polis vaststellen. Dank u wel. Je hoort dan nu met haar 538 throwback. J-Lo, dit is Waiting for Tonight.

0: Africa. De zingende en swingende heupen van Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Zometeen de middagshow met Bas en Jelte. Iris heeft het laatste nieuws voor je. Wat heb je? Oh, sorry, ja, dat was je. Excuus.
1: Waarom het niet helemaal lekker ging op het bevrijdingsfestival in Haarlem net.
0: Ja, omdat ik het schoof waarschijnlijk.
1: Ja, ja, dat denk ik.
0: En nu even het goede knopje. Gisteren had het in de show over gekke ontbijtgewoontes. Moet je horen.
2: Jij doet de ogen open. De wekker is gegaan. Jij loopt naar de keuken en jij maakt...
3: IJs?
2: IJs. IJs.
3: Allerlei soorten ijsjes. Maar... Cornetto's, waterijsjes.
1: Als ontbijt?
3: Ja, als ontbijt.
4: Nou, ik ontbijt het liefst met soep. Ja, maakt me niet uit. Ik heb gisteren nog ontbeten met aspergesoep.
5: Ik zou zwak worden met de kater. Ja. En die kou vind ik dat speciaal. Die show ik binnen.
2: Ja, ja, ja. En gaat die bij jou nog even de magnetron in dan?
5: Nee, ik show hem zo naar binnen.
0: Veel plezier met Bas en Jelte zometeen. En hits van Olivia Dean en Ace of Base.
6: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk, bij Veronica.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik. Gamma!
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: 538 Nieuws.
18: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De eerste optredens op de Bevrijdingsfestival zitten erop. Ambassadeur van de Vrijheid Rolf Sanchez die trapte af in Assen. Hij en de andere ambassadeurs zoals La Fuente en de Josti Band worden door Defensie door het hele land gevlogen vandaag. En Rolf vond die helikopter dus best wel een dingetje.
19: Ik heb helemaal geen vliegenangst of zo. Of tijdens het vliegen ben ik ook niet zo snel bang. Maar ik weet het niet. Toen ze net zeiden van ja, we gaan net voordat we landen de deur opengooien. Denk ik, oh ja, als er iets mis is, dan moet je raam tikken. Denk ik, oh.
18: Maar dat is allemaal goed gegaan. Het ging niet helemaal lekker op het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Kinderen kwamen in de verdrukking bij een optreden van de Bankzitters. Vorig jaar ging het ook mis in Haarlem, toen bij Roxy Dekker. Voor Rob Jetten is het zijn eerste bevrijdingsdag als premier. Hij ontstak het bevrijdingsvuur in Utrecht, wat het startschot was voor de festivals. Maar hij staat er wel met een dubbel gevoel.
2: Heel veel oorlog en conflict in de wereld. Het duurt veel te lang voordat we dat weten op te lossen als internationale gemeenschap. Tegelijkertijd ben je ook wel extra trots en blij dat we in dit vrije land mogen leven. Waar we met zoveel mensen de vrijheid kunnen vieren.
18: Hij hoopt dat 5 mei een nationale vrije dag wordt, zodat echt iedereen de vrijheid kan vieren. Nu is het 1 keer in de 5 jaar een officiële vrije dag. De files door de grenscontroles in Duitsland hebben weer een leven geëist. Op de A1 bij de Lutte kwam een bestuurder van een bestelbus om toen hij achterop een vrachtwagen reed. Het is al de 3de keer dat dat gebeurt op de A1 sinds de start van de controles. En op de A12 kwam er pas ook al iemand om het leven toen die achterop een file van de grenscontroles daar reed. En het gaat redelijk goed met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapolona en gaat met stapjes vooruit. Het was 15 jaar geleden dat er in Nederland zo'n dolfijn aanspoelde en die overleefde dat niet. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden en westen droog. In het zuidoosten regenachtig en 8 graden. Morgen weer die tweedeling in het land. In het zuidoosten bewolkt en soms wat regen. In het noorden en westen droog en af en toe zon. Het wordt rond de 13 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
17: Dan het verkeer krijg je van Jelte. Staan 10 files, de langste op de A2 Maarsen Den Bosch. Op de parallelbaan voor Everdingen staat een half uur. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid 24 minuten. En op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum voor de Noordtunnel 24 minuten ook. Flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 83,5. Op de A2 Echtweert bij 218,3. De A15 Ochten Nijmegen bij 143,2. En nog eentje op de A16 bij Bergse Hoek bij 10,4. De laatste op de A50 Eindhoven-Oss bij 116,2.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren! Maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café.
17: De Utrecht en Den Bosch bij 83,5. Op de A2 Echtweert bij 218,3. De A15 Ochten Nijmegen bij 143,2. En nog eentje op de A16 bij Bergse Hoek bij 10,4. De laatste de A50 Eindhoven-Oss bij 116,2.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Wat een paas!

0: en in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. 538.

0: opvallende die ooit iemand heeft herkend bij opsporing verzocht.
1: Ja, echt een sterke. Wij vroegen ons dat af omdat gisteren natuurlijk dat monument beklad is in Amsterdam. En ja, dan worden er beelden gedeeld.
0: Er zijn beelden gedeeld, die waren gewoon zichtbaar.
1: Ja, en op een of andere manier ken ik niemand, en we kennen allemaal niemand, die dan wel eens iemand herkend heeft op dat soort beelden.
0: Terwijl dat toch regelmatig gebeurt.
1: Dat moet.
0: Toch, ja. Aan de hand van die beelden worden best vaak mensen opgepakt. En het kan natuurlijk zomaar zijn dat je op de bank zit en dat je ineens iemand ziet. Of dat meen je, dat is een oud collega.
1: Inderdaad, ja.
0: Of het is een bekende.
1: Of iemand uit de straat.
0: Van vroeger uit je voetbalteam.
1: Maar ik vind het vooral interessant, want ik zag een tijdje terug ook van die beelden, dat er iemand overvallen werd bij een pinautomaat. En dat was in Hilversum. Dan denk ik woon zelf in Hilversum. En die gozer zie je gewoon helemaal. Echt full HD. 4K. Uit alle hoeken.
0: Die moet toch iemand kennen hier?
1: Tuurlijk. Dat is toch raar dat dan...
0: Maar
1: dat
0: is maar net de vraag of iemand dan de telefoon pakt en denkt, ja, ik ga hem verlinken.
1: Ja, want heb je...
0: Dat is ook wel weer de volgende stap natuurlijk.
1: Nou, het is inderdaad, het is verlinken en je wil niet dat mensen weten dat jij het hebt.
0: Je moet het wel durven ook.
1: Ja. Dus

0: Dit is een vraag. Zit er iemand te luisteren die ooit iemand heeft herkend van Opsporing Verzocht? Ik kan natuurlijk van het televisieprogramma zijn, maar je ziet ook wel vaak op Facebook wat voorbij komen.
1: Zeker. Ik zag van de week nog een café, er was iets gestolen. Die hebben de beelden gedeeld. Ja. Het was heel snel terug.
0: Ja.
1: Het was heel snel terug.
0: Ja, dat wil je niet. Of bij je tanken. Ja. Weet je wel, dat delen ze ook wel eens van die foto's. Zit er iemand te luisteren die wel eens iemand heeft herkend van Opsporing Verzocht? Dat je van die beelden zag en dacht, hey, die ken ik. 0909-30538. Pak je telefoon eventjes. Mag ook geheel anoniem. 0909-30538. Of stuur even een appje in de 538-app.

0: 538, hoorde A$AP Bees en All That She Wants. Het is de middagshow en wij stellen onszelf de vraag: zit er iemand te luisteren die ooit iemand heeft herkend van Opsporing Verzocht? En het antwoord blijkt ja.
1: Ja, er waren best veel telefoontjes, ja.
0: Maar gigantisch veel. Terwijl, ja, we zeiden het net al even. Ik ken niemand die ooit iemand herkend heeft. Want dat is toch echt een verhaal wat je dan wel zou vertellen, Tom.
1: Maar dat is het leuke van dit programma-onderdeel. Zo vinden we altijd iemand.
0: Esther.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waar zat jij op het moment dat je deze persoon op beeld zag?
2: Op de bank.
0: Op de bank. En was het op televisie of was het online?
2: Het was op televisie.
0: Oké. Okay. En wat was... wat gebeurde er?
2: Wij zitten te kijken, op Opsporing Verzocht. Inbraak in Tilburg. Je ziet dan... die mensen hadden camera's hangen. Daar hadden diegenen niet gezien. En daar kreeg je dus de camerabeelden. En dan zie je dat ze eerst kijken of er iemand thuis is. Er was natuurlijk niemand thuis. Zijn ze op het muurtje gesprongen, op de aanbouw. En daar zag je dat het rolluik half open was. En die duwen ze omhoog en ze springen naar binnen.
0: En jij zag gewoon in het gezicht, dat is diegene.
2: Het waren er twee. En ik herkende ze meteen.
1: Allebei!
2: Allebei, ja.
0: Okay, en waar herkende je ze van dan?
2: Van het uitgaan en van zeg maar waar ik toenertijd woonde.
0: Oké. Okay. En wat is dan de vervolgstap? Want je hebt dat dan gezien en dan?
2: Niks. Nee, helemaal niets.
0: Wat niks?
2: Nee.
0: Hoezo niks?
2: Ik ben geen verrader. Nee, ik denk dat ga ik nooit doen.
0: Ja, maar verrader? Dit zijn mensen die hebben wat op hun geweten. Die hebben andere mensen lastiggevallen.
2: Dat klopt, maar daar is natuurlijk Opsporing Verzocht wel voor en de politie. Maar ik voel het niet aan mezelf om dat niet doen.
1: En heb je mensen gesproken die het ook hadden gezien? Want je kent er meer dan, denk ik.
2: Mijn man, die herkende ze ook meteen.
0: Maar wat absurd. Ja, het is natuurlijk wel het dilemma waar je dan voor komt te staan. Ga je dit doorvertellen tegen de politie of niet? Je hebt dat dan niet gedaan. Maar heb je dat dan niet gedaan omdat je bang bent dat ze dan achter jou aankomen?
2: Nee, misschien.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat die gedachte dan wel ergens leeft.
1: Maar daar krijg je toch ook spijt van? Want jij kunt dan mensen behoeden dat er weer wordt ingebroken. En dan grijp je die kans niet.
2: Maar ik denk dat er genoeg mensen waren die hun ook zouden herkennen en die dat misschien dan wel zouden doen.
1: En zijn ze gepakt uiteindelijk?
2: Ik durf het niet te zeggen.
0: Oké. Ja, het lijkt me ook lastig hoor. Het lijkt me echt heel moeilijk en het hangt dan ook vanaf wie het is. En het voelt inderdaad wel als klikken.
1: Maar daar is dat hele programma voor bedacht.
0: Ja, tenzij er een lekker geldbedrag tegenover staat. Vanaf hoeveel geld had je ze wel gemeld?
2: Nee, sorry, dat had ik ook niet gedaan.
1: Nou, niet? Wel principieel.
0: 35.000 euro.
2: Wij zijn geen verraders. Wow. We zijn geen klikkers.
0: Oké. Dankjewel voor het bellen.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Thanks, en een fijne avond. En de vraag, is beantwoord met ja, er zat iemand te luisteren. Nou.

0: Ik vond Luc Vreugdewater als vinoloog wel echt een goeie. Die hebben we gisteren toegevoegd aan de lijst met de baannamen. hoe kan het dat je dus een wijnhandel hebt en dan Vreugdewater?
1: En het houdt niet op, want Justin Cijfers is een wiskundeleraar.
0: Ja. Ja, dat gaat
1: niet. Maar het houdt niet op. Het is, en ze worden ook massaal doorgegeven. Waarvoor heel veel dank. 538.nl/baannaam. Daar kan dat nog steeds. Mocht je er een in het wild spotten, geef hem door.
0: Ferry Nat. Poortwachter. Ja, of pontwachter. Ja, dat is toch echt super. Hoe verzin je het? Geef ze door. Het is de middagshow. Zometeen gaan we een nieuwe naam toevoegen aan de baannamen. En je hoort het nieuws met Iris. Wat heb je?
2: Welke band de optredens op de bevrijdingsfestivals moest afzeggen vandaag?
3: Drukke dag gehad. En dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Let's
6: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste maaltijdhybrid van Nederland.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Hi, dag.
12: Hoi,
13: hallo.
14: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
16: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie.
21: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Nucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
1: 538 met het weerbericht. Vanavond en vannacht in het noorden en westen droog. In het zuidoosten is het regenachtig en een graad of 8. Morgen ook weer die tweedeling. Wat een weertermen. Wordt dan rond de 13 graden. Jelte, die heeft de files.
2: Er staan 12 files en de langste staan nu op de A1 Amersfoort Hengelo voor Beekbergen een half uur. Op de A2 Maarsen Den Bosch op de parallelbaan voor Everdingen een half uur. En op de A12 Utrecht Oberhausen, daar staat tussen Arnhem-Noord en IJsselbrug 19 minuten. Flitsers zijn er ook op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 58.0. De A2 Den Bosch Utrecht bij 119.2. Op het stuk tussen Utrecht en Den Bosch staat er ook nog eentje bij 83.5. En op de A15 tussen Ochten en Nijmegen bij 143.2. De laatste op de A16, daar staat de controle bij Bergsenhoek bij 10.4.
1: Het is 5:02, de middagshow. Met het nieuws krijg je van Iris Schut.
12: Goedemiddag, we vieren vandaag 81 jaar vrijheid met 14 festivals door het hele land. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Jostieband Carsoe en Rolf Sanchez. Defensie vliegt met helikopters van het ene naar het andere festival. Alleen Carsoe die moest door het slechte weer met de auto vanmorgen. Heel druk was het net bij het festival in Haarlem, bij het optreden van de Bankzitters. Daar kwamen meerdere kinderen in de verdrukking.
1: We gaan zo meteen nog wel eventjes proberen te bellen met La Fuente.
13: Ja, La Fuente, die met een korte broek in een open helikopter zat. Ja. Dat was heel koud, zo te zien.
12: Pech voor Chef Special. De band treedt vandaag niet meer op bij de festivals in Utrecht en Assen. De griep heeft toegeslagen, dat laten ze weten op Instagram. In Utrecht gaat Miss Montreal ze vervangen. En in Assen doen onder meer Xander de Boussonnier en Sven Versteeg dat.
1: Gewoon even, hè? Ik zie heel veel beelden op Instagram voorbij komen van mensen die er zijn. Maar waarom zijn wij dan niet vrij? Maar iedereen is... Nee, maar iedereen
12: luister,
1: is...
12: Luister even. Oh, ja? Premier Jette die mocht vandaag het bevrijdingsvuur ontsteken als startschot van de festivals. En daar zei hij dat hij ook graag wil dat 5 mei een officiële vrije dag wordt voor heel Nederland.
13: Want het is nu een beetje officieus, toch?
12: Scholieren nou, één keer in de 5 jaar.
13: Ja, maar scholieren zijn wel vrij. Veel ambtenaren zijn vrij.
12: Nou ja, en veel bedrijven leggen dat vast in de cao's. Ja. Dat ze dit toch als een vrije dag willen. Bijvoorbeeld ambtenaren en leraren inderdaad, die zijn vrij. En steeds meer bedrijven doen dat. Kinderdagopvanglocaties die zijn ook gesloten vandaag.
1: Oh ja.
12: En daardoor zijn veel bedrijven natuurlijk ook een beetje gedwongen om de ouders dan ook maar vrij te geven. Want ja, die zitten met de kinderen natuurlijk.
1: Maar ja, en het is ook een beetje nadelig nu. Want het is dus alleen in lustrumjaren. Dus één keer in de 5 jaar. Ja. De komende 2 of 3 keer is het in weekenden. Dus in 45 of zo.
13: Dan wordt het weer een keer een vrije dag. Ja.
12: Ja. Ja, misschien vanaf volgend jaar dus anders. Ander nieuws dan. Het Instagram-account Mijn Leven met Kanker van Jade Kops blijft bestaan als een herinneringsboek aan haar leven. Dat deelt de familie op Instagram. In dat bericht bedanken ze ook iedereen voor de uitvaart. Ze zullen nog heel soms een bericht posten, schrijven ze. Want we zetten geen punt, maar een komma, zoals Jade dat ook deed. En de verpakkingsindustrie die komt met een opvallende actie om meer mensen blikjes en flessen met statiegeld in te laten leveren. Vanaf maandag krijg je bij ongeveer 1000 inzamelpunten buiten supermarkten per 15 cent statiegeld een digitaal lot. Daarmee maken deelnemers kans op geldprijzen tot €400.
13: Nou ja zeg.
12: Ja. En je statiegeld krijg je natuurlijk sowieso ook via een tik.
13: Nou, ik heb liever dat er iets aan die prullenbakken gedaan wordt waar iedereen in zit te graaien om ze dan weer uit te krijgen, waardoor het zijn zooi wordt op straat overal.
12: Oh, ja.
13: Waardoor het eigenlijk meer rotzooi oplevert dan het nu weghaalt.
12: Je hebt er wel speciale prullenbakken voor, hè?
13: Ja, maar ik zie alleen maar rotzooi en mensen in die prullenbakken graaien, waardoor het een klerenzooi wordt. Er moet echt aparte bakken voor komen.
1: Nou ja, zeker in Amsterdam laten ze ze gewoon openstaan nu ook, toch?
13: Omdat
1: ze worden steeds open gebroken, dus nu dachten ze, nou, laten we ze maar openstaan. Maar ja, ligt al die zooi ernaast.
13: En vervolgens gaan de meeuwen en weet ik wat, de duiven ermee aan de haai. Het is echt een bende.
12: En rapper Yeser dan nog, die is niet alleen artiest, hij maakte ook grote stappen als voetbaltrainer. Dat vertelt hij aan het AD. Het begon allemaal toen het team van zijn zoontje een trainer zocht in Diemen. In de jaren daarna volgde hij allerlei opleidingen. Vanaf volgend jaar gaat hij aan de slag als hoofdtrainer van het team onder 19 van de Alphense Boys. En hij is ambitieus. Ooit wil ik in het buitenland op een mooi niveau trainer worden, zegt hij.
1: Iris, dankjewel.
12: Graag gedaan.

0: Alex Warren en Fever Dream bij 538.
1: Gaan we, jongens. De baannaam.

0: En gewoon even door de lijst. Patrick Korf is imker.
1: Ja, dat verzin je niet.
0: Daar gaat niet.
2: Petra Dorenspleet is verloskundige.
0: even kijken. John Klepp, directeur van een bedrijf in Laatkleppen. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Niels van der Kogel is wapenhandelaar.
0: En Sophie. Hallo.
3: Hallo, met Sophie. Goedemiddag.
0: Wat doe jij in het leven?
3: Ik ben mondhygiënist. Oh. Zelfstandig gevestigd. Okay. Bij de beste mondhygiënist.
0: En is dit zo'n, heb jij er een naam bij waar iedereen elke dag toch even over begint?
3: Niet elke dag, maar wel regelmatig. Ja.
0: En vind je dat leuk?
3: Ja, je bent eraan. Het is okay. Helemaal niet erg. Ik ben ook trots op mijn naam, dus geen probleem.
2: Heeft het je geholpen in je beroepskeuze?
3: Nee, ik wilde eerst, vroeger wilde ik rechercheur worden, leek me wel heel erg interessant. Maar dit werk leek me nog leuker. Nee.
0: Oké. En kijk, zeg maar, kun jij ooit nog iets anders gaan doen?
3: Met de achternaam bedoel je?
0: Ja. Zijn er nog andere opties?
3: Ja, ik zou bijvoorbeeld de parfumerie kunnen gaan werken. Of een bloemenwinkel.
0: Oh ja, zeker. En dan heb je nog steeds een baannaam, absoluut.
3: Precies, ja.
0: Ik weet niet welke richting ik het zou moeten zoeken.
2: Een mondhygiëniste, Bas.
0: Ja, die ook dus in een bloem.
2: Maar hij is wel moeilijk, inderdaad. Ik denk dat je hem niet raadt. Echt niet.
0: Het is... Niet...
3: Ja, een sommelier? Je zou ook sommelier kunnen worden?
2: Sommelier zou je ook kunnen worden, ja. Ja, ik weet hem flauw, hè, Bas?
0: Ja, ik heb geen idee. Heb jij een idee, Iris? Wat heb jij?
4: Ja, wel iets met geur, toch?
0: Ja, ik dacht
4: iets
0: ook
4: met
0: wel
4: ruiken?
0: Aan geur. Maar ik kan dan niet een... Tandsteen lijkt me niet echt een achter.
2: Sophie Tandsteen.
0: Vlossen. Nee, dat gaat ook niet. Ja, ik weet, zullen we naar de reveal? Want ja, ik ben echt heel benieuwd.
3: Ik ga het zeggen.
0: Ja,
2: je bent mondhygiëniste Sophie en je heet?
3: Ruikers. Sophie Ruikers,
0: mondhygiëniste. Ruikers. Oh, goed. Maar dan kan ik wel meteen de vraag stellen. Want ik vraag me dit dus wel altijd af. Ruik je het ook als je bezig bent?
3: Nou, gelukkig heb ik een mondkapje voor.
0: Ja.
3: Dus ik ben goed afgeschermd. Maar patiënten vragen wel vaak van, oh sorry. Of vertellen vaak, ik heb knoflook gegeten, sorry, dat ben ik vergeten. Ik hoop niet dat je me ruikt. Maar nee, je bent er ook in getraind, hè?
0: Ja, je bent wat gewend.
3: Ik ben het gewend.
0: Zo is het. Sophie Ruikers, we gaan je toevoegen aan de waanzinnige line-up van de baannamen. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.

0: of dat je doorgaat voor de volgende.
1: Ja, en het loopt op tot 10.000 euro, hè? Bizar.
0: Ja, gisteren zijn we in de middag gestopt na twee kokers. Toen dacht Martijn, het is wel mooi geweest, ik ga er met 2.000 euro vandoor. En toen bleek dat er dus in die derde, ja, daar zat 4.000 euro. Door zijn neus geboord, maar goed, wel een mooie keuze in dat opzicht. Want ja, hij heeft wel gewoon 2.000 euro die hij daarvoor niet had.
2: Ik snap het ook heel goed dat je ervoor kiest. Maar ja, als je een beetje lef hebt, je weet dat hij oploopt. En de vragen zijn tot nu toe eigenlijk allemaal wel te doen geweest. Ja, vanmorgen had iemand mazzel, die ging niet voor de derde koker. Ze hebben de vraag toch gespeeld en die had een fout gehad. Dus dan doe je het goed.
0: Ja, dan doe je het heel goed. Het zijn op zich redelijk, die vragen zijn te doen, hè?
2: Over het algemeen zijn ze wel te doen, ja, tuurlijk. Maar ja, je moet er maar net, het is ook weer, hè?
0: Wat voor vraag had je vanmorgen?
2: Vanmorgen, wat was die laatste vraag? Ach, god.
0: Ja, dat is moeilijk.
2: Mijn geheugen laat me nu wel even in de steek.
0: Nou ja, ik weet dat gisteren was de derde, daar was Martijn mogelijk dan wel uitgegaan. Want dat was goud, het
2: Had ik ook niet geweten.
0: Nee, dat had ik ook wel lastig gevonden. Dus nou, het is spelen met vuur. Maar het is wel de moeite waard, want je kan een hoop geld winnen. Als je de oproep hoort, dan bel je 0909-3000-538. Zet hem even in je telefoon, want we gaan hem binnen nu. En wat

0: 538 en de Bassa Magnetic. Had het net over het 538 kokerspel, waar je straks weer een hoop centen mee kunt verdienen. Je hebt de vraag van vanmorgen.
1: Ja, ik kon er echt niet tegen dat ik hem niet meer wist. Richard speelde vanmorgen, die won 4000 euro.
0: Ja.
1: Door de tweede koker goed te hebben. Maar hij wilde niet door voor de derde koker. En toen werd de derde vraag gesteld. En dat was, hoe heet de nieuwe zanger van Kensington? Of inmiddels niet meer zo nieuw.
0: Ja.
1: En hij wist hem niet. En hij speelde gelukkig ook niet. Maar had er 10.000 euro mee kunnen winnen. En het antwoord is, weet jij het?
0: Oh, dat vind ik zo erg. Oh, Eloy was de oude. Ik weet het. Wat erg.
1: Dit kan er ook gebeuren, hè?
0: Oh, wat erg. Ja, nee, ik zou ook niet door moeten spelen. Wat is het ook weer?
1: Jason Dutt.
2: Oh, tuurlijk, Jason! Natuurlijk!
0: Oh, wat erg. Ik hoop niet dat die gasten luisteren. Nou, hij spreekt geen Nederlands, dus hij heeft dit toch niet gehoord. Het kokerspel gaan we straks spelen. Als je de oproep hoort, zorg dat je belt. En zo meteen hoor je het nieuws van Iris. Wat heb je?
3: Waarom premier Jette ons een extra vrije dag wil bezorgen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
5: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert
5: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
4: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
5: Dan win je 20.000 euro.
4: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
5: Aanmelden via 538.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
17: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
18: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
19: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap,

0: €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 538 Nieuws.
8: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Premier Jette wil dat Bevrijdingsdag een officiële vrije dag wordt. Nu is dat maar 1 keer per 5 jaar, waardoor veel mensen vandaag gewoon aan het werk moesten. Maar iedereen moet de vrijheid kunnen vieren, dat zei hij bij de NOS.
9: Dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd... laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden... kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal Economische Raad die daarover gaat... weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
8: Hij mocht vanmiddag het bevrijdingsvuur aansteken... in Utrecht als startschot van de festivals. En vanavond is hij ook bij het 5 mei-concert op de Amstel met het Koningspaar. 3 mensen die ernstig ziek zijn geworden aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië worden naar ziekenhuizen in Nederland gebracht. Onder hen is ook 1 Nederlander. Verder heeft niemand klachten aan boord. Ze zijn vandaag gecheckt door artsen. 3 anderen zijn overleden aan de virusuitbraak, waaronder een stel uit Friesland. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo kook in de loods en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie... die gaat werken bij Tata Steel. Hij wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt niks van de overstap... naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Hij moet dan ook per direct stoppen bij Milieudefensie. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden en westen droog. In het zuidoosten regenachtig en 8 graden. Morgen weer die tweedeling in het land en rond de 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
10: Van het verkeer krijg je van Jelte. Er staan 10 files en de langste staan nu op de A2 Maarsen-Den Bosch. Daar staat op de parallelbaan voor Everdingen een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, daar tussen het Prins Klausplein en Rijswijk... door een ongeluk 24 minuten. En de A15 Oostvoorne-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid... daar is een ongeluk gebeurd en staat een half uur file. Flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 83,5. Op de A7 als je rijdt tussen Groningen en Drachten... staan ze bij 179,2. De A15 Ochten-Nijmegen 143,2. En de A16 daar staat erin bij Bergse Hoek bij 10,4. De laatste op de A50, Os-Eindhoven, een flitser bij 108,2.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.

0: 538 hoorde Taylor Swift en Opalight in de middagshow. Hey, La Fuente die trad op in Utrecht, daarna in Leeuwarden. Gaat zo naar Almere en sluit dan af in Rotterdam. En dan hebben we het over de bevrijdingsfestivals. Aan de telefoon, La Fuente! Easy, hoor. God, wat heb jij voor agenda te pakken? Je moet het hele land door.
1: Lekker, hè, lekker. Ik kom nu vers van het podium in Leeuwarden. En we gaan nu meteen onderweg naar de militaire basis. Gaan we weer vliegen. Druk, druk, druk vandaag.
0: Ja, en hoe is het tot dusver?
1: Ja, dik. Gisteren was mega indrukwekkend. En daar werd je wel even stil van. En dat zijn mooie momenten. En vandaag is er overal zoveel ontlading. Ik denk ook daardoor wat het extra bijzonder maakt. Ja, wij waren net in Utrecht, begonnen we. Dus we openen het festival. Ik dacht, nou, het zal wat tammetjes zijn. Nou, dat was het niet, zeg maar. En dus er was al feest. En Leeuwarden hier net ging helemaal los. En dit belooft nog veel. We gaan nog naar naar Almere. En daarna nog naar Rotterdam.
0: Lekker. Hey, en je bent ambassadeur van de vrijheid. Dat betekent dat je dus hier op het podium staat. Maar je doet daaromheen ook dingen, toch?
1: Ja, zeker. Je wordt gebeld met het verzoek van... hey Job, we hadden jou op het vizier voor ambassadeur van de vrijheid. Nou, dat is een momentje dat je sowieso al even een minuutje stil wordt. Want dan denk je, oké, wacht even. Het is echt een erebaan natuurlijk. Het is iets, een boodschap die vrij breed gedragen wordt. En dat is heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn. En iedereen wordt gevraagd naar een onderdeel. Dus je hebt een gesprek van ongeveer 2 uur met het comité... waarin je praat over allerlei vormen van vrijheid in het leven. Want vrijheid is natuurlijk een breed begrip. En bij mij kwamen ze op een gegeven moment op iets dat ik veel contact maak met mensen op straat. Of ik ze ken of niet ken, of ze hulp nodig hebben of niet. Kunnen ook thuis en daklozen zijn. En daar gingen ze heel erg op aan. En daar kwam eigenlijk de boodschap uit van dat je, als je een beetje omkijkt naar elkaar en een beetje aandacht geeft aan elkaar, ook al ken je elkaar niet, dat het toch allemaal een stukje mooier wordt en fijner wordt, omdat iedereen het toch ook wel nodig heeft.
0: Ja. Dus, merk je aan het feestende publiek iets anders? Kijk, vorige week stond je op 538 Koningsdag, heb je dat hele chasséveld afgebroken.
2: Zo.
0: Ja, daar komt gewoon iedereen lekker borrelen en de hele dag feesten. En dat is hier natuurlijk ook, want we vieren de vrijheid. Maar goed, de dag heeft ook een iets wat andere lading. Merk je dat aan het publiek?
1: Ja, je merkt aan het publiek ook vooral dat het heel, heel divers is. Dus iedereen komt hier naartoe. Ook veel ouders met jongeren. En dus het is breed gedragen onderwerp. Dat is mooi. Ja, en wat ik zeg, je merkt ook een bepaalde ontlading. Er zitten ook mooie speeches tussendoor. Er zitten mooie video's tussendoor. En dan is het daarna gewoon weer het vieren van. En dat is wel heel erg bijzonder. Dus ja, mensen zijn losgeslagen. Ik kan niet zeggen dat het qua losheid natuurlijk de Koningsdag overtreft van 538.
0: Nee.
1: Dat is wel de Champions League.
0: Ja, dat is Champions
1: maar
0: League,
1: het komt wel in de buurt, hoor.
2: En hoe is het met jouw vliegangst? Want ben je een beetje zeker in de helikopter met de deur open?
1: Ik heb gelukkig geen vliegangst, dacht ik tot vandaag. Natuurlijk al best wel wat keren gevlogen. Alleen dit zijn wel even andere materialen, hoor. Dit zijn, hier zijn de deuren open. Je zit tussen de mensen die daarvoor getraind zijn om ook in mindere tijden er te staan.
0: Ja.
1: Dus je bent wel onder de indruk, maar die dingen die maken een kabaal. Ik zat met mijn benen buiten te wapperen. Ik dacht dat het een goed idee was om een korte broek aan te doen. Dus, maar het is, de hele ervaring is mega en super bijzonder.
0: Een paar jaar geleden met Koningsdag ben ik samen met collega Dylan met jou meegeweest, Job. Toen gingen we ook in een helikopter boven het chasséveld. En nou, toen heb jij dozen met bloemen naar beneden
2: geworpen. Ja, dat was waanzinnig.
0: Maar toen bungelde je er ook al half uit. Dus je hebt al even geoefend. Maar volgens mij, dat komt helemaal goed. Er zit weinig angst bij jou.
1: Ze kunnen mij altijd bellen, ook in slechte tijden, want ik heb het helemaal door hier.
0: Ja. Geniet ervan. Wat staat er op de planning? Jij gaat naar Rotterdam nog vanavond.
2: En Almere.
1: Ja, en Almere nu.
0: Lekker. Nou, doe ze de groetjes daar. Dan genieten we op de radio ook even van je.
1: Zap.
2: En opgehangen.
0: Ja,
2: veel eruit.
0: Meteen het vliegtuig in. Ja, zo is het.

0: Hebben ze jou wel eens ergens uit moeten bevrijden? Dat is de vraag die we zo meteen graag even beantwoord zien. We gaan alle verhalen weer verzamelen. Het komt even voort uit een berichtje wat we gisteren lazen. Dat was een meisje uit Duitsland. Die was met haar hoofd klem komen te zitten in een toiletbril.
1: Dan moet je je al niet afvragen waarom ze daar überhaupt mee bezig was. Ja, maar dat doen kinderen soms?
0: Dat ding zat los. En ik weet niet hoe je met je hoofd vast komt te zitten. Want, en hoe klein die bril was. Of hoe groot dat hoofd. Nou, heel veel vragen. Maar zij is daar in ieder geval door de brandweer uit bevrijd. Die krijgen dan gewoon een belletje met de hallo, ja, mijn dochter zit vast in een toiletbril.
1: En volgens mij wordt de brandweer vrij regelmatig gebeld door mensen die vastzitten.
0: Ja.
1: Aan iets of in iets.
0: Ja, de lift kan je natuurlijk hebben, maar ook auto's, dingen, kamers, wc-hokjes. Hebben ze je ooit ergens uit moeten bevrijden, is dus de vraag.
1: Heb je wel eens vastgezeten ergens in met je hoofd misschien wel? Als kind kan het ook, hè, dat jou zoiets is overkomen als dit meisje.
0: Ja, de wasmachine. Nou, dat zijn... Ja. Prima, kom maar even door. 0909-3538, kun je bellen of sturen een appje met je verhaal. Dan gaan we zo meteen even de balans opmaken. Hebben ze je wel eens ergens uit moeten bevrijden?
1: Dus. Misschien zit je nu vast, kunnen we je helpen.
0: Ja, oh, ja, inderdaad, ja. Nou, dan kun je ook bellen 0909-3538. Wat leuk trouwens, op bevrijdingsdag.
1: Toch?
0: Nou, even lachen. Zo meteen ook het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Waarom PSG en Bayern München ruzie hebben over een hotel?
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werk in de natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
15: Stiel, sterk werk.
16: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer.
15: Stiel. Sterk werk.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
19: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: 538 met het weerbericht vanavond en vannacht in het noorden en westen droog. In het zuidoosten is het regenachtig en een graad of 8. En morgen
0: Soms wat regen. Graadje op 13 dan. Het verkeer krijg je van Jelte. Er staan 15 files en de drie langste staan nu op de A2. Maarse Den Bosch, daar staat op de parallelbaan voor Everdingen een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, daar staat voor Rijswijk door een ongeluk 25 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Oorschot door een ongeluk daar 40 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht Den Bosch bij 83,5. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 18,1. De A7 Den Oever Amsterdam 61,2. En op de A16 bij Bergse Hoek, dat is de laatste bij 10,5.
1: Het is de middagshow, 2 minuten over 6:30. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
2: Goedemiddag, heel Nederland moet vrij zijn op bevrijdingsdag. Oud-premier Rutte had dat idee al eens geopperd, maar hem lukte het niet. Premier Jette beloofde vandaag een nieuwe poging te gaan doen om bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat er binnenkort over praten met de Sociaal-Economische Raad. Nu moesten veel mensen vandaag gewoon werken van hun baas, maar toch is het bij de festivals ook gezellig druk. 3 zieke mensen op het cruiseschip Afrika worden naar Nederland gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Bij de 3 zit 1 Nederlander. Door de virusuitbraak is een echtpaar uit Friesland overleden, net als een andere toerist. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het is de bestuurder van een bestelbus die achterop een vrachtwagen knalde. Er zijn daar vaker ongelukken en dat komt door files die ontstaan door grenscontroles. Benzine is vandaag weer een stuk duurder geworden en ligt op recordniveau. De adviesprijs staat nu op ruim €2,63. De dieselprijs die piekte vorige maand, maar is nu gezakt naar bijna €2,59.
1: Weet je wat het probleem daarvan is?
2: Nou,
1: als ik dan sta te tanken, ik vind sowieso als je tankt, dan moet ik ook altijd even een dingetje halen. Dat is een heel vervelend ding, maar ja, dan
2: ben
1: je
2: toch nog
1: even iets. Ja. Moet even een snackie of een drankje of zo. Alleen het hele punt is, dat is ook super duur bij een tankstation, maar dat zie je op dat bedrag toch niet meer.
0: Ja, dat dus maakt nu niet meer uit.
1: Dat is hoe dat in mijn hoofd
0: werkt. Je zegt het geld niet meer.
1: 4,5 euro voor de Twix. Ja, kan mij het schelen. Lekker, doe er maar 3. Ja, dat is hoe ik werk, dat is niet handig.
2: Het gezicht van Milieudefensie maakt een opvallende carrière-move. De directeur gaat namelijk werken bij Tata Steel. Daar wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie die kan er niet om lachen nu hij naar de grootste vervuiler van Nederland overstapt. Hij moet dan ook per direct stoppen.
1: Dat is toch.
0: Maar wat een strategie van Tata Steel. Hè? We halen gewoon die vervelende gozer daar weg en die geven een baan in de duurzaamheid bij ons.
2: Ja.
0: Maar wel, ja, dit kun je toch niet verkopen.
1: Hij gaat niet.
0: Maar hij gaat natuurlijk zeggen van joh, ik ga ervoor zorgen dat Tata Steel veel schoner wordt en dat ze heel erg hun best gaan doen. Maar ja, geloof je het zelf?
1: Nee, natuurlijk niet. Het is zeg maar dat de visboer bij een soort anti-vis. Dat gaat niet. Dat kan niet.
2: En de finale van de Champions League is natuurlijk het grote doel van veel clubs. En dus is alles belangrijk, zelfs de plek waar de voetballers slapen. Morgenavond speelt Bayern München de tweede halve finale tegen Paris Saint-Germain. Die wilden graag in hun favoriete hotel in München slapen. Maar dat is toevallig ook de vaste slaapplek van Bayern zelf. En zij hebben dat dan ook tegengehouden. Zij zeggen, dit is onze thuiswedstrijd en onze stad. En dus moet PSG maar ergens anders slapen.
0: Wel echt heel veel zin in die wedstrijd. Dat wordt zo'n, het was zo'n spektakel. Dat kan bijna
2: 5-4,
0: niet. Maar het kan bijna niet nog een keer zo goed worden. Maar wat een wedstrijd. En dan is vanavond Arsenal Atletico. Ja. Echt minder zin in. Dat is de andere halve finale. Maar ja, je weet, die andere wedstrijd, daar komt de winnaar van de Champions League uit. Waanzinnig morgenavond.
1: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: kwam al zoveel goede verhalen op binnen. Onder andere een brandweer die zegt... ik heb 2 keer dezelfde dame uit een kinderschommel moeten bevrijden.
1: Dat is een gek verhaal.
0: Dat is een heel gek verhaal. En we zijn benieuwd. Hebben ze jou wel eens ergens uit moeten bevrijden? Drop even een berichtje in de 538-app. Spreken we je zo.

0: Vraag is, hebben ze jou wel eens ergens uit moeten bevrijden? Er was een meisje uit Duitsland, die kwam met haar hoofd klem te zitten in een wc-bril. Echt knap. Er moest de brandweer aan te pas komen, die heeft haar eruit bevrijd. En dus de vraag, hebben ze jou wel eens ergens uit moeten bevrijden? 0909-3000-538, kun je bellen. Alex!
1: Hi!
0: Ja, hi! Vertel, waar hebben ze jou uit moeten bevrijden?
1: Ze hebben mij uit een holle boom moeten bevrijden.
0: Uit een holle boom?
1: Ja, bij ons bij het speeltuintje stond een holle boom. Die was, denk door blikseminslag of wat dan ook. Dus daar was ik ingeklommen. Alleen ik kwam niet meer omhoog en ik kon niet door de spleet heen. Die er aan de voorkant zat.
0: Oh nee, maar hoe oud was je?
1: Ik denk een jaar of 13 zo.
2: Ja. Och, hebben ze je met een verlaten keizersnede alsnog uit moeten halen?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, maar was je bang?
1: Nou ja, uiteindelijk wel, toen het niet meer lukte, ja.
0: Ja, nee, ja, ik snap het.
1: Toen zijn de vriendjes de brandweer gaan bellen en dat.
0: Och, jongen, nou jij krijgt nooit meer de boom in. We gaan even naar Amber, hallo.
3: Hallo.
0: Hi, vertel.
3: Hi. Ja, ik heb vastgezeten in de wc bij mijn opa en oma. Iemand die de deur opent heeft, dus toen moest opa met de slijptol de deur openmaken.
2: Nee. Slijptol? Dat is serieus?
0: De hele deur aangehoord.
3: Ja, heel de deur lag eruit.
0: Oh, dat meen je niet, joh. Maar hoe bang was je?
3: Nou, het viel wel mee, want ik was met oma aan het bellen. Dus het viel wel mee hoe bang ik was.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je hier altijd nog aan denkt als je een wc-hokje op slot draait. Of valt dat mee?
3: Ja, ik kijk ook altijd eerst of dat ik hem wel terug open krijg.
2: Maar
3: ja.
2: ik zou dat opgesloten in de wc niet eens zo eng vinden. Ik zou mijn opa aan de andere kant van de deur met een slijptol niet zo'n lekkere gedachte vinden.
3: Ja, dat was ook wel raar, want ik kreeg foto's met allemaal bonken en alles. En opa met een koptelefoon op. Dus het is ook wel raar.
0: Oh, wat erg zeg. Amber, dankjewel. Eventjes naar Cynthia, hallo.
4: Hallo, met Cynthia.
0: En waar hebben ze jou uit moeten bevrijden?
4: Nou, ik had zomaar met mijn oma vast in de lift in het ziekenhuis.
0: Oh nee. De lift, dat lijkt me echt eng.
4: Ja, in het ziekenhuis ook nog. Hè. En dan druk je op de knop van de telefoon van om hulp. Nou, die doet het dus gewoon niet. Dus ik heb gewoon met de receptie gebeld. Mijn oma is 95, dus dat was echt een hele belevenis.
0: En hoe lang duurde het voordat je eruit was?
4: Al bijna een uur.
0: Dat hebben ze dan nog snel gedaan. Je hoort ook wel eens dat mensen 5 uur lang vastzitten.
4: Ja, nou ja, ik vond dit al lang genoeg hoor. Ja, maar hebben wel gelachen, dus.
0: Je had vast geen drinken bij je. Oma moest vast plassen.
4: Nou ja, die had een katheter, dus dat scheelt.
0: Oh, nou ja. Dat sta je
2: wel. Ja. Zij wel.
4: Zij wel, ja. Dat geluk had zij wel, ja.
0: Cynthia, dankjewel. We gaan even naar Bo. Hallo, Bo.
5: Hi.
0: Hi. Vertel, waar hebben ze je uit moeten bevrijden?
5: Ik heb vastgezeten met mijn hand uit een boodschappenband. In een boodschappenband.
0: In een boodschappenband?
5: Ja, de band bij de kassa, zeg maar.
0: Hé, maar daar heb je toch helemaal geen ruimte?
5: Mijn hand paste daar toch tussen.
0: Nou ja, maar wat was je aan het doen?
5: Met de band en het ijzeren profiel, zeg maar.
0: Maar dit doet toch gewoon heel veel pijn, toch?
5: Ja. En dat deed wel heel veel pijn.
0: En hoe ben je eruit gehaald?
5: In eerste instantie, mijn hand werd niet gedetecteerd door dat stopmechanisme wat erin zit. Zij draaiden door. Ik heb echt met mijn palm ertussen gezeten, zeg maar. Dus echt mijn vingers waren volledig meegedraaid. Ik heb 20 minuten ongeveer vastgezeten totdat ze bedacht hadden hoe ze mij eruit zouden krijgen. Uiteindelijk hebben ze heel de buitenkant van de band los moeten maken. Ja, hoe dat weet ik al niet meer. Toen hebben ze met een aantal man de band teruggetrokken waar mijn hand in zat.
0: Wat erg, zeg maar. Dit was als kind, denk ik, hè?
5: Ja, dit was als kind, ja.
2: Hey, maar jij gaat nu altijd naar de zelfscan, denk ik, of niet?
5: Maar mijn zoon mag zijn hand niet op de band leggen.
0: Nee,
5: dat is wel al een trauma, zeg maar.
0: Ik zou er echt met een boog omheen lopen. Bo, dankjewel.
5: Ja, alsjeblieft.
6: Radio 538. Dance. Armin van Buren, like a child.

0: Zometeen kans op centen. We gaan het 538 kokerspel spelen. Drie kokers in de studio met vragen en oplopende bedragen.
1: Ja, lef wordt beloond, maar het is ook wel risicovol. Want als je, ja, hoe meer lef, hoe meer poen. Maar het kan ook zomaar zijn dat je dan dus de derde vraag bijvoorbeeld fout hebt bij de derde koker. Ja, dan heb je niks.
0: Zo is het. Zometeen ga je erop horen en dan bel je 0909-3000-538. Dus zet hem alvast in je telefoon. En zometeen het nieuws. Van Iris, wat heb je?
2: De FIFA gaat met Iran praten over het WK.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8:00 op 6:00.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Ciao Nederland.
1: Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
21: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het Bevrijdingsfestival in Haarlem ontkent dat er sprake was van verdrukking bij het optreden van de bankzitters vanmiddag. Kinderen zouden in de knel hebben gezeten, maar de directeur zegt dat dat wel meeviel. Het terrein is nu wel bijna vol met zo'n 75.000 bezoekers. In Utrecht is dat al zover. Daar worden pas weer nieuwe mensen toegelaten als er ook mensen van het terrein afgaan. Een andere traditie op deze bevrijdingsdag, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. Daar werd op 5 mei 1945 de capitulatie van het Duitse leger getekend. En ook dit jaar kwamen er weer veel mensen naar de optocht van de veteranen kijken. Het lijkt erop dat de man die gisteren in Leipzig op mensen inreed geen politieke of religieuze motieven had, dat schrijven Duitse media. Hij kampte wel met psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden. En de FIFA heeft de Iraanse voetbalbond uitgenodigd voor een gesprek over het WK. Sinds het uitbreken van de oorlog en het geruzie met Amerika is de deelname van Iran onzeker geworden. Het WK vindt namelijk grotendeels plaats in Amerika. FIFA-voorzitter Infantino heeft al gezegd dat Iran gewoon mee mag doen, maar die wil wel hun eigen vlag kunnen gebruiken en zeker weten dat het allemaal veilig kan. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog. In het zuidoosten alleen wel wat regenachtig bij 1 graad of 8. Morgen ook weer regen in het zuidoosten. In het noorden en het westen af en toe zon en rond de 13 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
0: Van het verkeer van Jelte.
26: Het is rustig, maar wel een paar hele lange files. Op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderen en Everdingen staat op de parallelbaan 24 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam, daar staat tussen het Prins Klausplein en Plaspoelpolder door reddings- en bergingswerk 12 minuten. Daar is een ongeluk verderop en er is een oprit dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg, dat is de langste op dit moment, tussen de brug over het Beatrice-kanaal en die over het Wilhelmina-kanaal. Daar zijn ook problemen door een ongeluk en er staat nu 53 minuten file. Dan zijn er flitsers op de A1 tussen Naarden en Eemnes bij 28,9. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij 83,5. De A6 Muidenberg-Lelystad 48,9. A15 Ochten-Nijmegen bij 143,2. En de laatste de A27 Almere-Hilversum bij 96,1.
27: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
28: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij? Zij blij? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
29: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
30: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
31: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
32: Are you drinking my bullet protein?
33: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
0: 538.
35: De 538-middagshow.
0: Zijn we hoor, met zometeen kans op knaken. We gaan het kokerspel spelen. En eerst hoor je Sander en Homewrecker.

538 Disturbed en The Sound of Silence. Hey, komende zaterdag bij SBS6 begint de Staatsloterijshow. Daarin gaan liefdeskoppels met allemaal spellen zoveel mogelijk kokers proberen weg te spelen. En uiteindelijk gaan ze met heel veel geld de deur uit. Dat is tenminste de bedoeling. En wij doen dit ook een beetje. Het 538 kokerspel spelen we. Je maakt kans op bedragen tot wel 10.000 euro. En dit is je oproep. 0909 30538. Bel nu en speel je zo.

0: hoorde Golden Earring en When the Lady Smiles. Ja, Jelte, is het dan ook echt zo dat een van die kokers ook daadwerkelijk zwaarder is? Of valt dat
1: oh, om... wacht, ik kan ze allemaal even proberen. Nee, ze zijn echt alle drie even zwaar. Maar dat klopt ook wel, want er zit gewoon een briefje in en daar staat...

0: doe je door of niet. Dat is hoe het werkt. En aan de telefoon is Mariska.
1: Ja, hallo, met Mariska. Ja,
0: hi. Hoe zit jij in de algemene kennis?
1: Ja, redelijk.
0: Ja, gewoon in spelletjes als, nou, noem even iets, 30 seconds. Kun je dat goed? Nou, dit komt helemaal goed.
1: Niet zo heel
0: vaak gespeeld. Ik hoop het wel. En ben je een beetje waaghals? Durf je een beetje te gokken?
1: Ja, dat wel.
0: Oké. En kun je het geld een beetje gebruiken?
1: Altijd.
0: Heerlijk. We gaan naar de eerste koker.
2: Koker 1.
0: Want die speel je sowieso.
3: Zo! Oh, er zit meteen een heel goed bedrag in.
0: Dat ben je niet.
3: Mariska. Ja, er zit 1000 euro in deze koker.
0: Wat goed.
1: Wauw.
0: Dat betekent dus, Mariska, dat als jij deze vraag goed beantwoordt, dat je 1000 euro hebt.
1: Dat zou heel mooi zijn.
3: Het is een vraag in het teken van Bevrijdingsdag. Hoeveel jaar is het vandaag geleden dat we werden bevrijd?
1: Oeh. 300?
0: Jouw antwoord is 300. Dat is...
1: Dat is niet goed.
3: Dat is fout.
0: Dat is niet goed.
1: Nee.
0: Wat erg.
1: Ah, God.
3: Het was 81
4: jaar geleden.
1: Oh.
4: Ja, 1945.
1: Wat dom. Hoe kom ik bij 200?
3: Ja, 300 zei je zelfs.
1: Dat zijn de zenuwen, denk ik.
0: Mariska, het is jammer. Zullen we nog... het is ook zo verdrietig als we nu die andere kokers gaan.
3: Wil je die bedragen nog weten?
0: Ja, ik wil de bedragen toch wel weten.
3: Wil je het weten? Oké. Okay. In koker 2...
1: Koker 2.
3: In koker 2 is dat 2000 euro.
0: Ai.
3: Wil je 3 ook nog weten?
0: Ja, nu we toch bezig zijn.
3: In koker 3... 5000 euro.
0: Mariska...
1: Ja.
0: Wat jammer.
3: Ja, en vorig jaar hebben we nog 80 jaar vrijheid gevierd. Hè? Dus het is op zich, het is
1: 30 jaar. Ja, echt, ik bal enorm. Ah,
0: het is ook de druk. Het is de druk, inderdaad. Weet je wat? Als dank voor het meespelen krijg je een staatslot van Staatsloterij. En dan, dan kan het altijd nog allemaal op je pad komen.
3: Daarmee winnen.
1: Ja, dankjewel.
0: Mariska, dankjewel.

0: Zo meteen. Het is toch gewoon weer 7:15.
1: Ja, de scheve. En ja, we gaan zo meteen weer een pareltje uit het archief opvissen.
0: Zeker.
1: Je moet eigenlijk kiezen. Is het nou een verkeersboete die je leuker vindt of Marktplaats? Wat vind je leuker, Bas?
0: Ik zeg Marktplaats.
1: Dan gaan we voor de Marktplaats.
0: Ja, dat is. Ik zie aan je ogen dat dit een mooi verhaal is.
1: Het is even een steekwoord van een scheve die we een tijd geleden gehad hebben. Marktplaats is echt goed.
0: Ja. Heerlijk.
1: Dan doen we die zo.
0: Dat zometeen. En ja, en mocht je zitten te luisteren, denk ik. Ik heb ook ooit iemand betrapt op een scheve. Iemand die is vreemd gegaan. Of dat je zelf bent vreemd gegaan en je wil je verhaal vertellen. Stuur even het woord scheve in de 538-app. Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Nou, daarover gesproken. In welk land wonen de meeste vreemdgangers?
3: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
4: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
4: het NK WK voetbal kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
3: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
4: Dan win je 20.000 euro.
3: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
4: Aanmelden via 538.nl.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Even over later.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Het
1: bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
25: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: 538 met het weerbericht. Vanavond en vannacht in het noorden en westen droog. In het zuidoosten is het regenachtig en een graad of 8. En morgen regen en een graad of 13. Het verkeer heeft Jelte.
27: Het is rustig. Nog één file op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen staat 9 minuten. Controles zijn er op de A2 Utrecht en Bos bij 83,5. Op de A4 Leiden Amsterdam bij 14,8. De A15 Ochten Nijmegen 143,2. En de laatste op de A16 Dordrecht Breda bij 45,8.
0: Het is 2 minuten over 6:30, de middagshow. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
28: Goedenavond. Het is op sommige bevrijdingsfestivals super druk. In Utrecht lieten ze even niemand meer toe, maar nu wel weer mondjesmaat. Het terrein in Haarlem is ook bijna vol. Daar was het vanmiddag vooral erg druk bij het optreden van de bankzitters. Vanwege technische problemen was het bevrijdingsfestival in Zwolle te laat met het 5-voor-5 moment. In heel Nederland wordt er dan tegelijkertijd 5 minuten stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Met een kwartier vertraging werd het filmpje alsnog ingestart. Vanavond gaan die festivals natuurlijk nog even door. Zijn er ook veel andere feestjes in het land. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij het 5 mei concert op de Amstel als afsluiting van Bevrijdingsdag. Ook premier Jette is daarbij. Onder andere Roxanne Hazes, Edcilia Rombly en Akda en de Munnik treden op daar. Maar er is ook voetbal. RKC Waalwijk en Willem II die nemen tegen elkaar op in de strijd om promotie en degradatie in de Eredivisie. Het is de eerste wedstrijd en de return is zaterdag. En de tweede halve finales van de Champions League, die beginnen ook. Arsenal en Atletico Madrid moeten tegen elkaar. En een van de twee kan zich dan na vanavond de eerste finalist noemen. Vorige week werd het 1-1. Morgenavond wordt de andere finalist bekend. Dan spelen Paris Saint-Germain en Bayern München tegen elkaar.
29: Daar heb ik zin in.
0: Ja.
29: Dat wordt zo spectaculair.
0: Jij zit klaar met de bakjes chips.
29: Ja, niet normaal.
0: Lekker.
28: Een record aantal mensen wil meedoen met de marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen. Nu zijn het er 1,3 miljoen. Maakte Londen ze tot de populairste marathon. De organisatie overweegt daarom volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten.
0: Ik vind dat altijd zo confronterend. Omdat ik zelf, niet super sportief ben. En dan denk ik altijd, het zou voor mij het allerergste zijn. Een marathon.
29: Een marathon. Ja, 42 kilometer. Oh. Het is echt een tak.
28: Jelte heeft het gedaan, hè?
0: Ja, waanzinnig. Maar dan hoor ik over die wachtrijen, wachtlijsten. Want dat er zoveel mensen zijn die dat dus willen. Ambiëren.
29: Ja, en de marathon zelf, dat is nog een soort feestdag. Want dan is er langs de lijn, weet je, er zijn overal bandjes. Er is
28: bijna
29: feest.
28: Een festival,
29: ja, je bent een soort festival. Ja. Weet je, dat is nog wel te doen. Ja. Je moet op een gegeven moment op een regenachtige donderdagavond moet je 30 kilometer gaan trainen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt de ramp.
0: Maar dit is bij allemaal dingen. Want bij de Nijmeegse Vierdaagse heb je ook van die gigantische lijsten. Ja, ik wist dit niet eens, maar mijn collega uit de avondshow.
29: Ja, Dylan is aan het trainen ook.
0: Die is aan het trainen, die gaat hem lopen. En die had dan nog een ticket over. En dat had hij per ongeluk ergens een keer laten vallen. Ja, nou ja, gozer wordt bijna bedreigd, joh. Maar dit is echt...
29: Ja, dat als mensen die hel willen ondergaan, hè?
0: Nou, vliegen op dikke stront. Echt, mensen die smeken om zo'n ticket. Dat is toch bizar?
28: Ik heb nog een onderzoekje over vreemdgaan. De meest ontrouwe echtgenoten wonen in Thailand. Met zo'n 51% die aangeeft minstens één keer te zijn vreemd gegaan. In Europa staat Denemarken bovenaan met 46%, gevolgd door Duitsland en Italië. In Nederland zegt 35% wel eens een scheve schaats te hebben gereden. We staan niet aan de top van de wereld, maar zeker ook niet onderaan. Opvallend is dat veel Noord- en West-Europese landen wel in de hogere regionen zitten. Zoals dus Duitsland, Italië en Frankrijk.
29: Ja, terwijl eigenlijk de verhalen zijn natuurlijk altijd een beetje de Casanova, de Italiaan, de warmbloedige Spanjaard.
28: Nergens te
29: maar
28: bekennen.
29: Dat valt dus nog mee. Wow.
0: Ja. Ah, Thailand verbaast me ook niet hoor. Ik was vorig jaar in Thailand. Ja, het is ook niet moeilijk.
28: Nee, daar gebeurt het wel, zeg jij.
0: Ja, lopen ergens een kroeg in en ze staan met z'n 12 aan je te trekken. Ja, zeg maar.
28: Ze bieden zich bijna aan, toch?
0: Nou, bijna. Ze bieden zich aan.
28: Ja.
0: Iris, dankjewel.
28: Graag gedaan.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: even de best of van de scheven. Heb jij ondertussen even tijd om je aan te melden. Mocht je ooit iemand hebben betrapt op vreemd gaan, stuur het woord scheven dan in de 538-app. En Jelte, jij bent eventjes de archieven ingedoken.
1: Ja, en ik heb je net laten kiezen tussen verkeersboete of marktplaats. En jij koos voor marktplaats als codewoord. En daar heeft dit verhaal van Rob iets mee te maken. Rob, goedenavond.
2: Hey, goedenavond jongens. Goedenavond.
3: Welkom bij je Betrapt op een Scheven om 7:15. Vertel alles. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb een vriendin gehad, een ex-vriendin. Een jaartje of... een jaar of 17 geleden. Die kwam net uit de scheiding. En wij waren al eventjes samen. En zij woonde nog in het huis waar zij met haar ex-man woonde. En op een gegeven moment kwam ik thuis van mijn werk. Of thuis, ik kwam er niet zo bij haar aan. En ik had ook de sleutel van het huis. En ik zie zijn auto staan. Ik denk, ze waren nog goed samen. En ja, goed, we hadden elkaar leren kennen in een discotheek. En hij was de DJ. En zij de vrouw van de DJ. Goed, dus we kwamen elkaar nog regelmatig tegen op een feestje. Dus ja, nou goed, ik denk niks aan de hand. Dus ik doe de deur open, ik kom binnen. Ik denk, waar zijn ze nou toch, man? En toen kwam zij naakt van de trap afgelopen, heel snel. Ik denk, oké, goed. En dus ik loop een stukje de trap op en ik kijk zo een beetje. Ik denk, oké, ik kan nou twee dingen doen. Ik kan echt helemaal wild worden en heel boos worden. Maar ik moest heel hard lachen. Ik bedoel, ja.
4: Ja, want jij kijkt zo een beetje op. En wat zag je?
2: Ja, ik zag... ik zag twee voeten onder het deken vandaan komen.
1: Oh, die was echt verstoppen.
2: Ja, dus ik denk... ik moest keihard lachen. Ik denk, ja, weet je wat ik kan doen? Ik kan nou... echt hele gekke dingen doen. Of ik denk, ik kan om een beetje weggaan. Dus ik moet heel erg lachen. En ik zeg, hey, top. Ik zeg, bedankt. Dus ik heb die sleutel netjes op tafel gelegd. En ik ben gegaan.
1: Ja.
2: Eenmaal thuis aangekomen, kwam de woede natuurlijk.
4: Oh, ja.
1: Ja, dat snap ik.
2: En dacht ik, wat ben je toch een...
1: Maar wat heb je dat koelbloedig gedaan dan, Rob, daar?
2: Ja, op dat moment wel.
1: Want was er nog iets van een confrontatie of een weerwoord?
2: Ja, nee, zij zegt... ze stond te haperen. Ze stond een stok op de trap. En ik normaal gesproken kan ik heel erg boos worden daarom. Omdat zo'n soort dingen.
1: Ja, maar ik vind het wel sterk. Gewoon omdraaien, wegwezen.
2: Ja, ik was eigenlijk ook wel... opgelucht dat eigenlijk klaar was, denk ik, of zo. Ik had zoiets van, nou ja, prima. Ja. En thuis aangekomen voelde ik toch de woede opkomen. Ja. En ik denk, nou, wat ga ik nou doen? Want ik denk, dan weet ik eigenlijk een slappe zak dat je niks gedaan hebt. Dus ik denk, wat gaan we nou doen? En toen heb ik echt heel kinderachtig. Maar ik heb ze op marktplaats gezet.
4: Wat?
1: Wat heb je op marktplaats gezet?
2: Ja, ik heb haar op marktplaats gezet.
1: Je hebt haar op marktplaats gezet?
2: Ja, ik heb haar toen op marktplaats gezet. Dat was allemaal nog iets simpeler en makkelijker als nu, zeg maar.
1: Je hebt je vriendin te koop gezet?
2: Ja, die heb ik goed te koop gezet. Tegen elkaar in mijn bot. Ja,
1: tegen elkaar in mijn bot.
2: En ik had er nog
1: je mag hem gewoon meenemen.
4: En zo goed als nu, of heel erg gebruikt? Wat was de...
2: Ja, dat precies. Dat had ik erbij gezet. En de uiterste onbetrouwbaar... Dat soort dingen had ik erin gezet. En het deed niet veel in huis. Erg lui. Dat soort dingen. goed. En ik had haar telefoonnummer erbij gezet. Maar ook zijn telefoonnummer. Ook zijn telefoonnummer. Ja. Dus drie dagen. Ja, volgens mij twee dagen. Twee of drie dagen. Ik weet niet precies. Leg ik weg dat je belt. En was het de politie.
1: Had ze aangifte gedaan?
2: Ja, ze had in ieder geval contact gezocht met de politie.
1: Ach.
2: En of ik zo vriendelijk wilde zijn om zo snel mogelijk de advertentie te verwijderen. Want anders had ik een grote probleem. En zou ik opdraaien voor de consequenties. Dus toen heb ik dat maar gedaan, ja.
3: Maar
2: ja,
3: mag ik zeggen, het is niet helemaal volgens de wet dan. Maar wat heb je dit briljant gedaan?
2: Ja, weet je, ik was echt normaal zou je heel boos worden of zo. Maar ik was heel... ik was heel gelaten.
3: Ik denk als de politie het hele verhaal had gekend, dan hadden ze het wel begrepen, hoor.
2: Ja, dan hadden ze denk ik net zo hard moeten lachen als ik.
3: Wauw, Rob.
1: Jeetje.
3: Ja. Echt geweldig. En wat goed verteld, verteld ook.
2: Ja, ik heb ze daarna nooit meer gezien, hè?
3: Nee, dat snap ik.
2: Ja, dus prima.
3: Betrapt op een scheven om 7:15. Rob, ontzettend bedankt.
2: Jongens, dankjewel voor het bellen.
0: Ja, en mocht je zelf ook een verhaal hebben, ooit zijn vreemd gegaan of iemand hebben betrapt op vreemd gaan, stuur even het woord scheven in de 538-app.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
16: Ah.
15: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
18: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: Goeie avond.
0: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het Bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het wat rustiger wordt. De hekken werden een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten in kleine groepjes. En buiten staat er nog een lange rij met honderden mensen. Meerdere landen kijken wat ze kunnen doen voor hun landgenoten die vastzitten op het cruiseschip bij Afrika. Zo is premier Starmer aan het kijken wat hij kan doen voor de Britse toeristen. De nog 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald en een echtpaar uit Friesland is overleden. Duitsland houdt er rekening mee dat de man die gisteren 2 mensen doodreed in Leipzig verward was. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. In de drukke winkelstraat waar het gebeurde zijn bloemen neergelegd vandaag. De politieonderzoek is nog volop bezig. En NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren. Die bepaalde dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overgespeeld hoeft te worden. NAC verloor in maart met 6-0 van Go Ahead. Later bleek dat die club een speler had opgesteld die eigenlijk niet mocht spelen. De KNVB vond het niet nodig om de wedstrijd over te doen. De rechter gaf de bond gelijk en daar legt NAC zich nu dus bij neer. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog. In het zuidoosten regenachtig en 8 graden. Morgen ook weer regen in het zuidoosten. In het noorden en het westen af en toe zon en 13 graden. En tot zover het 538 nieuws.
16: Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging op de A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen-Oost voorwerpen op de weg en 6 minuten vertraging. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht en Bos. Hectometerpaal 83,5. Verder op de A2 Maastricht echt 228,4 en de A4 Leiden-Amsterdam 14,8. A13 Rotterdam-Rijswijk 10,6 en de A15 Ochten-Nijmegen 143,2. A16 Rotterdam-Dordrecht 16,0 en de A50 de laatste Eindhoven richting Os op de rem bij 116,0.
22: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
23: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
25: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
26: Mamma mia, dat is goedkoop.
23: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
29: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
16: 538. Begin van je dinsdagavond en de hotline staat voor je open. In welke track heb je track? Drop hem via de app.

0: Andy Grammer, The Thing I Love bij 538. Floris hier. De hotline staat voor je open. In welke trek heb je trek zo rond etenstijd? Drop hem via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. En dan kun je het aan me doorgeven waar je zin in hebt. Nog leuker, spreek hem eventjes in. Dan kan ik je stem erbij horen. Jens, die kwam al door.
1: Goedenavond. Zou Alessia Dixon The Boy Does Nothing gedraaid kunnen worden? I got

0: Jackson en Words.
1: 538. Floris Molenaar.
0: De hotline staat voor je open. Wat is nou zo'n nummer waar je echt eventjes zin in hebt zo op deze dinsdagavond? Drop hem via de app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd en dan kun je het heel makkelijk even inspreken. Dat is wel zo leuk. Dan kan ik je stem er eventjes bij horen. Waar heb je zin in? De hotline staat open. Drop hem maar. Even kijken. Leighton aan de telefoon.
2: Hi.
0: Hey. Hoe is jouw bevrijdingsdag geweest vandaag?
2: Ja, het was echt gek. Het was heel druk, maar het was wel echt heel leuk.
0: Oké, want waar ben je geweest?
2: In Zoetermeer.
0: In Zoetermeer. En daar was dan een bevrijdingsfestival?
2: Ja, klopt.
0: Oké, en wie kwamen er allemaal optreden?
2: De Bankzitters en Andreas Junior.
0: Oh.
2: Ja,
0: nou, dat
2: heel veel leuke artiesten.
0: Dat zijn niet de minste. Maar, en wie waren dan echt je favorieten?
2: Ja, toch wel de Bankzitters dan.
0: De Bankzitters. Nou, ja. En hoe waren ze?
2: Ja, echt. Te gek.
0: Te gek. Nou, heel goed. Hey, en dan even een gekke vraag misschien. Wat mag ik voor je draaien hier op 538? Welke artiest?
2: Ja, de Bankzitters met Entourage.
0: De Bankzitters en Entourage gaan we voor je draaien. En een mooie dag nog.
2: Is goed, dankjewel. Jij ook.

0: Lucas en Steve, Hard First bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Dat vind ik gezellig. Hey, een jongen uit China, zag ik een filmpje van op Instagram vandaag. Ja, die gozer die kan de lucht inrennen. Dan denk je, de lucht inrennen? Ja, hij kan de lucht inrennen. Daar is ook bewijs van. Details, hoor je zo.
1: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je.
4: Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: 538. Floris Molenaar.
0: Met over 5 minuten het bizarste.

0: Shaboozy.
1: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice. 4,5 seconden.
2: De avond van 538.
1: Ja, ik weet niet of jij een held bent op hoogte. Oh, ja, dat je goed tegen hoogte kan. Ik doe het al in mijn broek bij de gedachte alleen al. Ik was een tijdje geleden met mijn vriendin bij ons in Utrecht. Waren we op de Domtoren geklommen. Joh, echt daarboven knikkende knietjes hoor. Vreselijk. Ik heb gewoon hoogtevrees. Ik heb een keer een vriend van me die woont in Zwitserland. Die doet daar van die outdoor dingen. Canyoning hebben we toen gedaan. Dan loop je zeg maar gewoon een soort van klif op van een berg. En dan loopt dan zo'n bergbeker heen. En dan ga je dan vanaf naar beneden. Maar dan moet je af en toe gewoon van een klif van 20 meter afzeilen. Oh, als een mak lammetje werd ik daar naar beneden getakeld. Verschrikkelijk. Misschien herkenbaar voor je. Ja, dat geldt niet, hoogtevrees, voor een jongen van 16 uit China. Ik zag een filmpje op Instagram vandaag. En op dat filmpje zie je die jongen een klimmuur van 15 meter opklimmen. En ja, dat is niet echt klimmen. Dat is zo'n klimmuur op rennen. En die jongen die gaat 4,5 seconden heeft hij ervoor nodig. Dat is gewoon volle sprint. Die klimmuur op. Hij heeft daarmee ook het wereldrecord van het snelst 15 meter klimmen ter wereld. Ik zal dat filmpje even op mijn Instagram zetten. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je hem gaan. Ja, hij is nog maar 16 jaar oud. Hij doet het nog niet zo lang. Maar hij is inmiddels al wel tot het niveau van het wereldrecord opgeklommen, zeg maar.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Alok en Khalid, Dive Into Me.

0: Lady Gaga, Paparazzi bij 538. Floris hier op deze dinsdagavond. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En morgenochtend ook, op de woensdagochtend, 9:15... een nieuwe mop van Ari uit de kroeg. Zullen we even opwarmen? Ja, komt-ie.
1: Hey, wat is het nou? Er komt een vrouwtje uit het Gooi, een heel deftig dametje. Die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. En ze staat zo in die vitrine te kijken. Ik denk, nou, ga toch even naar binnen toe. Die kijkt zo een beetje rond. Ze ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Dus je bukt voorover om te kijken. Laat ze toch een scheet. Ze kijkt toen erin. Denk, oh, gelukkig niemand het gehoord. Nou, klaar. Op een gegeven moment ziet ze die man lopen. Ze zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ja, zegt die wijfie, zeg het maar. Ze zegt, die armband daar. Wat kost die? Hij zegt, nou, ik wil het wel zeggen, maar ik ben er een beetje bang voor. Ze zegt, hoe zou dat dan? Hij zegt, nou, toen je me zag, had je liet je al een scheet. Hij zegt, nou, de prijs ga zeggen, schijt je hele broek onder.
0: Ja, dan weet je even het niveau. Morgenochtend 6 uur, nieuwe 538.

0: Weekend Dancing in the Flames bij 538. Floris hier. De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Dua Lipa, Don't Start Now. Het gaat even om het stukje piano in dit stuk van het nummer. Ja, dat stuk, oké. Okay. Heb je enig idee waar die op lijkt? Ga maar eens eventjes nadenken. Antwoord hoor je zo.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Oscar-winnende bioscoophit Oppenheimer. Natuurlijk bij Veronica.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Are you drinking my buttermilk protein?
21: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur.
0: De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
2: rustig.
1: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Op de A2 de eerste, Eindhoven richting Den Bosch, hectometerpaal 122.8. A4 Leiden-Amsterdam 14.8 en A13 Rotterdam-Rijswijk 13.6. A15 Ochten-Nijmegen 143.2 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 16.0. Verder op de A16 de laatste, Dordrecht in richting Breda op de rem bij 48.1.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
26: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werken.

0: Joris Molenaar.
1: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct aan een ander nummer denkt? Omdat je gewoon vindt dat het op elkaar lijkt. En vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Vind je het leuk om dit te ontdekken in muziek? Dat doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.Molenaar. Dus Floris.Molenaar op TikTok. Twee nieuwe Luca-liedjes. Voegen we twee nieuwe liedjes toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca-liedjes. Leuk is, dat kunnen ook die van jou zijn trouwens. Mocht je ook twee nummers hebben waarvan je zegt, even dikke, maar die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van die video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkundig gaan maken. Dat zou toch leuk zijn. Ook de 538-hit die je net hoorde, Summer 12 to 12, is een Luca-liedje. Het gaat even om dit stuk en vooral even om de piano. Goed luisteren. Ja? Die piano lijkt heel erg op Dua Lipa, Don't Start Now. Moet je horen. Ja, hoor je hem? Goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok voor meer Luca-liedjes. Floris.Molenaar dus. En daar vind je elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe...
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
0: Marshmallow, where we go.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Thank you, DJ.
1: Geen dank. Usher en Pitbull bij 538. Ben jij een groot voetballiefhebber? Dan vind je dit misschien wel leuk. Het NK-WK voetbal kijken. Dan ga je hier bij 538 op groot scherm allemaal voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal op WK's uit het verleden kijken. En dan word je tegelijkertijd ook nog getest op je voetbalkennis. Op het spel staat €20.000 aan prijzengeld en een jaar lang gratis boodschappen doen. Dat is lekker, hè? Aanmelden doe je.

0: afsluiten door je dinsdagavond met Raccoon bij 538. Nickel for goodbye, hoorde je. Floris hier. Ik las een bericht vandaag over watermeloenen. En dat zijn, zeg maar, watermeloenen zoals je ze nog nooit hebt gezien. Details hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Komt een vrouwtje uit het Gooi.
3: Die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. Ze ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Ze bukt voorover om te kijken. Laat ze toch een scheet. Ze kijkt hem erin. En denkt, oh, gelukkig niemand het gehoord. En op een gegeven moment ziet ze die man lopen. Ze ziet die armband daar. Wat kost die? Ze zei, nou wil het wel zeggen, maar ik wil je zag. Had je al een scheet? En ze zei, nou de prijs van zeggen, schijt je de broek om.
1: 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
6: Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bedstrikt.
9: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN-Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN-Bank.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
21: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
22: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
20: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
25: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze.
0: koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
27: 538, Floris Molenaar.
28: Wat hebben watermeloenen en eieren met elkaar gemeen? Hoor je over 6

0: Martin Garrix en Love. Mad. Wat een kleintjes.
1: De avond van 538.
0: Ja, misschien heb jij dit ook hoor. Ik had het er laatst over met die iemand op Koningsdag. Die was een stukje watermeloenen aan het eten. En die zei, bij watermeloenen denk ik altijd direct aan vakantie. Dat is gek, hè? Sommige dingen hebben zo'n duidelijke associatie. En watermeloen is echt zo'n type fruit. Dat eet je bij warm weer, op vakantie, lekker fris. Ja, ik moest daaraan denken, watermeloen. Hoe kom je daar nou bij? Nou, ik las een bericht vandaag. Amateur fruittelers uit Amerika, die zijn met watermeloenen aan de slag gegaan. Ja, daar staan wij misschien helemaal niet bij stil, jij en ik. Maar dat zijn dus hele moeilijke vruchten om te telen, om te laten groeien. Want het heeft te maken dat die dingen die zijn ontzettend groot. Dus dat is heel moeilijk om dat in een kas te laten groeien. Heel zwaar, dus ja, het zijn best een beetje lastige vruchten. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een mutatie gemaakt in die vrucht, waardoor ze nu een heel stuk kleiner zijn geworden. Ze hebben nu dus een plant die hele kleine watermeloenen maakt. Echt veel makkelijker om te telen dus. En die dingen, voor jouw beeld, die dingen hebben nu zeg maar, ongeveer de grootte van een kippenei. Ja, watermeloenen met de grootte van een kippenei. Dat, heel klein, scharrelwatermeloenen.
2: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
1: Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek.

0: script. If you could see me now. Bij 538, zometeen na 9 uur, een nieuwe 538 avondshow met Dylan en Eva. Eva had vorige week in het nieuws een onderzoek over wat er 's nachts, ja, dus midden in de nacht in het donker, het meest gegoogeld wordt. Bas had alleen zijn twijfels bij dat onderzoek.
1: Ik geloof helemaal niks van dit onderzoek.
2: Okay. Nou ja, het is 20 jaar zoekgeschiedenis.
1: Ja, 20 jaar zoekgeschiedenis. Maar er staat op nummer 1, staat er 's avonds echt iets heel anders.
2: Hè? Nou, maar dat wordt niet gegoogeld.
3: Nee, 's nachts.
2: Dat ga je meteen naar de bron toe.
1: Jij kent het linkje uit je hoofd, zeg jij.

0: Sousa. Magnetic, nieuwe muziek bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow met Dylan en Eva.
1: Ja,
0: maar zeker. Hoe is het nou, jongen?
1: Ja, goed. Goed, ik ben net in een soort opruimwoede gegaan.
0: Wanneer? Hier bij 538?
1: Ken je dat? Ja, ik had het op de redactie net. Ik had er nog 20 minuutjes, half uurtje voor het programma over. Dat heb ik eerlijk de vaatwas erin geruimd. Ik heb de stoel uit de vergaderzaal getrokken. Weer teruggezet bij de eettafel. Ik heb alles helemaal opgeruimd.
0: Nou, om die redactie van 538 op te ruimen, dan kun je weer een half uurtje niet genoeg, hoor. Nee, daar krijgen we een gemiddeld studentenhuis dik van, hoor.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Dat is niet te geloven.
1: Gisteren weer ergens een half keizerbroodje achter een... de ventilator vandaan getrokken. Het was echt verschrikkelijk.
0: Sterker nog, we hebben tegenwoordig zelfs muizen. Ja.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, we lopen gewoon muizen rond.
1: We kregen pas leden een appje van... joh jongens, zouden jullie toch gewoon wel even de bordjes weg willen zetten? Want we hebben muizen in het pad.
0: Ja, er is niks van te merken.
1: Nee,
0: er is niks van te merken. Hey, we hadden het gisteren over Maxime, de stagiair van de avondshow.
1: Ja.
0: Die heeft jouw hart gebroken gisteren.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat was heel vervelend. Die zei, wij hebben komende zaterdag een teamuitje.
0: Ja, dat ik ben er ook bij.
1: Jij bent er ook bij. We gaan met de hele avond van 538 gaan we happy eten en wat drinken, weet ik wat allemaal. En toen zei ze, ik ben wel benieuwd of met jullie drinken hetzelfde is als drinken met mijn leeftijdsgenoten. En dat vond ik zo kut om te horen. Want het ding is, zeg maar, je bent bij 538 ben je altijd jonkie, weet je, als je zo tegen de 30 loopt, en dat doen wij. Maar ja, zij is 18. Dus zeg maar, mensen van 30, dat is voor haar gewoon oude mensen.
0: Ja.
1: Dus deze week gaan we...
0: Ze moest eens weten, joh. Ja, ze moest eens weten.
1: Ja, ik voel mezelf nog een half uur, weet je wel. Maar we gaan dus deze week, ga ik leren om te stappen als een 18-jarige.
0: Oh!
1: Dat gaan we doen. En vanmiddag waren we al eventjes in de tuin, waren we wat aan hoeven. Daar heb ik zo meteen nog een fragmentje van, dus dat wordt hartstikke super.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus je gaat stappen als een 18-jarige.
1: Ja, want we gaan dus ook eerst, natuurlijk gaan we borrelen, happy eten. Maar dan gaan we daarna ook nog even de kroeg in natuurlijk. Komende zaterdag, ja.
0: Nee, we moeten wel...
1: Jij moet er ook van leren, want jij loopt ook al tegen de 30, Floris.
0: Jongen, ik ben er al voorbij.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: 31.
1: Godverdikke, ja.
0: Ja, maar zo oud als ik eruit zie, ga ik nooit worden.
1: Nee,
0: dat scheelt. Nou, dat wordt alweer een mooi vervolg. Wat gaan jullie vanavond doen dan? Breezers drinken?
1: Nee, zij heeft mij het fenomeen shotgunnen geleerd.
0: Shotgunnen?
1: Shotgunnen, ja.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Nieuwe avondshow met Dylan en Eva, zometeen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Je zou je

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis. Yes! Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
2: Boeie.
1: Hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
1: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
1: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.

0: speelbewust 18+.
1: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: 538 Nieuws. 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er wordt gezocht naar de andere passagiers van het vliegtuig waar de Nederlandse vrouw in zat, die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en de Wereldgezondheidsorganisatie wil weten hoe het met hen is. De vrouw werd ziek op cruiseschip de Hondius en vloog daarna naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Ja, op dat cruiseschip zijn nog steeds drie mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gebracht. Twee speciale vliegtuigen komen ze ophalen. Daarna kan het schip verder varen. Het plan zou zijn om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Sportclubs in ons land zijn de dupe geworden van een fout bij het ministerie van Sport. Ze kunnen ieder jaar subsidie aanvragen voor verbouwingsplannen. En dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing ging dat mis en dus besloot het ministerie te loten. Een voetbalvereniging die eigenlijk op tijd was, baalt er flink van.
14: Ik vind het volkomen onterecht dat je de spelregels wijzigt tijdens de wedstrijd. Je hebt met elkaar regels vastgesteld en dan moet je die regels ook blijven handhaven.
13: Ja, er is nu een meldpunt geopend voor gedupeerde clubs. En een wijk in Voorschoten stinkt het al een hele poos, zeggen bewoners tegen Hart van Nederland. Het zou allemaal zijn begonnen na werkzaamheden aan de riolering.
15: Het is rotte eierenlucht en stinkbommen.
16: Je ziet nu dat er steeds meer adressen bij zijn gekomen.
17: Wat heeft de gemeente gedaan?
15: Nou, eerst ontkennen en daarna eigenlijk bitter weinig.
13: Ja, de gemeente zegt dat ze de klachten wel serieus nemen en dat de bewoners zelf onderzoek kunnen doen naar de oorzaak. Het weer dan natuurlijk nog. Het kan regenen vanavond. Morgen is het in het midden-zuiden en het zuiden kans op buien. Verder is het bewolkt en maximaal 15 graden. En tot zover. 538. Sorry, ik heb een beetje opstartproblemen.
18: Het maakt helemaal niet uit. Het is ook voor jou net weekend geweest. Ja. Jij begint natuurlijk op dinsdag. Het is 538 verkeerde flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel 7 flitsers. Op de A1 te beginnen tussen Naarden en Amsterdam bij 13,7. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 14,8. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 16,0. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 48,1. A50 Eindhoven-Os bij 116,5. En op diezelfde A50 tussen Os en Eindhoven bij 108,1. De laatste voor nu vind je op de A59 tussen Breda en Den Bosch, de hoogte van Drunen bij 122,9.
19: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
21: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: 538.
22: Bas en Dylan.
18: Zo, hadse flapsie. Daar gaan we met een gloednieuwe avondshow met Calvin Harris, Clementine Douglas.

0: Miles Smith, Niall Horan en je hoorde Drive.
1: Safe. 538, Bas en Dylan.
0: We zijn op zoek naar voetbalfanaten die 20.000 euro willen winnen. En hoe dat zit hoor je zo meteen. Maar eerst wil ik even terug naar gisteravond, want daar stelden we met elkaar de vraag. Hoe maak je nou de beste herinneringen? Je hebt zo'n fenomeen op Instagram, dat is de maanddump. Dan gaan mensen gewoon door hun foto's, door hun foto's op een fotoalbum, gewoon op je telefoon. En dan posten ze gewoon een rits met foto's van die maand. En dan heb je eigenlijk een soort online fotoboek. Jij doet het ook toch, Eve?
2: Ik doe dat wel eens, maar ik houd niet per se aan één maand vast, hoor. Gewoon als ik denk, nou heb ik weer een zooi leuke foto's, dan gaan ze erop.
0: Dan gaan ze erop. Floris, die vindt het grote onzin.
3: Nou, ik vind het een beetje ongemakkelijk. Ik vind dat, ik denk, ja, ik hoef dat allemaal niet per se.
0: Ja, maar jij vindt ook mensen die dat doen een beetje aanstellers.
3: Nou, niet per se aanstellers, maar ik denk, sommige mensen doen het om aandacht te vragen, omdat de menigte doet. Maar ik heb er niet zoveel mee.
0: Nou ja, goed. Ik maak zelf geen foto's. Of tenminste, ik doe dat heel weinig. We hebben natuurlijk heel veel videofragmenten van de show en dat soort dingen. Maar echt foto's uit mijn privéleven of zo maak ik nooit. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou in mijn systeem krijgen? En toen kregen we gisteravond, was jij vrij, Eva, kreeg ik dit appje van jou.
4: Hallo, hallo. Ja, ik zit toch even stiekem te luisteren op mijn vrije dag. Maar deel, ik heb wel een tip hoe je dit beter kan doen. Maar die vertel ik morgen pas, want dan ben ik er zelf lekker bij. En dan kan ik lekker aan het woord zijn. Nou, succes daar.
2: Ja, want wat wil nou het toeval? Ik heb dit weekend mijn zolder opgeruimd. En toen vond ik zo'n wegwerpcameraatje.
0: Oh.
2: Nou, ik weet niet wat er precies mee gebeurd is. Want ik heb kennelijk het kartonnetje wel opengemaakt. Maar toen dacht ik laat hem wel mooi in het plastic zitten. Dus hij is niet gebruikt.
3: Hij ziet er behoorlijk gehavend uit, dat pakje. Ik denk dat je hem al weggeworpen hebt.
2: Ja, of er zijn ratten. Dat zou een ander probleem zijn.
0: Meestal staat daar onderop staat er een soort ontwikkelen voor bepaalde datum.
2: Januari 2029.
0: Ah, geweldig.
2: Dat zou je moeten. Maar ik denk dat als jij nu gewoon dit ding in je tas doet, en dat altijd bij je draagt, nou, dat is in ieder geval een gezeul om mee te nemen. Dus dat vergeet je niet dat die bestaat.
0: Nee.
2: En als je gewoon dan iedere dag een foto maakt, hoe leuk is dat? Want dan is het ook bijzonderder. Die telefoon kan je de hele tijd erbij pakken.
0: Oh, dus jij zegt, met dit ding elke dag een foto maken tot het einde van de maand. En dan als een soort, hoeveel foto maakt dat ding? Weten we dat?
2: Oh god, wat een hoop vragen weer.
0: Staat dat dan niet op de
2: 27.
0: 27. Nou, 27 foto's, dat zijn twee
2: En hij
0: duntjes.
2: Heeft ook een flits.
0: En hij
2: kan ook
0: flits.
2: In het donker.
0: Nou, geweldig. Dan ga ik vanaf
3: in donkere plekjes fotograferen. Ja.
0: Een plek waar de zon niet schijnt. Ja. Nee, nou, heel goed. Dan ga ik met deze wegwerpcamera ga ik elke dag van de komende maand een foto maken. Zonder vals te spelen. Dan ga ik ze ook allemaal posten. Aan het einde van de maand. En dan twee dumpjes.
2: En wat zeg je dan tegen mij?
0: Oh, sorry. Dan zeg ik dankjewel even. Ja.

0: Mag ik jou een scenario schetsen, Eva?
1: Altijd, vriend.
0: Stel dagenlang niet slapen. Wat zeg jij daar dan op?
1: Oeh, vermoeiend.
0: Vermoeiend. En dan ook nog dagenlang WK-wedstrijden kijken van het Nederlands elftal. Wat roept dat bij jou voor gevoel op?
1: Ja, een voetbalgevoel dan toch wel.
0: Maar leuk, niet leuk? Niet leuk, denk ik, hè?
1: Niet leuk, maar gewoon niet zoiets voor mij.
0: Niet zoiets voor jou, maar een jaar lang gratis boodschap en 20.000 euro.
1: Wel iets voor mij.
2: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Kijk, zo hoor ik het graag. Wij zijn op zoek naar voetbalfanaten die tegen weinig slaap kunnen. Iemand die dagenlang non-stop WK-wedstrijden van het Nederlands elftal wil kijken. Ik geloof van 1974 tot het afgelopen WK. Dag en nacht met hindernissen, quizzes en weet ik wat allemaal. Een hele rambam. Hou je het vol zonder in slaap te vallen? Als laatste, last man standing, dan win je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Het is het NK WK voetbal kijken en opgeven daarvoor doe je via 538.nl/acties. Dit is Harry Styles.

0: Alesso, Becky Hill en Surrender. Het is de avondshow van 538. Bas en Dylan zonder Bas. Wel met Eva natuurlijk aan mijn zijde. Mijn naam is Dylan. Een bijzonder warm welkom. En komende zaterdag hebben we een teamuitje met het team van de avond. En dat wordt ook het eerste uitje voor onze 18-jarige stagiair Maxime. En ik zeg zo erg duidelijk die leeftijd erbij. Omdat zij gisteren deze woorden uitsprak.
1: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is dan met mijn leeftijdsgenoten.
0: Nou, een dolksteek in het hart. Want eigenlijk zegt ze, jullie zijn niet jong meer, Eva.
2: Nee, dat is ook precies wat ik eruit haal. Ja,
0: en daarom hebben wij een miniserie bedacht. Stappen als een 18-jarige voor dummies. We gaan leren om te stappen als een 18-jarige. Als echte millennials, als echte 25, nou in sommige gevallen zelfs 30-plussers binnen dit team. Zometeen deel 1, de shotgun. Heb ik vandaag geleerd. Dat klonk ongeveer zo.
3: Ah joh. Op.
0: Ja.
3: Op.
0: Ja, zometeen wat het is en hoe het ons afging.
4: Social deal, wellness deal, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen. Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De Droomselectie. Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
9: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
8: dat Oranje achterna reist.
9: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
10: De Droomselectie.
11: Staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
8: dat Oranje achterna reist.
9: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
10: De Droomselectie.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
21: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: 538. Bas en Dylan. Kan je als ouderen

0: Miley Cyrus en End of the World. Bilal Wahib had een ongelukje tijdens Koningsdag. En je hoort het verhaal zo meteen. Oké. Ja. Maxime.
1: Ja.
0: Zou jij wat tegen Eva willen zeggen? Nee?
2: Moet ik nu sorry zeggen?
0: Ja, je moet inderdaad even sorry
1: zeggen. Ja, natuurlijk
0: moet
1: je sorry zeggen.
3: 538.
0: Ja, nee. Het is toch wel een beetje een dolksteek in het hart geweest, Eef. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ik zit gisteravond even in de auto op mijn vrije dag. En dan hoor ik ineens jou van repliek dienen dat ja, we zijn oud en ik weet niet of het leuk is om met jullie te drinken. Want we hebben zaterdag bedrijfsuitje. En daar zal ook een borreltje gedronken worden. En toen dacht ik, nou, het is toch wel even, nou ja, een grote verandering in het leven. Dat wij ineens als de oude mensen worden gezien.
0: Ja, Maxime is 18. Nou ja, wij zijn respectievelijk 33, 28, ja, maar, 34. Wat ben jij, Eef?
1: Ja, 34.
0: 34 net geworden.
1: 16 jaar ouder dan Maxime.
4: Ja. Ja, maar jullie begrijpen mij verkeerd. Want het is niet dat omdat jullie wat ouder zijn dat ik jullie niet gezellig vind, hè?
0: Nee, maar...
1: Maar wat is het dan wel?
0: Maar zeg maar het is zo gek. Omdat in mijn hoofd, zeg maar, is er niet zo heel veel veranderd tussen mijn studententijd en nu. Wel nog een beetje de jonge, frisse jongen gebleven. En nu word ik eigenlijk... weggezet als een soort oude lul. Alsof ik cognac drink en een sigaar ook, weet je wel. Als ik een borrel ga drinken. Maar goed, het bracht ons wel op het idee om... Nou ja...
1: In de leer te gaan.
0: Ja. Stappen als een 18-jarige voor dummies, hebben we het maar even genoemd.
1: En we hebben tot zaterdag, dus.
0: Ja, een soort snelcursus. En nou ja, goed, ik kan me ook wel voorstellen dat er genoeg 538 luisteraars zijn die boven de 25, 35, 45 of zelfs 55 zijn. En dan kan je toch misschien wel wat opsteken van zo'n jonge griet. Nou, vandaag, aflevering 1, we gingen shotgunnen. Hoe stap je als een 18-jarige? Dat is een vraag die we ons stellen. Komt allemaal door onze stagiair Maxime. Die vroeg zich het volgende af.
4: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is dan met mijn leeftijdsgenoten.
0: Nou, en nu ga ik deze week leren om als een 18-jarige te stappen. Wat gaan we doen?
4: We gaan shotgunnen.
0: Shotgunnen. En wat houdt het in?
4: We gaan met de sleutel gaan we erin prikken. Maken we een gat aan de onderkant van het blikje. En dan zet je hem aan je mond. En dan net als je wil gaan drinken, dan klik je hem open. En dan giet je hem in één keer achterover. Godsam, ik hoop echt dat ik het nog wel kan.
0: Ah joh! Hier ging het mis.
4: Ja.
0: Op?
4: Ja.
0: Op? Nee, dat kan toch helemaal niet?
4: Jawel.
0: Ah, ouwe.
4: Ja, ik hoop dat je het eigenlijk beter kan dan wat ik net deed.
0: Sorry. Godverdomme. Op.
4: Ja, die is op.
0: Het is gelukt. Dag 1 is geslaagd. Wat leer ik morgen?
4: Cassie, ken je dat?
0: Cassie.
4: Dobbelstenen, gooien, atten.
0: Dobbelstenen, gooien, atten.
4: Ja,
0: Cassie.
4: Een beetje zingen.
0: Zingen? Nou, we zien het morgen wel. Ik ben zo benieuwd.
1: Cassie. Ik hoor niks dat ik niet kan. Ik kan dobbelen, ik kan zingen, ik kan... Nou, ik kan ook drinken.
0: Nou ja, ik wil dat zeggen, ja.
4: Maar het spel is niet moeilijk.
0: Oké,
4: het
0: spel
4: gaat gewoon heel snel.
0: Oké, nou, dat gaan we dus morgen ontcijferen. De beelden hiervan, ik kan me voorstellen dat je het wil zien. Er staat een kleine snippet op onze Instagram-story. Daar heten we 538 Avondshow. En de volledige video vind je daar morgen ook. Dus,

0: van de twee gegeven opties bestond eerder. En dan maak je kans op een prijzenpakket. Bilal Wahib, die heeft in zijn broek geplast tijdens 538 Koningsdag. Dat vertelde hij afgelopen vrijdag toen hij bij ons te gast was. Je hebt het fragment al kunnen zien op socials, maar we willen hem graag nog een keer aan je laten horen.
1: Wat was dat verhaal met die helikopter?
2: Oh ja, man. Nee, ik ging die helikopter in. Die man zei, ik kan hier niet plassen.
0: Je moest van het ene optreden naar het andere optreden. Ja, dus dan kon hij met de auto en dat moest weer dus met een helikopter.
2: Eigenlijk na mijn vorige optreden in Groningen moest ik heel nodig naar de wc. Maar we hadden heel veel haast. Dus ik kom daar eerst allemaal mensen die wilden op de foto. Dus ik dacht, oké, maar ik moest eigenlijk plassen. Dus ik vraag aan Frasie van, hey, zal ik even snel? Hij zegt, nee, dat moet je nu niet doen. Want iedereen kijkt en die helikopter moet weg. Nu zit ik in die helikopter en mijn management zei dat het een half uur duurde. Ik loop een stap in. Ik zeg tegen die man boven, ik zeg, hoe lang gaat dit duren? Hij zegt, ja, dit duurt wel nog 56 minuten ongeveer. Oh. Ik zeg, nee toch. En die trilling van die helikopter maakte me helemaal gek. En toen, ik moest nog 12 minuten, maar toen heb ik het, ik kon niet meer.
1: Echt in de broek?
2: Ja, man.
0: Ja, wil je nou meer van dit soort highlights zien en horen? Volg dan 538 Avondshow op Instagram en TikTok.

0: Brianna en Diamonds. Zometeen spelen we kip of ei. Dat spelen we iedere avond. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En dan stuur je je antwoord in via de Apple 538. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket. En lieve Eva, als ik jou dan per toeval vraag wat er vanavond in kip of ei zit...
1: Nou, twee hele erg prettige dingen.
0: Oh?
1: Namelijk de Efteling of de eerste Disneyland. Dus de eerste, hè? Niet zomaar een Disneyland
0: eerst. Nee, de eerste. Er zijn natuurlijk meerdere door de wereld. Wat was er eerder? De Efteling of de eerste Disneyland? Kom maar door via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket. Zometeen de uitslag.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 6 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
17: Laat het weer zijn.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Zorgen over de bijna 90 mensen die in het vliegtuig zaten... bij een zieke Nederlandse vrouw van cruiseschip Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie wil checken of ze wel oké zijn. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika, waar de vrouw uiteindelijk overleed. Ja, en intussen moet een ander onderzoek uitwijzen... welke mensen aan boord van cruiseschip Hondius nu besmet zijn met het Hantavirus... en met wie contact heeft gehad. Volgens deze viroloog wordt dat nog een flinke klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn... en ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: Ja, morgen worden 3 ernstig zieke opvarenden naar Nederland gebracht. Steeds meer mensen hebben vrij op bevrijdingsdag, schrijft het Financieel Dagblad. In 13% van de cao's staat nu dat werknemers die dag ieder jaar vrij krijgen. Maar premier Jette zou het een goed idee vinden als het voor iedereen gaat gelden.
14: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
1: Ja, dat zei hij erover tegen de NOS. En Noorwegen gaat 3 oude gasvelden heropenen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen. Maar het wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen. En ook gas uit Qatar is onzeker vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorderse gas komt over 2 jaar vrij. Ik heb het weer nog voor je. Het kan regenen vanavond. Morgen is in het midden en zuiden kans op buien. Verder is het bewolkt en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dankjewel Eva, het 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel nog 6 flitsers. Goed opletten op je snelheid dus. Onder andere op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens bij 134,5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 30,8. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda zijn er 2 gemeld. Eentje bij 46,4 en die andere bij 48,1. A20 Maasdijk Rotterdam 26,7. En de laatste voor nu op de A76 richting de Belgische grens vanuit Geleen bij 0,7.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: 538. Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder, de Efteling of de eerste Disney?

0: Tommy, je hoorde Morning. En iedere avond vragen wij onszelf af, is AI al grappig? Wat denk jij, Eve?
1: Ja, ik twijfel hoor.
0: Ik denk het ook niet.

0: Iedere avond om deze plek. En dan is ook iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de Efteling of de eerste Disneyland? Suzanne, goeie avond.
1: Hoi.
0: Heb jij een favoriet van de twee?
1: Efteling.
0: De Efteling. En waarom?
1: Omdat ik het leuk vind, omdat ik er heel lang niet meer geweest ben.
0: Oh, je bent er lang niet meer... Ja, het is echt, het blijft toch altijd, nou ja, een wereld vol wonderen. Kunnen we wel stellen.
1: Ja, klopt.
0: We willen zo meteen van je horen welke er eerder was. Maar we gaan eerst even de geschiedenis in. En laten we dan beginnen met de Efteling. Zoals ik zei, de wereld vol wonderen. Het begon als natuurpark met een speeltuin, een sprookjesbos en kaatsheuvel. En Anton Pieck gaf het park zijn herkenbare sprookjesstijl. Van Langnek tot de Vater Morgana en van de Python tot Hollebollegeist. Met zijn natuurlijk iconische papier hier. En ook de lage. Kan jij, of die hoge? Ken jij die ook, Eef?
2: De hoge?
0: Ja, je hebt de lage. Papier hier. Maar je hebt ook papier hier.
2: Ik ben niet zo heel vaak in de Efteling hier geweest.
0: Oh. Nou, dat is jammer.
2: Niet mijn jeugd, dus ik kan even niet meepraten.
0: Niet mijn jeugd, dat park stond er al in. Dat ga ik zo vertellen.
2: Maar niet mijn jeugd.
0: Oké, dan Disneyland, de enige plek ter wereld waar je als volwassen persoon met muizenoren op kan lopen zonder voor gek verklaard te worden. Ontstond in California als Walt Disney's eigen themaparkproject. En vroeger, op de openingsdag, kwamen mensen gewoon met nagemaakte kaartjes binnen. Tegenwoordig kom je dan niet eens meer de parkeerplaats op. Maar de grote vraag is, Suzanne, welke was eerder?
1: De Efteling, denk ik.
0: Efteling, en dat vullen wij dan in. En dan is dit de balans. Efteling komt uit 19...

0: gemaakt op TikTok. Je hoorde Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij met binnen nu en 30 seconden Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Hey.
1: Ja, dat is mijn lievelings.
0: Dat weet ik. Komt eraan na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom keek Willem-Alexander in Miami naar een kunstwerk dat gebaseerd is op basketbalshirts? Omdat dat kunstwerk aan een muur hing waar hij naar keek.
2: Het antwoord is

0: Mojo en Lady. Zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen?
1: Ook een lady ben ik eigenlijk.
0: Hè? Lady Eve, there she is.
1: Ja, een man bij de regionale omroep van Limburg die doet een oproep. Hij zegt, mannen zouden altijd maar één soort kleding aan moeten.
0: Oh.
1: Zo wat het is.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Reken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
20: Oh yeah.
19: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
22: 538, Bas en Dylan.
0: Zo in het nieuws welk kledingstuk mannen altijd aan zouden moeten hebben.

0: Zometeen hoor je hoe je morgen al duizenden euro's rijker kan zijn. Maar eerst het volgende.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over mode en lifestyle.
2: Mannen zouden altijd een pak aan moeten. Dat zegt Pim van 27 uit het Limburgse Meersen. En hij wordt ook wel de pakkenprofeet van het dorp genoemd.
0: Oh, de pakkenprofeet.
2: Ja, omdat hij dus zelf altijd al een pak aan heeft. Als
0: ik ken ook een pakkenprofeet, maar die komt altijd gewoon een hele dikke Mercedes voorrijden. Dat is ook de pakkenprofeet.
2: Wie is dat dan?
0: Nee, het is een grapje. Is een drugsgrapje even.
2: Oh, is dat een drugsgrapje?
0: Ah, heel lief dat jij niet weet.
2: Nee, daar heb ik helemaal geen verstand van. Nee, dit is echt de pakkenprofeet omdat hij pakken draagt.
0: Oh, oké.
2: Nou, hij zegt namelijk, mannen hebben helemaal geen mooi lichaam, dus dat moet bedekt worden met een pak om er nog wat van te maken. Hij doet dat dan dus al sinds hij een kind is en daar is hij ook wel mee gepest. Maar goed, daar is hij alleen maar sterker van geworden, ja, zegt hij. Maar jij hebt toch ook zo'n pakkenfase gehad?
0: Toen ik studeerde had ik vaak een pak aan, ja.
2: Maar naar de studie gewoon?
0: Naar de studie en ik deed gewoon een mediaopleiding.
2: Dat was niet gebruikelijk?
0: Nee, het was niet gebruikelijk. En maar ook toen ik hier in het begin bij 538 kwam werken, had ik dat. Ik had dan op de binnenweg in Rotterdam zit Mascolori. Volgens mij zit dat op de binnenweg. En die hebben van die hele kleurrijke schoenen, van die Hugo de Jonge. Hugo de Jonge kwam er ook altijd.
2: Om
0: te doen dat hij altijd van die kleurrijke schoenen droeg. En met bijpassende riemen en dat soort dingen. Maar ik had altijd daar ook mijn schoenen en een bijpassende riem en altijd een hemd aan.
2: Maar bij ons op het kantoor zijn mensen zeer casual gekleed.
0: Ja.
2: Hoe werden daar dan wel eens grapjes over gemaakt?
0: Ja, dat was wel een opvallende binnenkomst. Maar goed, ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt.
2: Waarom dan?
0: Nou, ik werd denk ik 15 kilo zwaarder. En toen dacht ik, ja, maar ga ik niet allemaal een nieuwe pakken? Die gaan er wel vanaf. Alleen, dat gaat het niet echt. Maar zeg maar, ik ken jouw man. Die draagt ook niet geregeld pakken. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij dat wel wat vindt.
2: Nee, ik vind dat dus niet zo.
0: Oh.
2: Tenminste, ik vind het niet stom. Maar het is dus ook niet dat ik er enorm van aanga. En anders had ik wel een andere man gekozen. Want dan kan ik niet echt aan me trekken. Maar nee, ja, leuk. Maar je moet er ook een type voor zijn, hè?
0: Ja, en ik vind toch wel vaak, zeg maar, ja, wat ik zeg, ik heb zelf veel gedragen. Maar mannen die dan een pak dragen in het dagelijks leven, die hebben wel vaak wat te compenseren.
2: Ja, het dekt lekker af.
0: Maar dat ik denk van, het zijn toch altijd een beetje aparte types.
2: Ja. Ja, dat vind ik wel met jou eens.
0: Toch wel ergens. Maar goed, ik ben er zelf ook ooit onderdeel van geweest. Dus wie ben ik om te worden?
2: Nou, je bent iemand die naar de andere kant is overgestapt. Dus je mag dat zeker zeggen.
0: Ook weer zo. Eva, dankjewel. Zometeen hoor je dus hoe je morgen al duizenden euro's rijker kan zijn. En dit is Teddy Swims.

meteen voor je. Maar je kan ook in de middagshow morgen en ook in de ochtendshow zomaar duizenden euro rijker zijn. We spelen namelijk het 538 kokerspel. En als je een beetje een gokje durft te nemen en een beetje algemene kennis hebt, kan je zomaar eens tot 10.000 euro winnen. Hoor je de oproep tijdens de ochtend of de middagshow, dan bel je 0909 30538 en dan ga je toch even lekker die zomermaanden. 538.

0: Katy Perry, Snoop Dogg, you're the California Girls. €100 te winnen zometeen in de quiz over vandaag. Opgeven doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En Eva heeft die kwalificatievraag voor je.
1: Jazeker, Mart Hoogkamer zou graag meedoen aan het Songfestival. Waar wil hij in zwemmen volgens zijn grootste hit?
0: Ja, waar wil Mart Hoogkamer in zwemmen volgens zijn grootste hit? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op €100 zometeen.
2: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt werd strikt.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: 538 Nieuws.
17: 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hanta-virus. Ze zaten op cruiseschip Hondius en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op het eiland krijgt nu het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar in de finale van de Champions League. Ze wonnen net met 1-0 van Atletico Madrid en dat was genoeg. Morgen weten we tegen wie Arsenal het moet opnemen in die finale. Dat is Paris Saint-Germain of Bayern. Paris Saint-Germain staat nu voor. Die won de eerste halve finale namelijk met 5-4. Ja, verder in het nieuws op deze bevrijdingsdag. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, blijkt uit een peiling van 1Vandaag. 8 op de 10 vindt dat die onder druk staat vanwege alle oorlogen bijvoorbeeld. Volgens premier Jette gaat vrijheid over meer dan alleen dat er geen oorlog is.
19: Maar ook hoe zorgen we ervoor dat iedereen in het land echt zichzelf kan zijn, ongeacht je kleur, je geloof, op wie je valt, wat dan ook. Is ook in eigen land nog een hele hoop te doen?
18: Ja, dat zei hij tegen de NOS. Vannacht gaat, als het goed is, het staakt het vuren in van Oekraïne. President Zelensky heeft daar geen einddatum voor genoemd. Rusland legt vrijdag en zaterdag de wapens neer vanwege de Russische dag van de overwinning. Ik heb het weer nog voor je. Het kan regenen vanavond en vannacht. Morgen in het midden en het zuiden van het land ook kans op buien. Verder is het bewolkt en wordt het maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws.
20: Dankjewel Eva, het 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel nog een flitser. Op de A20 staat hij. Tussen Rotterdam en Gouda, de hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel. Bij 43.0.
21: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een
1: Balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: 538.
15: Bas en Dylan.
20: Zometeen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En ook Shakira onderweg met

0: De nummer 1 uit de 538 Top 50. Je hoorde Shakira en Zoo.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, die spelen wij iedere avond. En dan maak je kans op 100 euro. En je bent die 100 euro rijker als je de weekwinnaar bent. En die weekwinnaar die wordt op donderdagavond gekozen. Natuurlijk op basis van hoeveel je er goed hebt. Als je op donderdagavond dus bovenaan staat in het weekklassement. Kijken we nu even naar het weekklassement. Onze kandidaat van gisteren, Richard, hij had er 6 goed. En daar moet je gewoon overheen kunnen, Maya.
3: Oh.
0: Ja, ik wil niet de druk op je schouders leggen, maar de weekwinnaar heeft er toch wel vaak 10 of 11 goed. Dus dat moet echt...
4: Jij wel, hoor.
3: Ik ben bang dat ik helemaal dichtklap.
0: Nou, ik hoop het niet. Laten we dan maar beginnen bij de kwalificatievraag. Daar sta je nog niet onder tijdsdruk. Mart Hoogkamer zou graag meedoen aan het Songfestival. Waar wil hij in zwemmen volgens zijn grootste hit?
3: Bacardi Lemon.
0: Dat is goed.
4: Dat
0: is in ieder geval 1. Dat betekent dat je mee mag spelen. Belangrijke regel is nog dat je in die 90 seconden zometeen niet mag passen. Heb jij een paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen om zo snel mogelijk door te gaan naar de volgende vraag?
3: Auto.
0: Dat is een hele goeie. Eva en ik gaan om en om de vragen stellen. Rest mij alleen nog maar te zeggen dat ik er klaar voor ben. Is Eva er klaar voor?
4: Oh, ja, zeker.
0: Maya, als jij er klaar voor bent, mag je go zeggen en dan gaan we beginnen.
3: Go.
0: Volgende week is er een winactie bij inleveren van statiegeld. Hoeveel statiegeld zit er op een blikje?
3: 15 cent.
4: Vandaag is het Bevrijdingsdag. In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederland?
3: 1945.
0: Veel kinderen misleiden leeftijdscontroles met bijvoorbeeld een nepsnor. Hoe oud moet je zijn om alcohol te mogen drinken in Nederland?
3: 21.
4: Beveiligers in supermarkten krijgen een camera tegen agressieve klanten. Noem een supermarkt.
3: Jumbo.
0: Voetballers van FC Volendam mogen minder lang op hun telefoon zitten. In welke provincie ligt Volendam?
3: Noord-Holland.
4: De marathon in Londen heeft een record aantal deelnemers. Hoeveel kilometer is een marathon?
3: 42.
0: Kandidaat Maya heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Auto.
4: Chef Special heeft hun optreden op bevrijdingsfestivals afgezegd vanwege de griep. Hoe heet de zanger van Chef Special? Joshua of Marcel?
3: Joshua.
0: Veel onderwijsinstellingen zijn getroffen door een hack bij Canvas. Hoe vaak zit de letter A in Canvas?
3: 2.
4: Vanaf volgend jaar mogen supermarkten in België weer sigaretten verkopen. Wat is de hoofdstad van België?
3: Brussel.
0: Noah Vahlen is klaar met haar Nepo Baby label. Wie is de moeder van Noah Vahlen?
3: Auto.
4: Rapper Yasser wil voetbaltrainer worden in het buitenland. Waar of niet waar? Rampeneren is een nummer van hem.
3: Ja.
0: Je kan deze week tot 10.000 euro winnen in het 538 kokerspel. Hoeveel nullen heeft 10.000?
3: 5.
0: Dat zijn er 4. Maar ik vond het helemaal niet gek. Voor iemand die vond dat ze gigantisch onder druk stond.
4: Nou, ik vond je goed, hoor.
0: Ja, inderdaad. We gaan eens even kijken in het weekklassement. Daar staat, zoals ik zei, op dit moment bovenaan Richard. De weekwinnaar heeft er opvallend vaak 10 of 11 goed. Maya, jij had er gewoon 10 goed.
4: Kijk eens, meisje.
0: Daarmee sta je bovenaan. Prijzenpakketje krijg je sowieso. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom.

0: Even, ik heb een raadsel voor je.
1: Leuk.
0: Vanavond laat naar bed, morgen vroeg op.
1: Ja, kan.
0: Morgan Wallen.

0: Avicii, Sandro Cavazzai hoorde Without You. En zo meteen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen thuis?
1: Ja, nou, een wc-gewoonte van veel mensen blijkt ineens helemaal niet goed voor je te zijn. Zo wat het is en wat je er tegen moet doen.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Komt een vrouwtje uit het Gooi.
4: Die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. Ze ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Ze bukt voorover om te kijken. Laat ze toch een scheet. Ze kijkt om drinken. Denk, oh, gelukkig niemand het gehoord. En op een gegeven moment zit ze die man loopt. Ze ziet die armband daar. Wat kost die? Ze zei, nou, wil het wel zeggen, maar ik in mijn zakken. Had je liedje al een scheet? En ze zegt, nou, de prijs van zeggen, schijt je hele broek om.
2: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd. Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Zometeen in het nieuws van Eva, met welke wc gewoon?

0: Sabrina Carpenter, you're the taste.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de stoelgang.
2: Ja, ik heb een beetje een intieme vraag. Als je op de wc zit voor een grote boodschap,
0: ja,
2: hou je dan ook wel eens even je adem in, zodat je even goed kracht kan zetten voor het persen?
0: Je adem in?
2: Nou ja, even zo.
0: Dat je even, nou, even persen.
2: Ja, maar dus dan even je adem in en dan persen.
0: Dan moet ik even. Oh, nee, een grapje.
2: Ja, zie je, je doet een ademinhoudbeweging.
0: Nee, ik weet het even niet of ik dat doe.
2: Heel veel mensen doen dat in ieder geval wel. En dat blijkt helemaal niet goed voor je te zijn. Want door de combi hartpersen plus ademinhouden gaat er minder zuurstof naar je hersenen. En daardoor zou je dus even je geheugen kunnen verliezen. Nou, denk je van, nou ja, dat zal allemaal wel weer. En waar heeft het nou weer vandaan? Maar dit zou zo'n 100.000 keer per jaar gebeuren.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ik zit Marnix aan te kijken. Die hoor je zo meteen vanaf 12 uur. De Marnix, hallo. Jij zit ja te schudden.
3: Ja, ik ken het verhaal. Wat even vertel. En Mark, dit doet iedereen toch. Even je adem inhouden als je even druk moet zetten.
0: Je adem inhouden?
2: Ja, gewoon even zo.
3: Dan hou je toch indirect je adem in.
0: Nee, ja, maar als je
2: buiten
0: bent, dan blaas je uit.
2: Nou, ik weet niet hoe jij uitbluist, maar ik ook niet zo.
0: Zit er niet adem in te houden als je druk zet. Maar goed, dat zeiden we allemaal dus niet meer doen. Want,
3: niet te hard drukken vooral, toch?
2: Ja, en niet te hard drukken. Want van het te hard drukken weet je wat er ook van kan komen.
0: Krijg je aanbijen.
2: Krijg je aanbijen.
0: Dat is niet leuk, hoor, kan ik je vertellen.
2: Heb je dat wel eens gehad?
0: Dat heb ik wel eens gehad, ja.
2: Oh ja?
0: Ja, dat is niet fijn, hoor.
2: Hoe gaat dat dan weer weg?
0: Op den duur. Denk
2: op den duur. Ja, je zit nog steeds te wachten.
0: Het is niet dat de tros in mijn broekspijp hing, maar dit is wel een periode geweest dat ik af en toe dacht van nou.
2: Nou.
0: Dat is toch geen fijn gezicht op het papiertje.
3: Maar zalfjes en zo dan?
0: Nee, ik heb eigenlijk daar volgens mij één keer ik denk een zalfje gesmeerd, maar.
2: Dat beviel niet.
0: Nee, ja, met de tijd verdwijnt het wel weer, joh.
3: En nu ga ik misschien te ver op in op deel, maar dan heb je dan nu een soort sweet spot gevonden tussen dat je dan wel en geen aanbijen meer krijgt?
2: Ja,
3: zeg maar, hoe gaat dat proces? Want ik heb het nooit gehad.
0: Ze zeggen toch wel eens dat je moet reanimeren. Dat je Stayin' Alive van de Bee Gees moet doen.
2: Ja.
0: En dat moet je dan ook met persen doen.

0: Ja, je hoorde hem net al en zometeen ook vanaf 12 uur. Marnix, hallo.
1: Hi, Dil.
0: Jij bent recentelijk naar een speelgoedwinkel gegaan. Daar heb jij een kinderkeyboard gekocht. Of zoals we het hier in de volksmond noemen, de kleine kut kinderpiano. Die hebben we omgebouwd, zodat we hem uit kunnen zenden op 538. Kan je eens eventjes iets drukken? Ja, geweldig. Jij gaat een liedje spelen. En dan is de vraag, van welk liedje is dit melodietje? En dan kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan ga je hem zo meteen ook draaien.
1: Ja, dan kun je horen of je het wel of niet goed hebt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ik ben heel benieuwd.
1: Het is wel echt een hele moeilijke vraag. Dit is niet sarcastisch. Vorige keer zeiden we dat het is echt heel moeilijk. Maar ik denk dat we nu echt van een hint nodig hebben.
0: Okay.
1: De hint die je hierbij een beetje kunt geven, als je een beetje thuis bent in de videoclip van onze hit.
0: Ja?
1: Dit wordt tijdens een tenniswedstrijd. Wordt dit nummer, hoor je dit nummer?
0: Dat is Martin Solveig en Hello. Of niet?
1: Nou, als je het antwoord goed hebt, deel je.
0: speel hem nog even. Nee, dit is geen Martin Solveig en Hello.
2: Het is hem wel.
0: Maar we herkennen het er gewoon niet. Je kan zo meteen horen of je het goed hebt. Veel plezier met Martin.
2: Ik ben benieuwd.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik. Gamma!
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen. Met 1 snelheidscontrole oppassen op de A29 Rotterdam. In de richting van Dinteloord. Gespot bij 16.6.
17: 538.
16: Hey, en welk liedje werd er nou gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Jordan Daddy Swims, Stones and I.

0: concept vrij simpel. In de studio van 538 dan ligt zo'n kleine kut kinderpiano die je bij de speelgoedwinkel koopt. Zo'n plastic unit met allemaal van die dieren erop. Een melodietje wordt erop gespeeld. Aan jou te raden, wat wordt er gespeeld? Dit hoorde je net. Ja, een kleine hint was videoclip met tennissers. Toen zei Dylan, ik denk het wel te herkennen. Dus er kwamen alleen maar goed.
1: Kleine kut kinderpiano.
0: Concept vrij simpel. In de studio van 538 dan ligt zo'n kleine kut kinderpiano die je bij de speelgoedwinkel koopt. Zo'n plastic unit met allemaal van die dieren erop. Een melodietje wordt erop gespeeld. Aan jou te raden, wat wordt er gespeeld? Dit hoorde je net.

Shepard en Symphony bij Radio 538. Yo, ik werk hier al 18 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Waar dit over gaat, je hoort het binnen nu en 5 minuten bij 538. Net als Blackstreet, Dr. Dre, hoor je naar Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: Black Street en Dr. Dre, no diggity bij 538.
1: De nacht van 538.
0: Ik werk hier al 18 jaar en dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Waar zou dit toch over kunnen gaan? Nou, het gaat over iets wat gebeurde op Schiphol vorige week. En je verwacht daar een vergeten paspoort, een toiletdas die is vergeten, of misschien wel een verdacht koffertje. Dat zijn de meest spannende dingen die vaak gebeuren op Schiphol. Maar vorige week heeft de douane wat gevonden. Nou, dat is iets waar alleen Freek Vonk enthousiast van wordt, ja. Giftige kikkers. Die werden gevonden in een prullenbak op het toilet in een van de vertrekshallen. En de douane vermoedt dat ze in Nederland zijn gekocht met het idee om ze naar het buitenland te smokkelen, waar je ze dus niet mag kopen. Het is niet gelukt, waarschijnlijk werd het hem iets te heet onder de voeten. Maar goed, ja, als hij het wel had proberen te smokkelen, dan... Ik hoop niet dat hij het... Proberen te smokkelen op de manier hoe ze normaal drugs proberen te smokkelen. Ik weet niet of je weet hoe ze dat doen, maar... laten we het erop houden dat mensen drugs en dingen smokkelen in hun eigen achterste prullenbakje. Zullen we het daarop houden? Hey, over opkikkers gesproken. Daft Punk zometeen in de 538. Taylor Swift en Open Light.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser bij Radio 538. Goedenacht, mijn naam is Marnix. 10.000 euro kun jij komende ochtend winnen als je naar 538 luistert. Lekker bedrag toch, 10.000 euro. Hoe je dit wint, je hoort het zo meteen. Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Ramien.

0: Freed from Desire.
1: Het 538 kokerspel.
0: Drie kokers, drie vragen en drie verschillende geldbedragen. Deze hele week in de 538 ochtendshow en de 538 middagshow. Het 538 kokerspel. Het werkt vrij simpel. Je krijgt een vraag. Dat is een geldbedrag waard. Heb je het antwoord goed, dan is dat geldbedrag van jou. En dan zou je door kunnen naar de volgende koker. Daarin zit een nieuwe vraag, een hoger geldbedrag. En als je dat antwoord goed hebt, dan is dat geldbedrag van jou. Maar als je het fout hebt, dan verlies je al het geld. Dus ja, het is een beetje gokken. Ben je voor jezelf slim genoeg om naar die volgende koker te gaan? En er zijn dus bedragen te winnen tot wel 10.000 euro. Ja, dat is serieus veel geld. Jij kan het winnen als je naar 538 luistert in de 538 ochtendshow en de 538 middagshow. En dus meespeelt met het 538 kokerspel. Meer details, 538.nl. Hoor je nu de nieuwe van Sienna Spiral, Material Lover. Dat is de 538 favorite.

Cameron Whitcomb en Medusa bij 538. Er is een vrouw uit Meppel die heeft een boete gekregen door iets wat in haar dashboardkastje lag. Waar dit over gaat, je hoort het zo in AI of niet bij Radio 538.

0: nieuws. 1 uur.
1: Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Flitser op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij 60.2. En ook op

0: kun je raden of iets echt of nep is. Dat is wat AI of niet is. Je hoort een opgave die is ingesproken door een nepstem. Hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? En dit is de opgave van vannacht.
1: Een vrouw uit Meppel kreeg een boete van €60... omdat ze een broodmes in haar dashboardkastje had liggen.
0: Nou, wat denk je? Is dit verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de app van 538. AI of niet? In de app van 538 hoor je wat het juiste antwoord is. Binnen nu en 10 minuten.

0: Lucas en Steve en Believe It bij 538.
1: AI of niet? AI of niet?
0: Ja, over geloven gesproken. Kun jij raden of iets app of echt of nep is? Dat is namelijk waar AI of niet om draait. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Maar het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het echt of nep is? De opgave van deze nacht is als volgt.
2: Een vrouw uit Meppel kreeg een boete van €60... omdat ze een broodmes in haar dashboardkastje had liggen.
0: Dus een vrouw uit Meppel heeft een boete gekregen omdat er een broodmes in haar dashboardkastje zou liggen. Even snelle blik in de app van 538. Ik zie Anthony, die zegt, nou, dat is een nep. Suzanne denkt ook dat het nep is. En ja, misschien dat Twan het juiste antwoord heeft. Twan, je bent vandaag bij een bevrijdingsfestival geweest. Waar ben je geweest?
3: Bij Amsterdamse Bond.
0: Oh, wat gaaf. Wie stonden er allemaal vandaag?
3: Onder andere Frenna is er geweest. En ja, allemaal DJ's.
0: Lekker man. Als je vandaag een cijfer zou moeten geven, bevrijdingsdag, welk cijfer geef je?
3: Nou, zeker wel een goede 8.
0: Een goede 8. En zorgt die goede 8 ervoor dat je morgen gewoon kan werken of studeren?
3: Ja, het zorgt vooral voor dat ik eerst even uitslaap, maar ja, dan kan ik zeker wel weer goed aan het werk.
0: Heb je de vrijheid goed gevierd?
3: Ja, zeker weten. Het was weer een mooie dag.
0: Lekker man. En wat fijn ook dat je een pop naar huis hebt gescoord, zeg.
3: Sorry? Ja, goed hè?
0: Ja, wat lief van je moeder en je zusje dus.
3: Ja, dat is wel fijn, anders heb ik dan een probleem gehad.
0: Lekker joh. Hey, en de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het echt of nep?
3: Ja, ik denk wel, ik moet zeggen, het werd door mijn zusje ingefluisterd, maar we dachten wel dat het echt was eigenlijk.
0: Ja, het is ook echt, het is wel echt een hele tijd geleden gebeurd, 2010. Er werd een broodmes gevonden in de auto van de vrouw. En dat leverde destijds in 2010 een boete op van €60. Nou, de bakker kreeg dat ook te horen. Zei, joh, weet je wat, €60 boete betalen wij wel, joh. Hey, maar jij hebt het goede antwoord gegeven, man. Betekent dat je het 5 jaar slaapmonster scoort.
3: Oh, nou, top.
0: Die kun je gebruiken om je roesje uit te slapen van bevrijdingsdag.
3: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel voor meespelen. Veilig kilometers naar huis. En zet voor de zekerheid even een teltje naast bed.
3: Ja, dat is goed. Dankjewel.

0: Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. Jorde, zij hoort bij mij.
1: De nacht van 538.
0: Hey, goeienacht. Marnix hier. Hey, hierin kan ik toch niet de enige zijn. Eerder vanavond nog, ik had een beetje hoofdpijn en ik ben echt van het soort type, als ik pijn heb, gewoon even snel pijn zit erin en dan hopen dat het voorbij is, weet je wel. Maar ik weet niet wat het is. Iedere keer als ik dat fucking doosje probeer te openen van de paracetamolle, dan maak ik dus de verkeerde kant open. Alsof het universum tegen mij zegt, ja maat, doe maar even niet. Dus dat is die kant waar de bijsluiter zit opgevouwen, weet je wel. Dus dan denk je dat je in één keer bij die pilletjes kan, hè, bij de paracetamolle. Maar dan open je dus dat achterkantje en dan zit daar dus die klote kut bijsluiter. Ja, maar die zit echt in de categorie van de USB-stick die je er nooit in één keer goed krijgt, weet je wel. Een beetje dat scala aan irritante dingen die je meemaakt. Of in ons geval bij ons thuis, we hebben in de badkamer een knop voor de ventilator en een knop voor de lamp. En die twee haal ik ook altijd door elkaar heen. Vreselijk. Over licht gesproken. Lekker hoor, zo'n bruggetje. Dit is Turn the Lights Off.

0: Tate McRae, Morgan Wallen en What I Want.
1: Radio 58 presenteert
2: het NK WK voetbalkijken.
0: En wat je absoluut wil: 20.000 euro winnen en een jaar lang gratis boodschappen doen. Dat is lekker zeg. Jij kan het winnen als je meespeelt met het NK WK voetbalkijken, wat we hier bij 58 organiseren. 4 dagen lang dag en nacht kijken naar wedstrijden van het Nederlands elftal. Als jij dat 4 dagen, 4 nachten weet vol te houden zonder in slaap te vallen en ook alle juiste antwoorden weet te geven in de eliminatierondes, dan scoor je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Hoe vet en lekker is dat? Als jij denkt, nou, dit kan ik, ga naar 58.nl en doe het snel, want je kan je nog maar 2 dagen aanmelden voor het NK WK voetbal kijken bij 58.

All-Star en Smash Mouth in de 5-3-nacht. Hey, sommige nummers zijn er gewoon voor gemaakt om te luisteren terwijl het lekker weer is, weet je, terwijl het lekker zonnig is. En het is nacht, hoef ik jou niet te vertellen. Dus dat betekent, ja, er is gewoon geen zon. Punt. Tenminste, niet aan deze kant van de aarde. Maar ja, we kunnen natuurlijk wel een beetje nadoen alsof het nu heerlijk weer is. Dus als we even onze ogen een beetje sluiten, ja, dan hoor je dat we aan de zee zitten met alle meeuwen. Nou, even je favoriete drankje in je linkerhand. En terwijl je dan dit door je speakers hoort, ja, dan krijg je daar toch gewoon weer zin in. Nou, bij deze, je vitamine C om je nachtdienst door te komen.

Maal Smit en Nylorn, you're the drive safe bij Radio 538. Goeiedag, Marnix hier. Je gaat Enrique Iglesias horen nu. En die heeft ooit zoiets schandaligs gedaan. Tenminste, dat beweert de regering van Sri Lanka. Dat ze hem eigenlijk wilden straffen voordat het gebeurd is. Dat is bizar, toch? Dat er iets tijdens jouw concert gebeurt waar je niks aan kan doen, maar dat ze je er wel voor willen straffen. Wat is er gebeurd? Nou, Enrique Iglesias, hij was aan het optreden in Sri Lanka. En de vrouwelijke fans waren zo fan van hem dat ze besloten om de BH's die ze aan hadden uit te trekken en naar hem te gooien op het PH. Op het podium. En dat vond de regering dus zo ongepast dat ze zeiden, nou, we willen je hiervoor straffen. Dus bij deze dames, hou je BH aan. Enrique Iglesias ga je nu namelijk horen. Dit is Can You Hear Me bij 538.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld leidt op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen. Met een snelheidscontrole even oppassen op de A58 Breda in de richting van Bergen op Zoom. Oppassen bij 58.8. Fijne reis.
0: 538.
2: Hey, Lady Gaga hoor je zo meteen, net als Max en Andy Grammer. Naar Afro